0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is jou. Voilà, één zekerheid. Het volledige team heeft zich uitgebreid gedoucht deze ochtend, want dinsdag 5 mei is de Wereldhygiënedag.
3: Sorry, ik heb die mail niet gehad.
2: Wereldhygiënedag vandaag, Anke?
3: Nee, het is van gisterochtend geleden. Eergisteren, ik weet het. Ja, schat. Het is de voorbije 3 dagen gebeurd. Het nieuws van 6 van Grim.
4: Goedemorgen. Een akkoord voor Vlaamse hoofdpijndossiers, een mogelijke nieuwe handtabbesmetting en voetballer Zakaria El Ouali valt in de prijzen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf. Dat zegt collega Rob van Herk.
5: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
4: Straks om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. En Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. De dag start bewolkt met hier en daar kans op regen in het oosten.

0: van het land blijft dat zo. In het westen, daar wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maximaal rond 13 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
1: Hier en daar een zwembad op de baan. Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Ham en Geel West verlies je een half uur.
2: Je kunt daar even gaan inliggen in dat zwembad. We hebben een update gekregen, Sander.
1: Anke, gaan wij daar niet voor.
2: Het is Wereldhygiënedag. Anke is in haar geheugen gaan graven, Grim.
1: Ja?
2: Het is van zondagochtend geleden dat ze heeft kunnen douchen.
1: Maar jullie doen precies alsof dat 3 jaar geleden
3: smelly
1: is.
3: Smelly
1: maar ja, ik heb al ket op mijn t-shirt staan. Hoor.
2: Ket op je t-shirt, ja, inderdaad. Dan moet je smelly nog boven zetten.
1: Lieve vrienden,
2: ja?
1: Wie doet beter eigenlijk? Wie heeft zaterdag of vrijdag of donderdag gedoucht?
2: Ik heb zaterdag en vrijdag en donderdag.

0: Spin me round like a record, dead or alive.
1: Sven en Anke.
2: Nou, ik heb het gisteren toch gedaan. Ik kwam thuis gisteren van hier, van de voorbereiding voor de show van vandaag. En toen kreeg ik een breaking news berichtje binnen van het laatste nieuws, dat je live kon kijken op de site naar de uitreiking van de Michelinsterren.
3: Oh.
2: Ja, en dan zou jij zeggen, oh, ik ga rustig slapen. Of ik ga, ja,
3: nou, ik heb het wel even gezien, maar...
2: Heb je het even gekeken?
3: Moraal van het verhaal? Niks spectaculair, hè?
2: Ja, dat vind ik toch wel niet helemaal juist wat je zegt. Dat bijvoorbeeld Nick Brill, na dat ongelooflijk lastige jaar, waar hij inderdaad gereden is over een van zijn medewerkers, die eigenlijk Lazarus achter zijn auto lag. Iedereen kent het verhaal, is ook veroordeeld daarvoor. Is hij er toch in geslaagd, ook na de verhuis uit zijn prachtige kapel waar hij zat in Antwerpen, naar een bescheidener pand, om opnieuw zijn twee Michelinsterren binnen te halen. Het is eigenlijk wel heel straf. Heeft hij zeer goed gedaan. Dan de chef van Kines 33 in Knokke. Die hebben een afschuwelijk jaar achter de rug, want zijn vrouw, die ook in de zaal staat, ze hebben een heel klein team, die heeft borstkanker gehad. En het afgelopen jaar, zegt, ik stond soms, terwijl ze de bediening aan het doen was, eigenlijk ziek, stond ik soms te huilen in de keuken als ik zag hoe sterk mijn vrouwtje daar bezig was. Ze hebben ook een tweede Michelinster gekregen. En dan is er een jonge chef, de jonge chef van het jaar, die haalt na 7 maanden open zijn als een eerste ster. Dat is Abel de Meester. En dat is, die is samen met zijn vriendin, heeft hij eigenlijk de zaak overgenomen van de ouders van Lieve de Meester. En die hadden in Arenberg ook altijd een ster. Die is dan verdwenen, omdat ze ermee gestopt zijn. De kinderen hebben het overgenomen en binnen de 7 maanden...
3: Amai, zeg.
2: Dat vind ik allemaal
3: een vraagje.
2: Verhalen.
3: Van zodra dat je een ster hebt, gaan de prijzen dan ineens mega de hoogte in?
2: Als je slim bent, doe je dat niet.
3: Ja, natuurlijk niet.
2: Nee, ik denk dat eigenlijk niet. Nee. Sommigen zullen een beetje evolueren. Maar die prijzen hebben ook te maken met de enorme kosten voor personeel overal, in alle restaurants in ons land. En als je dan nu zo'n sterrenrestaurant hebt, dan gebruik je vaak duurdere producten, waardoor de menus ook duurder worden. Hè?
3: Ja, ja.
2: Dus, maar dat is wel heel straf voor die jonge gast. Ik ben daar al eens gaan eten toen ze nog geen ster hadden. Daar hebben we de 60ste verjaardag van een goede vriendin gevierd. Van Cathy. Je kent Cathy.
3: Ja.
2: Dat was heel tof. En die kookte vrij goed. Dus ik snap het wel.
3: Dat is toch wel een goede tip om daar nu snel te reserveren. Maar
2: het zal
3: wel
2: moeilijk zijn nu, denk ik.
3: Ja? Ja, iedereen is dat gisteren gedaan.
2: Ze zijn de prijsbeesten van de Michelinsterren.
3: Hey, ik kan nog alles doen alsof ik mega geïnteresseerd ben in de Michelinsterren. Heb ik het toch goed gedaan, hè?
2: Ja.
3: Zeg maar, heb je al een prijsbeest voor vanochtend?
2: Ja, dit zijn prijsbeesten. Alleen voor straks, voor 6:15, heb ik een enorme pechvogel vandaag. Maar echt een enorme pechvogel.
3: Oké, maar mag ik dan nog iets vertellen? Want ik had nog wel een hele goeie eigenlijk. Ik had het gisteren al gezien. Twee prijsbeesten.
2: Oké, doe maar.
3: Heb je het niet gehoord van een koppeltje in Frankrijk? Die waren 8 dagen samen en die hebben 8 miljoen euro gewonnen.
2: Wauw.
3: Ja, met een lotto.
2: 8 dagen samen?
3: 8 dagen samen.
2: Samen lottobiljet ingevuld?
3: Ja? Dus normaal is het geluk in de liefde of in het spel, of allebei niet. Maar allebei samen komt je nooit tegen.
2: Dan moet je nu snel verdelen op papier zetten, denk ik. Hè?
3: Ja.
2: Na 8 dagen, het waren, als een bedrag...
3: Het waren haar lievelingscijfers.
2: Dus zij verdient meer dan hij om het bedrag te krijgen.
3: Het is in maart gebeurd en ze zijn voorlopig nog altijd samen.
2: Ah, dat is het. Ja.

0: De ochtend van Jo.
1: Niet alleen van Rob, maar ook van Helene en Mark. Ze staan op de voorpagina van de krant van het laatste nieuws. Het begon als een avontuurlijke expeditie naar Antarctica en de Atlantische Oceaan. Daar hadden ze wel goesting in om zo'n reisjes mee te maken. Maar het eindigde in een horrorcruise. 149 opvarenden, onder wie de Vlamingen Mark en Helene, zitten vast op dat cruiseschip. Drie passagiers stierven na een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus. Ja, en ze zei dit, Helene.
2: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
1: Ja, schuitje.
2: Letterlijk. Ja. We weten dat er een virus aan boord is, / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid?
1: Ja.
2: Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
1: Ja, wachten. Elkaar een beetje, ja, moet ik zeggen, ontlopen. Afstand houden en mondmaskertjes. En ze liggen daar vast voor de kust van Antarctica. Ze mogen er niet af van de boot. Er wordt wel eten in bootjes gebracht, maar dat is zo'n beetje. Heb je drie passagiers die overleden zijn op 149?
3: Maar schuwelijk. Hoe lang gaan ze nog in quarantaine daar moeten zitten?
1: Ja, tot de situatie onder controle is. Dat ze weten dat iedereen eigenlijk gezond en wel is. Dat je dan van de boot. Dat is
3: het. Oh, gezellig is het niet, hè?
1: Nee.
3: Oh, natuurlijk.
1: Ja, en die boden op het schip, hè?
3: Ja, ik
1: dat
3: weet
1: maakt het.
3: Wel
1: heel acuut. En
3: ik weet het, ik weet het. Als een cruise. Mijn mama is op cruise.
1: Nee.
3: Ja, maar niet daar, hè?
1: Waar?
3: Ja, ze heeft een hele week regen. Daar komt het op neer.
1: Maar waar zit ze ergens?
3: Ja, ze vertrok in Marseille.
1: Ja.
3: Ze ging naar Palermo, Sicilië.
1: Oh, mooi.
3: Ze ging naar Malta, Valletta. Zo allemaal van die steden. En letterlijk elke stad regen.
1: Oh, dat is ambitant.
3: En altijd de dag dat ze vertrekt, gaat er de zon schijnen.
1: Oh nee, dat is cruise eigenlijk.
3: Ja, dus ze gaat 10 dagen in de regen zitten op cruise.
1: Ja.
3: Dan denk ik toch, goh, dan kun je toch beter thuis zitten.
1: Ja, en dan is er nog geen virus
3: gezellig
1: aan boord.
3: Ja,
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Ixina.
7: Ixina, ja aan je dromen.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor...

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, takodoki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Good times, great music.
8: Sven en Anke.

0: uit 1970, Shocking Blue en Venus. Mei is vinylmaand bij Joe Gold, beste vrienden. Elke dag zet de bekende Vlamingse favoriete iconische vinylalbum in de kijker bij onze RAF tussen 3 uur en 6 uur. En die vinyl gaat ook rechtstreeks de Joe Gold platenkast in. En op het einde van de maand wint 1 luisteraar die volledige Joe Gold platenkast met 100 vinylalbums voor de liefhebbers van die heerlijke muziek van vroeger. Een aanrader. Luister eens middags naar RAF van Brussel.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Ja, over een dikke 5 minuten. Een tip betreffende luie wijvenhygiëne in de keuken.
0: Okay.
2: Ja, echt in no time krijg je iets heel goed proper. Vandaag, om 9:15, is er de eerste cover van onze nieuwe coverartiest Gene Thomas. Komt naar de studio en hij gaat Sa Plan Pour Moi van Plastic Bertrand coveren. Heel benieuwd wat hij daarmee gaat doen. Maar is het nog oké dat we nu nog 1 keer naar het adembenemende duet van Isabelle A. en Koen de Bouw gaan luisteren? Denk het wel, hè. Where the Wild Roses Grow.

0: Alle mensen gebruiken vroeg in de ochtend, zeker op een dinsdag, een portie happiness van Alexis Jordan.
1: Het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Een akkoord voor de Vlaamse regering over 3 hoofdpijndossiers. Energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Er komt onder meer extra energieondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Tegen de middag volgt een uitgebreide persconferentie. Dan kennen we alle details. Een mogelijke nieuwe besmetting met het Hanta-virus op die Nederlandse cruise. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 3 mensen kwamen daar al om het leven. 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. En Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. De prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen al 8 keer in de competitie en nog 4 keer in de Europa League. De dag start bevolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen, daar wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
1: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Grootbijgaarden verlies je 20 minuten. 10 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 10 minuten vertraging.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: 6:30. Een tip voor een instant opgepoetst leven.
1: Ja, krokjes eten. Wij eten 1 keer per week, 2 keer krokjes. I love croque monsieur. Dat is toch zo goed. Zeker met een eiken erbovenop. Een croque madame is mijn favoriet. Ja. Als we te veel spaghetti saus over hebben, doen wij een croque bolognese. Ja, ook heel goed. Ja. Wil ik even iets checken in dit team. Zijn jullie team het croque machine meteen heel goed proper maken? Of ben jij team, goh, dat moet niet elke keer spik en span proper gemaakt worden.
0: Wat ik gok doen? Jij zit in het laatste team, Anke.
1: Ja, sowieso.
0: Jij zit in het laatste team.
1: Meerdere keren, denk ik. Dat moet niet altijd.
0: Ik zit in het team krokmachine wel hebben, maar krokmachine eigenlijk nooit gebruiken.
1: Ja, zit waarschijnlijk in proper de tot de laatste kruimel.
2: Ja, en de kinderen eten wel eens kroks, maar team meteen proper maken.
0: Ja, natuurlijk.
1: En jij? Heb je een krokmachine?
8: Ik heb een krokmachine gekregen toen ik 2 jaar geleden mijn huis heb gekocht, maar ik heb dat nog nooit gebruikt.
1: Ik vind ook airfryer, moet dat altijd meteen? Wij doen altijd zo'n paar...
0: Dat proper maken.
1: Oh.
0: Dat
1: doet toch de meeste mensen niet, hè?
0: Ja, maar als dat dan dingen in aangekookt zijn...
1: Ja, maar dan was op.
0: En dan kan je makkelijk uithalen en kan je toch ook zelfs in de vaat
1: was... Ja, maar we doen het niet altijd.
0: Dat dacht ik wel.
1: Een keer frietjes en dan 2 dagen later nog een keer frietjes en dan nog een keer en dan... Nee?
0: Ja, nee.
1: Maar als dat in frietjes is...
0: Ik weet het niet, Anke, maar waar wil je naartoe eigenlijk?
1: Ik wil er naartoe. Een luie wijventechniek om heel snel je croque-machine proper te krijgen. Gewoon de binnenkant op de kruimels en de vettigheid een beetje wc-papier leggen. Je besprenkelt dat met een beetje water, met een plantenspray of zo. Ja. Dichtklappen, even aansteken. Ja. En dan magic.
0: En dan is het proper.
1: Dan is het voldoende proper, echt wel, om terug opnieuw krokjes te maken.
0: Maar die stukken die kan je dat ook toch makkelijk uitnemen in
1: het ik denk gewoon, het moet
0: sopje.
1: Maar wij doen dat geregeld, hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar niet elke keer.
8: Sven. Anke gaat zelf niet elke dag in de douche. Ja, maar zou ze in godsnaam een croque-machine

0: nog één kleine vraag stellen, Anke. Waarom eigenlijk toiletpapier? Is keukenpapier ook niet goed?
1: Dat kan ook. Maar het is omdat dat zo van die
0: kleine... Vind je het handiger om naar het toilet te gaan om toiletpapier in je krokmachine te leggen?
1: Maar dat is gewoon kleiner. Kleiner van formaat. En ik had dat gezien bij Handig en Thomas, onze dikke vriend uit Nederland.
0: Ja.
1: Maar heel veel mensen sturen natuurlijk hetzelfde. Goedemorgen, dag Elke.
2: Goedemorgen, Anke en Sven.
1: Jij zegt, och, stop toch met wc-papier en de krokmachine te duwen. Want wat moet je eigenlijk altijd doen?
2: Gewoon bakpapier op het krokmachine leggen, daar de bokjes tussen en dan heb je geen kruiswerk.
1: Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan.
0: Dat is heel slim.
1: Ik ga dat doen. Dan is het vanzelf gekuist.
0: Ja.
1: Dankjewel, Elke en 100 miljoen andere luisteraars voor die extra aanvulling op mijn tip. Die eigenlijk nu niks meer voorstaat.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
6: Ah, Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Sven en Anke.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: De pechvogel van de dag.
2: Ik lees het verhaal en ik denk dat is toch wel straf. Uitgerekend vandaag. Vandaag is niet alleen de dag van de gewone hygiëne, maar ook de dag van de tandhygiëne. En wat heeft Robbie Williams voor gehad? Heeft het verhaal verteld op zijn Instagram. Hij heeft één, maar je moet goed luisteren, want denk je, hoe kan dat in godsnaam gebeuren? Hij heeft één van zijn voorste boventanden, je hebt er zo twee van, en boven, heeft hij gebroken, die tand gebroken, tijdens een iets te enthousiaste tandpoetsbeurt.
0: Ja.
2: Dan denk je, maar hoe kan dat nu toch?
0: Met tandenborstel of elektrisch?
2: Ja, dat weet ik niet, maar je bent je tanden aan het poetsen. Had zelf niks door.
0: Oei.
2: Wat ook alweer een raar verhaal is. Tot zijn vrouw Aida er hem opwees en zei, Robbie, er is een stuk van je glimlach verdwenen.
0: Oh.
2: En Robbie zegt, hè? Robbie kijkt in de spiegel en denkt, gadverdamme, er is een stuk van mijn tand afgebroken tijdens het poetsen. Dat vind ik heel raar. Ik heb van een boventand, van een zijtand is er wel een stukje afgebroken ooit, toen ik op een iets te hard iets van eten aan het bijten was. Ja, dat snap ik wel. Een tand die al een beetje wankelend was, maar een voortand bij het tandenpoetsen.
0: Ja.
2: En zijn probleem, hij zit op dit moment in Miami, zijn vaste tandarts, die zit in Los Angeles. En hij zegt dan zo nog een beetje laconiek op zijn Instagram, ja, wat moeten mensen daar nu mee doen? Moet ik nu echt 5 uur vliegen om naar mijn tandarts te gaan bij een afgebroken bovenste tand? Ja, jongen, doe daar iets mee. Of moet ik gewoon leren leven met mijn nieuwe look?
0: Maar je zoekt toch gewoon iemand in Miami, een tandarts? Dat gaat toch ook... Ik bedoel, Amerika leeft op neptanden.
2: Ja, hij zegt, als het niet op tijd lukt, zal ik mijn tand zwart maken. Zoals tijdens Glastonbury in 1995. Had hij dat blijkbaar al eens gedaan voor de lol.
0: Ja.
2: En dan loopt hij dus nu met een halve bovenste.
0: Ja.
2: Maar ik kan dat niet geloven. Dat je gewoon met je tanden
0: dat kan toch, dat die wortel een beetje troebel was geworden doordat dat tandvlees... Ja,
2: ja, maar dan is de tand eruit. Dat is de hele tand eruit.
0: Misschien,
2: is gebroken
0: misschien
2: is die tand.
0: Had hij al zo eens een stukje laten bijzetten. Want ik heb ook zo'n stukje neptand. Ik ben er ooit eens op gevallen in de lagere school.
2: Echt?
0: Ja. Dus misschien dat... Ik weet het niet, hè. Ik probeer maar, in ieder geval...
2: Onze Anne van Elzen had het voor onlangs. Wat een verhaal.
0: Dat was horror, hè. Die was gevallen over de... Die moest rap een wasje insteken. En de wasmachine staat in de garage. Haar auto was aan het opladen.
2: Oh.
0: En ze was over de kabel gevallen.
2: Ah, jongens.
0: En ze heeft mij de foto's gezien, die het net gebeurd was. Maar ik denk, Anne, hoe kan dat nu? Bijna 3 tanden volledig weg.
2: Ah,
0: dat
2: is verschrikkelijk.
0: Maar ik heb haar gezien, perfect gerestaureerd. Hè.
2: Snel, hè?
0: Ze kon direct bij haar tanden. Ze moest niet naar Miami of LA vliegen. Dat was gewoon, ze moet wat tegen Robbie zeggen waar hij naartoe kan.
2: Man.
0: Direct.
2: Nee, maar verschrikkelijk verhaal. Ja. Maar goed, Robbie Williams is een afgebroken tand.
0: En voorzichtig met poetsen.
3: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Sven en Anke.
0: Ja, woman toch, Nancy. Goh, Nancy heeft het verhaal gehoord van Robbie Williams. Heeft een tand gebroken bij het poetsen. Wat een raar verhaal is, vind ik toch wel. Maar Nancy, je hebt een tand gebroken op wat? Ik kan het bijna niet geloven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sven, Anke en Sander. Ja, waren op reis in Egypte tijdens een zacht gekookt ei te eten.
0: Een zacht gekookt ei?
3: Je zet een hap, je neemt een bijt en dan in één keer...
2: Gewoon mijn tand achterover slaan.
0: Maar achterover slaan?
3: En stond die al wel los of was dat nog een laat melktandje dat je nog had?
2: Nee. Mijn tanden waren zelfs nog maar gecontroleerd 2 weken ervoor bij een tandarts.
0: Maar vaasig.
3: Ja. Maar, oh nee, en dan zit je daar ook nog op vakantie.
2: Ja, enkele foto.
3: Ja, dat snap ik.
2: Het seizoen dat genomen.
3: Ja. Ja, want het was je hoektand, hè? Want je bent eigenlijk het tegenovergestelde van een vampier op die foto.
0: Ja.
2: Maar je hebt wel mooi hersteld.
3: Ja, dat zal wel. Ze kunnen dat goed herstellen, hè. Maar nog dingen die gevaarlijk zijn, hè. Chocotofs. Fruitella's.
0: Ja, maar je zei letterlijk een zacht gekookt eitje. Dat klinkt als het zachtste ter wereld.
3: Ja, maar zacht is niet... Weet je wat ook... Kent je van die kaasknabbels, Cheetos... Heel zacht, hè?
0: Ja.
3: Maar als je dat eet, dat blijft altijd zo zitten. Van achteraan je kiezen blijft dat plakken.
0: Ja.
3: Als je dan met je tong probeert dat los te wrikken...
0: Heb je
3: het
0: antwoord.
3: 9 van de 10 keer heb je een vulling mee.
0: Maar ja, zeg maar.
3: Het zijn maar kleine waarschuwingen op deze ochtend.
0: En vooral 9 van de 10 keer, hè. Dus kun je je voorstellen. Hello. Handje vol en je hele bek ligt eruit.
3: Volwassenen mogen dat niet eten.
0: Alleen als je maar alles is goed hersteld, dat is het belangrijkste.
2: Ja. En dan terug. Komen, hè.
3: Dag, dag.

0: Blijf je maar hier. Niks to run away. One Republic bij Joe.
1: Voilà, dinsdagochtend. Ik heb net de yoghurt op met granola.
0: Proficiat.
1: En nu is het tijd voor wat sensualiteit.
0: Amai.
1: Ik heb een Hassels vriendinnetje meegenomen die best wel mooi liedjes kan maken.
0: Dat is waar, heb je gelijk.
1: Ik denk dat dat nog wel wat wordt in de wereld. Dat wordt nog wel een hit, dit sensualiteit.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
5: Love to see you shine.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Sven, mag ik zo meteen wat zendtijd gebruiken om onze luisteraars met kinderen die nog kampjes doen te waarschuwen?
9: Oké. Okay.
8: Dat ze niet voor hebben wat ik heb voor gehad.
9: Oei, heb je voor gehad?
8: Ja. En een kleine tragedie van afgelopen weekend.
9: Oei.
8: Ik ben nu pas bekomen, dus ik kan er nu pas over praten. Na het nieuws van 7 van Grim.
10: Goedemorgen. Een Vlaams akkoord over 3 hoofdpijndossiers. De daders van de bajonetmoord kennen hun straf en een opmerkelijk reclameverbod in Amsterdam. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf. Dat zegt collega Rob van Herk.
11: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
10: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. Op het proces over de

0: Zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag en vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Verhoegstraten van Atentia.
1: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
0: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. Een opvallend verbod in Amsterdam, daar cancelen ze reclamecampagnes die een hoge CO2-uitstoot promoten. Denk aan vlees, verfluchten en cruises of auto's op benzine. Het verbod geldt enkel in bushokjes, metro en treinstations. Voor winkels en media mag het wel nog. Amsterdam is de eerste wereldstad die zulke advertenties verbiedt om de klimaatverandering tegen te gaan. En Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten schoen gewonnen. De prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League.
2: Hey Frank, het wordt een kletsnatte dag geloof ik, hè, vandaag. Overal in het land?
3: Ja, maar het gaat eigenlijk nog meevallen. Het is zo dat eigenlijk op dit moment heel plaatselijk nog wat aan het regenen is, maar dat gaat er dan grotendeels uit. En dan begint een actieve regenzone ons land binnen te komen. In de Ardennen gaat dat het geval zijn. Het is pas 's avonds dat dat dan ook stilaan verder richting Vlaanderen gaat trekken. Dus al bij al toch nog meestal droog weer als de zeemal die regen die nu heel plaatselijk nog is, dat verdwenen is en dat bij temperaturen van 12 tot 14 graden. Nu vanavond en vannacht gaat de regen verder doortrekken. Hè. Dus dan gaan we van Limburg richting Oost-Vlaanderen gaat het laatst dan ook nat worden. Alleen West-Vlaanderen blijft het droog en morgen starten we daar dan mee. Hè. Dus met regen en het is pas aan het eind van de dag dat het wat droger gaat worden. Het is koud, temperatuur niet hoger dan 9 of 10 graden morgen.
2: Ja, leven de lente.
4: Richting Brussel gaat het traag op de E40. Tussen Aalst en Grot-Bijgaarde verlies je 20 minuten. Een kwartier tussen Haasrode en Berthem. E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. 10 minuten op de E314 tussen Aarschot en Herent. Richting Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord 20 minuten. Een kwartier op de E313 tussen Massow en Antwerpen-Oost. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 10 minuten. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
2: Ik heb zelf geen kinderen en mijn laatste kamp wat ik zelf gedaan heb was ergens midden jaren 80.
4: Omnisport.
2: Blozen Omnisportkamp, ja inderdaad. En een zwemkampje ook waar ik dan mijn brevetje heb gehaald.
4: Oh, je kikkerbrevetje.
2: Ik ben heel benieuwd welk verhaal jij te vertellen hebt over jouw kinderen en vakantiekamp.

0: Maar wat is er gebeurd?
1: Het concept kinderen hebben is op zich leuk.
0: Ja.
1: Want die zijn cute, die kunnen schattig zijn.
0: Soms.
1: Het zijn de enige kinderen die na een schooldag u blij in de armen lopen. En
0: soms
1: zeggen, oh mama. Maar 9 weken zomervakantie, dat is de hel. Hoe krijg je dat toch maar gebolwerkt met 2 werkende ouders? Ja, en als je dan ook nog kinderen hebt die niet graag kampjes doen. Zoals Max heeft vorig jaar geen kampje gedaan. Dat was niet leuk. Want je moet tussendoor werken. En dat is gewoon heel moeilijk om kinderen thuis te hebben en te werken. Dat gaat niet. Dus ik dacht, ik moet voorbereid zijn. En ik had het allemaal uitgestippeld, jongens. Ik dacht, oké, ik ga kampjes van de stad Hasselt voorzien. En ik trommel alle vriendjes van de klas bij elkaar.
0: Uh-huh.
1: En ik zoek zo de laatste week van juli, de eerste week van augustus, die stonden al vol met werk. Ik dacht, als ik die 2 weken gewoon gecoverd ben, dan kan ik de rest, die 7 weken, haal ik wel. Maar die 2 weken moet ik echt kindvrij thuis zijn. Dus ik had dan een turnkampje voorzien en een stemkampje. Zo Lego en van alles knutselen. En allemaal kinderen bij elkaar getrommeld.
0: Wat bedoel je? Dat die ook allemaal mee zouden gaan?
1: WhatsApp-groepjes gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Van, kan jouw zoon dan al die periode al screenshots doorgestuurd van die kampjes. En wat lijkt jouw zoon dit dan dat en dat. Enfin, lang verhaal kort, na alle preparations, 6 kinderen gevonden.
0: Okay.
1: Ik dacht, dan gaat Max wel gaan. Hè. Ik bedoel, dan is het zo'n beetje het verlengde van de klas.
0: Ja,
1: maar dan, op die kampjes. En ik had allemaal zo goed voorbereid, de dag voordien, de vrijdagavond, had ik nog naar iedereen screenshots gestuurd van dit kampje dus.
0: Uh-huh.
1: Vergeet het niet, morgenochtend 9:00 start inschrijvingen Stad Hasselt van de kampjes. Want dat gaat als een speer, hè. Dat zijn Celine Dion tickets. Hè.
0: Uh-huh.
1: Echt, tot 2 keer toe heb ik dat doorgestuurd. Van vergeet het alsjeblieft niet, want ik wist dat er ook een mama bij was die al zo wat dingen vergat soms.
0: Ja,
1: ja, enfin, dag nadien, ik sta op en ik denk, oké, het is 8:00, om 9:00 moet ik aan mijn computer zitten en dan moet ik die kampjes regelen. Maar ik ben te scrollen en ik denk, oké, ik ga nog een wasje doen, ik moet nog mijn auto opladen, ik moet naar de bakker gaan. Enfin, ineens krijg ik een berichtje van een mama en die schrijft, oei, mijn computer blijft hangen. En ik kijk, 9:03. En ik zat zelf niet aan mijn laptop. Dus ik zat zelf
0: niet weg op 3 minuten.
1: Op 2 minuten was alles weg.
0: Nee!
1: Ja.
0: Jawel.
1: Maar ken je dat? Maar ken je dat gevoel van een hartaanval? Dat je zegt van shit, zo, dat je zo,
0: op 2 minuten waren al die kampjes
1: dus,
0: weg.
1: Maar je moet denken, hè, ik krijg dat bericht, oei, mijn computer blijft hangen. En dan dacht ik al van, oh man, nee, ik zit niet in. Ik moest om 9:00
0: alles geregeld
1: aan mijn computer,
0: op voorhand.
1: Alles met iedereen.
0: En al die andere kinderen gaan wel naar het kamp.
1: Die zitten allemaal op die kampjes.
0: En Max niets.
1: Ik begon heel hard te wenen.
0: Oh.
1: Ja, en ook Tom was nog aan het slapen. En ik dacht, 2 weken die gewoon aan mijn neus voetzie zijn, omdat ik stommerik, ik zit zelf iedereen te contacteren en dan vergeet ik het zelf op het meest belangrijke moment van de hele dag. Dus ik begon heel hard te wenen en dan mijn kinderen van wat is er? Maar ja, ik kon toch niet zeggen van, oh, ik zit heel die 9 weken met jullie opgescheept. Ik heb geen kampjes kunnen regelen. Nee, dus...
2: Je bent toch een bekende Hasselaar, ik zou gewoon naar die stad bellen. Kijk, mensen van Hassel, als je nu niet luisteren, er zit een vrouw in zak en as, help haar.
1: Ja, maar nee, maar dat is voortrekkerij. Hè. Dat moet natuurlijk
2: erg.
1: Ook niet. Nu, heb ik de chance, een paar dagen later blijkt dat er nog een papa het verkeerde kampje had geregeld.
0: Okay.
1: Dus in plaats van het turnkampje had hij een jaar turnen geregeld. Ja, dus die heeft zich uitgeschreven. En er is nog een vriendje dat zich uitgeschreven heeft. En nu gaan Max en die 2 vriendjes één kampje doen, ander kampje. Okay. Dus 1 week van de 9 zijn gecoverd.
0: Speciaal dat je daar zo lang mee bezig bent, alles voorbereid. En op dat moment...
1: Wat zegt dat over mij?
0: Dan moet je toch 4 wekkers gezet hebben op dat moment, toch?
1: Wat zegt dat over mij?
0: Ja.
1: Snap dat niet. Dat is
0: dat zegt over u, Anke?
1: Abnormaal.
0: Mag ik het kort samenvatten?
1: Abnormaal.
0: Maar ik al 10 jaar weet dat ze...
1: Oh, ja.

0: Anke. Die momenten zouden eeuwen. Ja, Anke. 10 jaar. 10 jaar zit ik bij jou in de studio en onze luisteraars, ook een heel groot pak van de luisteraars, ken je ook al zo lang. Ja, ik schrik er ook niet ongelooflijk van dat dit nu gebeurd is. Het zou mij niet overkomen, want ik heb op zo'n moment al 100 wekkers staan in mijn gsm, waar ook duidelijk bij staat wat ik moet doen. Soms om een restaurant te boeken, als die 6 maanden op voorhand gaan, zit ik midden in de nacht aan mijn computer.
1: Ja, maar ja, jij zit nog een categorie apart. Tamara stuurt, oh my god, Anke, ik krijg hartkloppingen in jouw plaats.
0: Ja, maar ja.
1: Ik zou ook al stress krijgen dat je die kampjes nog zo laat moet regelen. Ik heb gelukkig 4 weken vakantie in de zomer. Maar ja, opvang is een probleem. Monika zegt ook, ach Anke, wat zegt dat over jou? Dat je een mama bent. Wij moeten aan duizenden dingen tegelijkertijd denken. Geloof me, je bent niet de eerste mama die dat overkomt en je zult niet de laatste zijn. Goedemorgen, dag Tina.
2: Hallo.
1: Tina.
2: Dag Anke, dag Tina.
1: Ja, jij stuurt direct, och Anke, ik heb het al meerdere malen voor gehad. Vertel eens, Tina.
2: Ja, ik heb dat ook al wel, dat ik van alles regel. En dan denk ik, oh nee... Nog een was doen, of iets insteken en dan blokkeert ook mijn computer. Of ja, gelukkig zijn mijn kinderen ouder en heb ik dat niet meer nodig.
1: Nee, maar je snapt het heel goed.
2: Ik ben daardoor.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, maak het even de olifant in de kamer. Heeft het met ADHD ook te maken, Anke? Zou dat kunnen? Want er zijn verschillende mensen die zeggen, dat is zo typisch een brein. Denk dan ook, dit nog vlug doen, dat. En dan ben je de essentie plotseling
1: sowieso,
0: kwijt.
1: Sowieso.
0: Ook wel voor iets
1: maar,
0: sowieso.
1: Ook wel, maar ook wel, wat heel veel luisteraars sturen, dat dat ook iets typisch mama is. Want we willen zoveel dingen tegelijkertijd doen. Ik bedoel, allee, I love mijn en Tom, maar ten tijde van heel het drama... staat hij gewoon te slapen in zijn bedje. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel, voor de rest geen kritiek. Hè? Maar ik bedoel, zat ik wel en naar de bakker te gaan en de auto op te laden en de was te doen. En de, ja,
0: ja,
1: het was te veel.
0: Zoals een grote denker ooit zei in het legendarische wetenschappelijke boek Temptation Island, dat hoort erbij. Ja.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur...
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
6: Manu van Akker.
5: Ruud Beekmans.
7: En Maxime.
5: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
8: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Dit is Joe,
14: Sven en Anke.

0: Sunshine Running Up That Hill.
1: De ochtend van Joe.
0: Ik weet niet of je al een tijdje aan het luisteren bent, maar er is heel veel solidariteit, Anke, rond je verhaal van daarnet. Dat je als moeder soms eens dingen vergeet omdat je zoveel aan je hoofd hebt. Het cijfer gaat de hele andere richting uit.
2: Oh ja?
0: Het gaat over problemen die wij mannen ondervinden.
2: Hola.
0: Ja.
2: Oh ja, het zal zijn.
0: We hebben de vrouwenkant al gehad.
2: En vrouwen hebben daar geen last van.
0: Vrouwen hebben daar geen last van.
2: Vind ik al een hele goede tease.
0: Het is iets wat wij, ja, 7%... Ah, ik heb de 7 al verklapt.
2: Oh ja.
0: Dat is voor straks, dus dat maakt niet uit. 7% ja, van de mannen...
2: Het gaat zijn.
0: Ja, het is echt een groot probleem voor 7%. Ja, dat is voor zo meteen. Zeg, vorige week dinsdag, exact week geleden, belden we met Stijn Baarten. Die had op zijn Instagram een heel schattig filmpje geplaatst, professor arbeidsrecht. Dat hij als klein manneke zelf radio zat te maken. Had hij een quizprogramma opgenomen. Had hij een nieuwsbericht ook opgenomen. En hij zat ernaar te luisteren. Ik denk dat sommigen van ons dat misschien vroeger ook gedaan hebben. Met een cassetterecordertje in de jaren 80, in de jaren 90. En hij vertelde dat het toen als kind ook zijn droom was om ooit op de nationale radio een programma te presenteren. Hij had zelfs een idee hoe dat moest klinken.
3: Mijn droom was vroeger altijd als kind een programma waarin dat mensen konden inbellen en gebeld worden. Zoals Armand Schreus een beetje deed enzovoort. Dus als er bij nachten is een gaatje is bij jullie in de zomer,
0: Stijn,
3: daar bij deze is inderdaad mijn casting afgeleverd.
0: Stijn, we hebben een belangrijke mededeling. Ze is bij deze aanvaard. Nog voor... een van de komende weken kijken we in je agenda naar een gat en dan kom jij een uur hier presenteren op Joe. We gaan dat nu gewoon...
3: Ja,
0: we beloven het.
2: Ja, we beloven het en niet bij nachten, maar bij ochtenden, want hij komt nu, vrijdag, komt hij naar ons. Tussen 8 en 9 mag hij presenteren eigenlijk. Hè? Gaan we erbij zijn? Of hebben we dan,
0: natuurlijk gaan we erbij zijn,
2: oh ja,
0: uiteraard.
2: Het is niet dat we dan al weekend in gaan.
0: Nee, trouwens, 9, 10 moeten wij ook nog doen. Hè? Maar hij komt inderdaad tussen 8 en 9 en hij gaat wat platen aankondigen en zo. Hij wou ook wel heel graag alle muziek kiezen. Dat hebben we overwogen. Maar toen hebben ze een lijst gekregen met alle liedjes. Die gaan we morgen of overmorgen zo verlopen. Hij mag er wel 1 of 2 uitdraaien, geen enkel probleem. Maar als we niet uitkijken, is het allemaal Jo Valli en dat soort toestanden. Groot respect
2: Frank
0: voor
2: Frank Valentino.
0: Ja, echt letterlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is de muziek waar hij zot van is. En we gaan hem wel even laten doen. Maar we gaan hem binnen de perken houden natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. We gaan zeker ook nog Erik en Sanne met veel te mooi erbij smokkelen.
0: Allee, maar dat is voor vrijdagochtend. Dus ben eens benieuwd, want hij is wel een vlotte kerel. Dus hij komt tussen 8 en 9 bij ons.

0: Never Gonna Not Dance Again van Pink. 7%, hè? Dat is cijfer, dat is cijfer. Al verklapt. Ik heb mankement van de mannen.
1: Mankement? Wat vind je alweer? Mankement, mankement.
2: Had ik toch begrepen dat jij dat eigenlijk zei? Maar,
1: ja. Nou, niet gezegd.
2: Vrouwen hebben daar geen last van.
1: Nee, vrouwen hebben geen last van, maar ja.
2: We zullen zien.
1: Oké. Okay.
2: We zullen zien. Ben benieuwd. Eerste nieuws aan 7:30.
3: Goedemorgen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Vorig jaar besliste de federale regering dat winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer mochten doen. Maar het grondwettelijke hof vindt dat discriminerend. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet. Een soort mes is dat. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. En in de VS zijn de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. De dag start bewolkt met hier en daar nog kans op regen. In het oosten van het land blijft dat regenen. In het westen, daar wordt het droog. Het is wel een pak frisser vandaag. 13 graden en morgen hetzelfde weer.
0: Waar verlies je meer dan een kwartier? En richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost een 30 minuten file. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. E19 tussen Brecht en Antwerpen Noord. 20 minuten. Ook 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. E314 tussen Aarschot en Herent een kwartier. Ook een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Ook nog 20 minuten.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Het cijfer van de dag.
1: Ja, dat had ik al prijsgegeven. Het cijfer van de dag is 7%. 7% Anke van de mannen. En beste vrouwen, probeer maar eens mee te raden. Ik denk dat mannen het zeker zullen herkennen. 7% heeft een bepaalde angst. Er is iets wat 7% van de mannen niet durft. Er zal last van hebben. Niet durft.
2: Heeft het te maken met jullie piliwili?
1: Onze piliwili.
2: Ja, ja, omdat vrouwen het niet hebben. Heeft het te maken met de piliwili?
1: Het heeft met de man te maken. Het heeft met de man in zijn geheel te maken.
2: Een spindel slaan.
1: Een spindel slaan, nee.
2: Dat gaat meer zijn dan 7%.
1: Nee, maar
2: dat gaan grotere poesjes zijn.
1: Maar het is wel iets waar de man echt anders in is dan de vrouw. Zonder meer. En spinnen, die hebben jullie ook. Hè. Daar hebben jullie geen last van.
2: Maar is het iets wat jullie niet durven omdat het te eng is? Maar is het eigenlijk iets wat je zou moeten durven als man?
1: Een soort van angst, ja. Ja, maar die mannen die dat hebben, die kunnen daar ook niet echt aan doen.
2: Hoezo?
1: Het is een schrik waar ze mee zitten. En ze kunnen zich daar maar niet overzetten over die schrik.
2: Okselzweet.
1: Nee.
2: Nee?
1: Vrouwen hebben ook okselzweet.
2: Ja, maar jullie hebben dat toch feller?
1: Hebben wij dat feller?
2: Ik zie dat bij vrouwen. Nee?
1: Dat weet ik niet zo zeker.
2: Goed, ik denk dat wel. Nou ja, wat hebben jullie dan? Maar geef eens een... Kom, nog een kleine hint, want ik vind het moeilijk.
1: Ja, okay,
2: ik zit in een te grote ruimte.
1: Ik kijk naar de producer, naar Sander. Ze zat met de piliwili een beetje in de buurt.
9: Ze zat in de buurt van onze piliwili.
1: Ja, in de
9: zat
1: buurt van de piliwili.
2: Met de ballies.
1: met
2: jullie ballies te maken.
1: Als we Indonesisch gerecht dan bestellen, zijn piliwili balli. Nee, dat is het niet. Ja, je moet... Denk even na, Anke. Maar jullie kennen...
2: Oh, een ding, een operatie.
1: Een operatie, wat wil je?
2: Ja, een verlengingskin of een... dingen, hoe heet dat jullie zo geen kinderen meer kunnen maken?
9: Sterilisatie.
2: Dat, ja.
1: Een knip erin of wat?
2: Dat is zoiets.
1: Nee.
2: Ook niet? Ja.
1: Nee, het is...
2: Moeilijk.
1: Het is iets anders.

0: wat er allemaal binnenkomt, Anke. Superveel reacties. 7% van de mannen heeft angst voor iets bepaalds.
1: Ja, Dario stuurt de ziekte van Robke meer haar op zijn pie als op zijn kopke.
0: Wat is dit nu voor iets?
1: Ja, kom nee, binnen. Dario stuurt dat.
0: Nee.
1: Katrien zegt parkeren.
0: Parkeren?
1: Ja, 7% van de mannen dat niet durft, omdat ze zouden klungelen.
0: En 70% van de vrouwen?
1: Eddie zegt, ik weet het, bang van de stofzuiger. Dat gaat veel meer zijn, Eddie. Ja, wat komt er nog? Gerry zegt, 7% durft hun vrouw niet tegenspreken.
0: Of.
1: Dat gaat ook veel meer zijn.
0: Dat is 77.
1: Bart, goedemorgen.
0: Dag Bart.
2: Goedemorgen, Anke en Sven.
1: Ja, je hebt ook een suggestie gestuurd, doorgestuurd die heel vaak binnenkwam. Vertel.
2: Ja, ah wel. Dat is iets waar ik soms last van heb.
1: Huh?
2: Plassen aan een urinoir terwijl er iemand anders langs mij staat.
1: Maar en waarom?
2: Ja, ik weet dat niet. Misschien altijd een beetje schrik dat er meekijkers zijn.
0: Ja, meekijkers.
1: Maar en ook, want ja, maar even, kijken jullie ook naar elkaar om te zien hoe
0: jullie... Nee, we kijken niet naar elkaar.
2: Sander,
1: kijk je wel? Ik zou altijd kijken, denk ik.
0: Kijk je over het muurtje, Sander?
3: Nee, zeker niet. Maar soms zijn er toch gewoon helemaal geen tussenschotten, ja.
0: Ja, dan zit je wel.
1: Ja, ik ben natuurlijk geen man, maar ik denk, moest ik voor één dag man zijn... Ik zou naar elke piemel kijken. Maar bon, dat zou ik doen. Maar zo, is dat altijd met tussenschot? Ja, want ik kom daar niet
0: op. Dat is niet altijd met tussenschot, hè? Nee, Bart, dat is het niet, hè?
2: De toiletten waar ik ga wel, maar die zijn meestal niet hoog genoeg.
0: Maar bij het voetbal bijvoorbeeld is dat heel vaak. Als als je naar het voetbal gaat, dan sta je soms met 20 man op een rij en zo aan die bakken te pissen. Ik doe dat ook niet ongelooflijk graag. Nee. En ze zijn heel rare mensen hier ook op het werk. Dus je hebt bij de mannen, wij hebben er 3 naast elkaar met tussenschotjes. Ja, er zijn piwis en die gaan in het midden gaan staan. Dus wat is Sander? Ga jij in het midden staan?
3: Altijd.
1: Maar waarom?
3: Gewoon omdat ik weet dat sommige mannen dat vervelend vinden. Het is gewoon heel leuk om dan mensen zien binnen te komen en beginnen zo achter je te schuifelen.
1: Ja.
3: En dan gaan ze gewoon op het toilet met de deur
1: dicht. Ik vind dat ook een beetje... Allee.
0: Ja.
1: Ook een beetje gek, hè?
0: Allee, links of rechts staan.
1: Zo ook een beetje zo van, kom please naast mij.
3: Ja. Oh nee, zo bedoel ik het niet. Het is meer om te pesten. Zo. Nee.
0: Kijkt jij daarop, man?
1: Ja.
3: Nee, dat is geen fetish.
1: Ik kijk op in het middenstaal. Dat is een beetje zo.
0: Bartje zat er helemaal op. 7% van de mannen heeft paruresis. Dat is het.
1: Oh.
0: Paruresis of plasangst. Als iemand naast hen komt staan in het toilet en dan blokkeren ze compleet en dan gaan de sluizen dicht, dan komt er geen druppel meer uit.
1: Allee.
0: 7% van de mannen. Ja.
1: Ik hoop dat ik die feature ook had. Want ik heb het net verteld. Gisteren moest ik zo dringen naar het toilet dat ik echt aan de McDonald's in Hasselt gestopt ben op 10 minuten van mijn thuis, omdat ik echt dacht, anders doe ik in mijn broek.
0: Ja.
1: Maar als jullie de sluizen kunnen dichten op het moment dat moet, hoe goed is dat?
0: Ja, maar als die andere weg is, dan gaan de sluizen wel weer open.
1: Ja,
0: maar
2: die gaan niet open.
0: Ja. We gaan bellen met uroloog Georges Bouquet, zo meteen van het UZ Gent. Die gaat ons uitleggen hoe dat komt.
1: En of dat oké is, is dat gezond?
4: Vanavond bij VTM krijg je bloemen, maar ze zijn misschien wel giftig en ze zeggen dat. En bij VTM 2 krijg je Arsenal en Atletico in de halve finale van de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
8: Ja.
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
13: Oei, oei, oei.
14: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
12: Oh, Pascal, ik ben een meld.
14: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
15: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
14: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
10: Go! go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
16: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Wat een parel toch uit de 90s. Hoor hij luid, je nog eens bovengehaald uit die juwelenkist van Charles en Eddie.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ik vind het wel fascinerend hoe mannen het voor een groot stuk herkennen en hoe vrouwen er heel veel vragen over hebben over dit verhaal. Want ja, alleen
0: we komen niet in mekaars wc-ruimtes, hè?
2: Natuurlijk niet. En jullie hebben alleen maar potten. En ik bedoel wc-potten. Ja. En wij hebben en wc-potten en urinoirs. Wij hebben de twee.
0: Maar ja, nu, met dat het allemaal samenkomt...
2: Ja, ik ben daar geen grote fan.
0: Hier in het bedrijf is dat toch al?
2: Eén toiletruimte.
0: Op één locatie.
2: Zo, ja, ik vind dat, voor mij moet dat niet.
0: Voor mij moest dat eerlijk gezegd ook niet.
2: Vind dat, sorry,
0: want dat was de enige ruimte waar vrouwen nog eens lekker zo konden huilen en kon te ventileren en beetje roddelen. En nu komen daar zo'n mannen ineens ook bij.
2: Ja, wij staan al recht. Sommigen van ons, 7%, heeft last van plasangst als iemand naast staat.
0: Laat staan een vrouw.
2: Dan 5 meter verder een vrouw binnenkomt wandelen, dan slaat de boel helemaal dicht, denk ik.
0: Ik ben van principe...
2: Wat?
0: Als ik kan kijken, kijk ik.
2: Ja, maar ja, oké. Okay, ja, is goed. Georges Boekheer van het UZ Gent. Goedemorgen, Georges. Hallo.
3: Goedemorgen.
2: Je bent uroloog. Ja, de naam is klinisch significante paruresis. En dat is dus eigenlijk niet kunnen plassen als er een man naast je, of iemand anders naast je staat. Dat is het, hè?
3: Inderdaad.
2: Ja, waar komt dat vandaan en wat is het eigenlijk?
3: Het is eigenlijk een vorm van een sociale of prestatieangst. En het komt door het feit eigenlijk dat toiletteninfrastructuur aan doodstellingen bij mannen meestal leren. Dus we gebruiken dus vaker op een urinoir. Dus wat de zichtbaarheid en het gevoel geobserveerd te worden is vergroot. Maar vrouwen gebruiken meestal afgesloten toiletcabines. Dus de privacy is beter. Dus de sociale druk is dan minder.
2: Ja.
3: En het komt vaak voor bij 7% bijna van de mannen.
0: Ja, het is puur de sociale druk eigenlijk.
2: Ja. Lijn is niet ongelooflijk goed. Maar je zegt sociale druk. En daardoor slaat de boel dicht. En dan kan je ook echt niet meer plassen. Hè. Het is onmogelijk. Hè. De leidingen gaan dicht.
3: Inderdaad. En soms is er ook een lichamelijke oorzaak in de achtergrond. Dus daarom moet het wel onderzocht worden. Hè.
0: Oh.
3: Bij mannen hebben we vaker eigenlijk de mogelijkheid om een lichamelijke oorzaak te hebben. Dus we moeten wel een lichamelijke oorzaak uitsluiten. Hè. Dus daarom is het wel belangrijk om een urologische evaluatie in dit geval ook aan te bieden.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Maar bij vrouwen komt het ook blijkbaar voor, maar dan is het toch een andere vrouw. Want
3: klopt,
2: vrouwen zitten apart.
3: Inderdaad, het is minder onderzocht. Het is minder onderzocht, maar... volgens bepaalde publicaties de man-vrouw verhouding is 9-1. Hè. Dus voor 9 mannen is er 1 vrouw. Ja.
2: Ja. Zeg maar, wat is de meest effectieve aanpak om er dan toch iets aan te doen, om ermee om te gaan? Want soms kunnen we niet anders dan ergens naast iemand te gaan plassen.
3: Eigenlijk, het meest belangrijkste is om een lichamelijke oorzaak uit te sluiten. Dus we hebben een urologische evaluatie nodig. En als we geen lichamelijke oorzaak vinden, gelijk aan een vergrote prostaat bijvoorbeeld bij mannen, het goedaardige vergroting, dan cognitieve gedragstherapie kan daar helpen. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk wat je doet om andere angsten te overleven. Hè,
0: dan maar dat snap ik wel. Als je eigenlijk een grote voetbalfan bent, ik kan daar niet plassen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat is vervelend, hè, dat je zelf zo bepaalde... Dat je dingen moet ontzeggen in het leven, leuke dingen, omdat je niet denkt, ik durf daar niet, ik kan niet naar een concert gaan, ik kan niet naar de film gaan. Dat je altijd moet thuiszitten daarvoor.
2: Ja, dan moet je er iets aan doen. Dat is een beetje zoals wat in dat programma van Goebbels gebeurt. Hè.
0: Ja.
2: Je krijgt dan een spin waar je even moet over je hand laten lopen.
0: Of een kat aaien.
2: Bijvoorbeeld. En,
0: ja.
2: Of je moet naast mannen gaan... gaan plassen, een soort van therapie.
0: Allee, seizoen 2 is ook al, ik vind dat een prima openen voor geen paniek seizoen 2.
2: Maar we hebben nog het voordeel, dan is het denk ik wel wat minder, als je dan toch nog naar de pot kan gaan, en kan je doen alsof je naar de grote boodschap moet, en dan ben je er toch ook voor een stuk vanaf, hè, dokter.
3: Dus ik denk niet dat we het probleem vermijden. Hè. Dus we moeten wel eigenlijk erkennen dat er een probleem is. En dan eerst bij een uroloog en dan
0: alles uitsluiten en dan gewoon de pot opzoeken.
2: Zo is dat. Okay. Dankjewel voor de uitleg, George Boekheer van het UZ Gent. En een fijne dag nog gewenst.
0: Tadaa.
3: Ja. Dag.

0: Ja, het liedje mee, is nieuw, ja. Maar ja. We moeten eens googlen. Heel zijn gezicht is ook vol getatoeëerd.
1: Dat lijkt me wel fijn.
0: Jelly Roll. En weet je waarom die zo heet?
1: Nee.
0: Omdat hij gek was op donuts als kind. En had hem veel... Ja, veel rollen overal eigenlijk.
1: Oké. Alleen. Bedankt voor de achtergrondinformatie.
0: Dat is graag gedaan.
1: Jean Thomas, dat is een braver mens. Jean Thomas, die komt straks tussen 8 en 9 bij ons langs. Die heeft in de voorbije 10 seizoenen Sven en Anke, heeft hij alles covers gedaan. Toen heeft hij een hele Franstalige reeks gedaan. Hij heeft onder andere Cassé la Voix fantastisch gebracht hier. En straks komt hij tevoorschijn met zijn allereerste cover bij ons. We hebben hem gevraagd, ga je weer alleen maar Frans doen zoals vorige keer? En zei, nee, nu ga ik verschillende talen doen. Ik heb nogal wat ideeën om te brengen de komende weken bij jullie. Maar vandaag gaat hij wel dit hier brengen. Ça plane pour moi. Van Plastic Bertrand. Maar hij gaat er iets speciaals mee doen. Wat precies? Dat weet ik niet. Zou een beetje mashup met een ander nummer worden. Maar dat gaat hij ons wel uitleggen. Hij komt op de koffie binnen een half uurtje hier.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip... Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Na plasangst gaan we het zo meteen over een nieuwe angst hebben die Sven en ik allebei hebben. We hebben schrik om andere redenen van iets dat echt niet leuk is. Hè?
1: Maar ik denk eerlijk gezegd dat heel veel van onze luisteraars daar ook angst voor hebben. Ja, inderdaad.
0: Sowieso, iedereen heeft er een mening over. Sowieso. Na het nieuws van 8 van onze Grim.
10: Goedemorgen allemaal. Opnieuw sigaretten in de supermarkt. Witte rook bij de Vlaamse regering en alle grote supersterren hebben zich afgelopen nacht piekfijn uitgedost. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
11: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
10: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakten het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en een drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces van de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag en vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
12: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
10: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen.
6: In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld, om geld op te halen voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York is dat. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed.

0: gecreëerd door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar. En zij droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter mee. We blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. Onder meer over hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen.
1: Hey Frank, ja, vanochtend al heel veel regen gezien onderweg naar hier. Hoe zit het met de rest van de dag?
2: Wel, het is zo dat die regen er eigenlijk grotendeels uitgaat in de loop van de ochtend gaat dat gebeuren. Dus dan wordt het zo goed als droog met weliswaar veel wolken en heel plaatselijk een opklaring. En het is zo dat in de loop van de namiddag geleidelijk aan een actieve storing uiteindelijk ons land weer gaat binnenkomen. Vanaf de Ardennen gaat dat het geval zijn. Dus daar zal het in de loop van de namiddag op steeds meer plaatsen kletsnat worden. En maximaal wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Nu vanavond en vannacht gaat die regenzone dan verder doortrekken naar het westen. Dus dan wordt het op steeds meer plaatsen nat. Ook in Vlaanderen, in het westen, West-Vlaanderen, blijft het dan wel droog. En morgen hebben we daar nog mee te maken. Hè. Dus dan zal het een natte woensdag worden sowieso. Met pas tegen het eind van de dag dat het iets droger wordt. En het wordt kouder met temperatuur rond 9 of 10 graden maximaal.
1: File richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe verlies een half uur. 25 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. E314 tussen Aarschot en Herent een kwartier. Een half uur richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 25 minuten. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten. En nog 20 minuten op de buitenring tussen Waterloo en Tervuren.
3: Een frustratie waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen, dan moeten we het over hebben. Zometeen naar Breakfast at Tiffany's.

0: ieder zijn favoriete plekje om te ontbijten. Dit is een beetje hoog gegrepen. Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Beste vrienden, we moeten het over iets hebben. Het staat vandaag groot in alle mogelijke kranten. Maar vooral in het laatste nieuws is er een groot artikel over iets wat velen van ons opjaagt, denk ik.
1: De ochtend van Joe.
0: Ik had het er eigenlijk zelf onlangs nog eens over hier in het team. Ik reed met de auto ergens op een wegje waar ik 50 per uur mocht rijden. En ik keek naast mij en op het fietspad daarnaast, maar echt, ik meen het, hè, reden er mij, ik hield mij aan de 50 per uur, twee speedpedelecs gewoon voorbij.
2: Appa.
0: En dan behoorlijk, ja, maar die moeten dus 55, 60 gereden hebben minstens, want die reden mij los. En ik keek nog eens naar mijn kilometriek. Ja, inderdaad, 50. En op jaagpaden, ik wandel wel eens langs jaagpaden, is het een heel groot probleem. Want daar komen ze soms uit twee richtingen. Mm-hmm. Elkaar tegemoet, dan loop jij daar dan nog te wandelen. Ja, dat is kamikaze. Dat is levensgevaarlijk. En ja, en dan zijn ze ook soms zo wel een beetje, die fietsers ook nog ambetant van, wat loopt die trage wandelaar hier,
2: ja,
0: in godsnaam?
2: En wie wandelt nog? Je moet tegenwoordig, als het 25 graden is, van kop tot teen gehuld zijn in warme kleren.
0: Ja,
2: maar,
0: ja.
2: Hè, want dan loop jij daar in je short en dan hebben die van kop tot teen, want ja, die maken snelheid, dus die hebben het anders koud. Hè.
0: En ook zo'n bril om vliegjes, dat hebben ze dan ook nog.
2: Ja, de anders, crazy,
0: ja,
2: frogs.
0: Snelheid, ja,
2: ja, ik herken het helemaal, Svenny. En ik heb het al vaak gezegd op de radio, hè, maar bijvoorbeeld Bokrijk was vroeger de plek om je kinderen te leren fietsen.
0: Uh-huh.
2: Want, wow, heel, zo van die jaagpadjes, heel veel wandelpaden waar je ook mag fietsen. Ja, je kan dat niet meer doen. Want er zijn allemaal speedpedelecs. Ja, allemaal van die opgedreven fietsen. Dat eigenlijk echt niet meer zo veilig is als vroeger.
0: De Leuvense politie heeft nu op het jaagpad langs de vaart, dus als je daar passeert, digitale snelheidsborden geplaatst om fietsers en speedpedelecs te wijzen op de geldende limiet van 30 kilometer per uur. Dat is voor die gasten een slakkengangetje. Mark Franks is commissaris van de politie in Leuven. Goedemorgen, Mark.
3: Een goeiemorgen.
0: Als ik het goed begrijp, Mark, dat zijn geen flitspalen die daar staan, maar gewoon borden die de fietsers nog eens op attent maken. Je mag hier maar 30 per uur.
3: Dat zijn inderdaad indicatieborden die geven aan, opgelet, u rijdt te snel. En we hopen dat mensen dan gaan even nadenken en zich gaan houden aan de maximumsnelheid.
2: Zijn dat
3: we
2: dan die
3: hopen dat. En
2: zijn dat dan die borden die je zo een negatieve smiley krijgt, dat je zo een rood mannetje krijgt, dat zou dan moeten inprenten zo op je hoofd van, oh, je mag dat niet doen?
3: Correct, dat is het.
0: Dat is ook, jullie hebben dat daar gezet, omdat jullie, de verhalen die wij nu net vertelden, dat die heel herkenbaar zijn. Er waren veel klachten van wandelaars en gezinnen, hè?
3: Wel, dat jaagpad, zeker tijdens vakantiedagen, zomerdagen, weekends, daar gaan heel veel jonge gezinnen op stap. Ook ouderen die met de fiets gaan rijden langs dat pad, langs de vaart. En we kregen toch wel een toenemend aantal klachten van, ja, dat men zich daar niet meer veilig voelt door een massa speedpedelecs, doorwieler, toeristen, noem maar op. En vandaar dat we die campagne voeren onder het motto hoffelijkheid en respect voor elkaar. Als fietsers zonder elkaar al ruzie gaan maken, ja, dat kan dus absoluut niet. Klein beetje respect.
0: Stef Willems van Vias die zegt in de krant, ja, het is ook eigenlijk technisch gezien de enige manier, want blijkbaar flitspalen voor fietsers of trajectcontroles of zo, dat is technisch nog niet goedgekeurd in ons land, hè?
3: Technisch ligt dat allemaal wat moeilijk, wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld speedpedelecs of bromfietsen ook, die te snel rijden in een zone 30, en dan gaat het vooral in schoolomgevingen, als we daar flitsen en een speedpedelec wordt geflitst, die gaat even goed een boete krijgen als een automobilist.
0: Ah ja, oké, dat wist ik eigenlijk niet. En worden die boetes wel eens uitgeschreven? Is het iets wat vaak voorkomt?
3: Die worden regelmatig, zeker in schoolomgevingen, uitgeschreven, ja.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, want nu zijn we allemaal in hetzelfde kamp. Als je met zo'n fiets rondrijdt, dan is dat voor jou een goed en gezond alternatief om met de auto te gaan rijden. Want dat is ook niet altijd zo veilig met de auto rondrijden, ook voor onze fietsers in het land. Als er heel veel mensen op de wegen rijden, dat zo'n mensen op een speedpedelec zeggen, ja, maar ja, jongens, daarvoor doen we het nu net, hè, om ons uit het verkeer te halen. Die hebben wel zin om de capaciteiten van de fietsen te gebruiken, begrijp je dat?
3: Absoluut. Mensen de fiets opstappen, hoe liever wij het hebben. Vandaar ook die fietssnelwegen die worden ingericht. Maar je moet toch een klein beetje respect hebben voor, ik zeg maar, de kinderen die naar school fietsen, ouderen, grootouders die met de kinderen op stap zijn. Ja, een klein beetje even de remmen toeknijpen als je die ziet of als je die voorbij wilt steken. Dat lijkt mij heel logisch. Het is niet logisch dat die mensen hun fiets aan de kant gaan laten staan, dat kinderen niet meer met de fiets de straat op durven, omdat er een aantal zijn die denken dat ze alles mogen op eenmaal dat ze op de speedpedelec kruipen.
0: Ja, ja. De borden staan er 4 dagen. Ze registreren ook alles. Wat is het resultaat voorlopig? Heeft het effect?
3: Wel, de ervaring leert ons dat als die borden er hangen, dat de mensen toch wel even de remmen toeknijpen en eventjes gaan nadenken wat het effect op langere termijn is. Ja, we hopen maar dat die campagne resultaat heeft en dat men gewoon in het verkeer respect, hoffelijkheid gaat tonen naar elkaar toe. Een beetje meer zou alles veel veiliger maken.
2: Wim stuurt nog, jullie voeden zo weer de haatcampagnes tegen pedelecs. Ja. Ook degene die het wel veilig doen. Regelmatig word ik nageroepen. Dat is niet de bedoeling. We moeten allemaal vrienden zijn in het leven, in het verkeer op de jaagpaden. In Bokrijk, we moeten allemaal dikke vriendjes zijn en respect hebben voor elkaar.
0: Dankjewel Mark Franks en een fijne dag.
3: Alsjeblieft, graag gedaan. Dag.

0: dat we een gevoelig onderwerp hebben aangeraakt bij onze luisteraars. Heel veel erkenning voor het verhaal van heel veel luisteraars die er ook last van hebben.
1: Violet zegt, wij hebben zelf een speed pedelec en rijden nooit sneller dan 30. Nooit! Maar die wielerterroristen daarentegen, hè?
0: Ja.
1: Amai! Groetjes en een fijne dag verder, stuurt Violet.
0: Ja, ja. En maar ook heel veel mensen zeggen, ja, ook al half onderuit gefietst. Iemand die zei, ik reed 70 vorige week met mijn vrachtwagen in een zone waar je 70 mocht rijden. Ik werd voorbijgestoken door twee mensen samen op één elektrische step.
1: Oh, ja, maar...
0: Ja, maar dat is knetterlijk, hè? Elektrische steps? Oh, nee,
1: ja, maar
0: sorry.
1: Elektrische steps, die gaan ook veel te hard. Mensen dragen geen helmen.
0: Ja, als en, op de grond kwakken, zijn er ook aan.
1: Mensen die een fatbike geven aan een kind voor een plechtige communie, dat is voor de rest van je leven ongeluk, hè?
0: Weet je wat ik ook jammer vind? Dat sommige wielertoeristen... Ja, sorry, we zijn aan het gaan.
1: We zijn aan het zagen, hè? Vijf minuten zagen en dan stoppen we. Nee,
0: sommige wielertoeristen die hebben niet eens een belletje op hun fiets. Die hebben niet eens... Grim, jij fietst stil van... Heb je een fietsbel?
2: Ik heb een heel kleine fietsbel op mijn koersfiets, omdat ik mezelf ook erger aan de wielertoeristen die geen bel hebben.
0: Ah, dus jij doet het wel, ja. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, er zijn ook al wielertoeristen heel boos op mij geweest en ze hadden eigenlijk ook wel een punt.
1: Omdat
0: ik heel vaak met oortjes rondwandelde, die mij ook helemaal afsluiten. En dan loop ik op zo'n jaagpad en soms loop ik verzonken in mijn eigen gedachten. Soms loop ik zelfs een beetje mee te zingen met de armen wijd. En die mensen zijn soms al op 10 meter aan het bellen, maar Ornelis, met zijn oren in, alleen maar aan het luisteren naar zijn favoriete muziek en loopt dan eigenlijk ook een beetje in de weg. Dan moet ik zelf ook in de spiegel kijken. Ik heb nu oortjes, sinds wel een jaar al, die niet in mijn oren zitten. En dan hoor ik wel iedereen eraan komen. En dat is veel veiliger, want die oortjes die in je oren zitten, dan zijn wij eigenlijk als wandelaars ook wel een gevaar onderweg. Ja. Moet ik eerlijk toegeven.
1: Oké, we gaan
0: eigen schuld bekennen.
1: Gaan we het neutthema hier afronden. Morgen gaan we het hebben over mensen die niet stoppen aan het zebrapad op dezelfde tijd. Er zijn er heel veel, hè.
0: Ja?
1: Iedereen die ouder is dan 80 stopt nooit aan het zebrapad.
0: Overmorgen gaan we het hebben over vrouwen die
1: auto's.
0: Heel vaak hoofdpijn hebben.
3: Nu zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support er mee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.me. Good times, great music.
4: Give us Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd.
7: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: Ricci, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Onze Michael Bublé nog eens en everything in orde.
1: Sven en Anke.
0: Met de voorbereidingen van de AG Coastwalk. Die gaan we wandelen met Joe, met heel veel luisteraars erbij. Nu zaterdag, allemaal verschillende afstanden. Rani gaat de 10 kilometer doen. Ik ga de... Het is ook 25 kilometer zit ertussen. De 42 kilometer is er ook. En er zijn er ook de hele kustlijn gaan.
2: Ja, hoe is dat? 82?
0: Ja, zoiets. Ja,
2: ik doe de 6 uur.
0: Jij doet de 6 uur.
2: Ik doe de 6 uur radio maken met Tom de Kok.
0: Ter plaatse wandelen eigenlijk.
2: Ter plaatse trappelen.
0: Wanneer beginnen jullie eraan?
2: 12 uur. Van 12 tot 6.
0: Wacht, ik ben even aan het rekenen.
2: Van 12 uur tot 18 uur zitten wij in de pannen bij de finish.
0: Dus de eerste 3 uur, want ik ga beginnen om 9 uur aan mijn tocht.
2: Ja.
0: Maar goed, ja, na 3 uur ben ik, als alles heel goed gaat, ik zou zeggen 18 kilometer ver, maar dat gaat eigenlijk nog maar 16, 17 zijn, want je hebt ook eens een bevoorrading. Ik ga eens een keer,
2: maar je zit er toch voor 6 uur?
0: Jawel, jawel. Oh. Mijn berekening is, als ik aan een kleine 6 per uur wandel, wat toch wel haalbaar moet zijn, maar jij doet ergens wel eens een stopje of zo. Hè. Je moet eens naar het toilet, je moet de status voor de verkeerslicht nemen, ik aan. Dus dan denk ik dat ik tussen de 7 en 8 uur wandelen. Dus jij bent aan het rekenen,
2: Ja, dat kan ik even niet zo.
0: Ik denk dat ik rond 5 uur zal aankomen, denk ik. Zo tussen 4 en 5.
2: Oké.
0: Okay. Wat is jullie plan? Wat gaan jullie maken van radio? Wat gaan jullie doen?
2: Dat mag ik nog niet zeggen.
0: Ja, maar nee, ook. Wat is dat nu?
2: Nee. We hebben wat dingen. We hebben wat verrassingskes.
0: Voor ons? Voor de wandelaars?
2: Ja.
0: Maar het gaat toch niet ons ritme doorbreken, hè? Ik hou niet op voor geen enkele
2: stomme verrassing. Ik weet eigenlijk niet wat ik al mag zeggen, want ik heb dat niet afgesproken met Tom de Kok. Sander stuurt van nee.
0: Ah.
2: Ja, sorry, maar ik moet toch een beetje teasen, hè?
0: Maar een soort van aanmoediging wat jullie gaan doen onderweg, is dat het of is het dwarsboven?
2: Hey, krikrak, mondje dicht.
0: Ja, maar krikrak, mondje dicht.
2: Sleutel weg.
0: Sorry, ik neem security mee. Ja, maar, als je raar ideeën
2: dat
0: hebt.
2: Dat zou ik zeker doen. Ik zou wel security mee pakken.
0: Oké. Maar goed, even wel onze luisteraars geruststellen. Die gaan toch gewoon een wandeling kunnen doen zonder...
2: Die gaan we gerust laten.

0: nu zijn we 100% gerustgesteld. Dat wordt een toffe coastwalk. Trouwens, je moet ook wel rekening mee houden, zeggen mensen die het al eens gewandeld hebben. Je bent een getrainde wandelaar. Maar in dat zand waar je sommige plekken door moet, is het wel anders wandelen. En ik kan me wel iets bij voorstellen, zeker voor zo'n lange afstand.
1: Maar goed. Maar ja, je hebt dat toch al, als je van het strand naar de zee wandelt en weer
0: voel
1: terug.
0: Voel je er al in de kuiten, hè?
1: Oh, wat een onderneming. Het nieuws al 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Vorig jaar besliste de federale regering dat winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer mochten doen, maar het grondwettelijk hof vindt dat discriminerend. Er werd vorig jaar 10% meer voedsel uit de rekken gehaald in de supermarkt in vergelijking met vorig jaar of met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Dat komt onder meer omdat bedrijven alerter zijn en er internationaal beter informatie wordt uitgewisseld. En onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa, ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dan dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met hier en daar kans op regen in het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Is wel een pak frisser, nog zo'n 13 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: Ça plane pour moi, dat is de cover die Jean Thomas gemaakt heeft en die we straks gaan beluisteren samen.
1: Zou je daar een romantische slow van hebben gemaakt of zo? Heel benieuwd wat hij ermee gedaan heeft. Op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen een half uur. Een kwartier op de buitenring tussen Waterloo en Tervuren. Richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 25 minuten. 20 minuten op de A12 tussen Boom en Wilrijk. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Brussel, E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe, 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. E314 nog tussen Aarschot en Herent, een kwartier.
0: Weet je wat, tot zijn eraf staan klaar.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.

0: Een al goed verhaal.
1: Maar, dat is het voordeel van zo'n muzikant die al 100 jaar meegaat in de studio te halen. Ik vraag gewoon random, vind je dit een mooi liedje? En meteen een verhaal, hè, Gene Thomas?
2: Ja, voilà, goedemorgen. Ja, ik heb dat ooit moeten zingen live op tv, op VRT was dat. En dat was het een of het ander programma, iets met Viva Italia, weet ik wat. Dus heel veel artiesten die daar dan waren. En die moesten allemaal in het Italiaans zingen. K3 was daar ook bij, Eline Munk was daar ook bij.
0: Hoi.
2: Ik ga het nooit vergeten. En ja, niemand van ons spreekt Italiaans.
0: Ja, ja, hè? Ja, ja, ja.
2: En we stonden daar op de Grote Markt in Dendermonde, ik had het nooit vergeten. In de vlakke zon, met echt de zon, maar plat in onze smoel. En iedereen was aan het stressen voor die teksten, want dat is echt zo... Ja, dat is geen cadeau.
1: En zonder autocue.
2: Zonder autocue.
0: Oh, ja.
2: En dan had ik had echt zoiets van, oké, die zon, ik ga dat in mijn voordeel gebruiken. Ik doe dat nooit. Een zonnebril opgezet op tv, hè, wat ik nooit doe. Een zonnebril met een tekst daar gelegd, zo groot geschreven, en dan kon ik zo...
1: Ze
2: zo doen. Ja. Alsof dat je in de camera keek, maar toch zo'n beetje. Maar dan nog eens, dat was, ik denk dat de Italiaans sprekende mensen
0: niks van begrepen
2: de avond van hun leven gehad hebben.
1: Oh, heerlijk. Ja. Als je dat in Limburg had gedaan, jongens.
0: Ja, en was je Totsi of was je Raf? Was Raf van Brussel?
2: Ik was de twee.
0: Je was de twee?
2: Ja, ik moest dat gewoon alleen zingen. Dus,
0: ja,
2: dat was
0: schooltijden. Wist dat jou, Gene?
2: Ja, heel goed, heel goed.
0: Dan gaan ze meteen verder kletsen en je eerste cover beluisteren. Maar neem je koffieke, neem je wel een bijtje. Welkom in onze studio.
3: Top.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Oh, zie die giraf daar.
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: Crazy Deals!
9: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
10: Amai, dat is echt wel zot.
9: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
10: Is dat ook open op Hemelvaart?
9: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
15: wegwijzer.
14: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
16: Good times.
17: Great news.

0: ik wil niemand opjagen, maar het is bijna 8:45. Die Wake Me Up, dat zou nu toch wel langzaam moeten lukken, hè? Avicii.
1: De ochtend van Joe. Yeah.
2: Hier onze morning person, Gene Thomas, of niet?
3: Jawel, jawel.
2: Ja, ben je een ochtendmens?
3: Hoe langer, hoe meer. Ja, dat moet, hè. Zo met kids erbij, met een hond erbij.
0: Nou, ze worden minder meer slaap nodig, hè, Gene?
3: Ja, is ook zo.
2: Ja, want dan moet je de stoep keren, hè.
3: Maar ik heb toch 8 uur slaap, heb ik toch wel nodig.
0: Echt? Oh, ja, dat is wel beter werk, eigenlijk. En ja, je kan dat ook goed, je bent een goede slaper.
3: Soms.
0: Ja, soms, ja.
2: Ja, eerste cover, Plastic Bertrand, Saplan Pourma. Wat heb je ermee gedaan?
3: Wel, we zijn wel wat trouw gebleven aan het origineel, want ja, dat is rock and roll. Maar we hebben er toch een twist aan gegeven. Het is een idee, ja, je weet dat of je weet dat niet, maar ik schrijf de meeste van mijn songs in een auto. Maar af en toe...
0: De auto, al rijdend.
3: Ja, echt waar. Ja, dus ik een dictafoontje gewoon. En dan, ik weet nog, voor haar, aan en aan, heb ik echt op de 919...
0: Met een dictafoontje?
3: Ja, ja, ja.
0: Pas op, hè, dat mocht dat niet meer zeggen tegenwoordig.
3: Ja, maar ja, je mocht niks meer zeggen tegenwoordig. Nee, ja, het moet, hè. Als het moet, moet
0: als het. Komt,
2: maar
0: komt,
2: waarom gaat dat zo goed in een auto?
3: Omdat je onderweg bent en je ziet dingen passeren. En ik word geïnspireerd door soms is dat ook gewoon een mooie zonsondergang of regen of een storm. Ik heb nu van weekend zat ik in een storm richting Sportpaleis Asfaltdome. Ja, geweldig.
2: Een ellendig bestelbusje dat in een gat zit. Oh, ja, ik heb hier ideeën voor een nieuw liedje.
0: Super. Maar dit is ook onderweg gebeurd.
3: Nee, deze. Dus dat is dan zo 90% onderweg. En 10% van mijn songs die ik schrijf, is in mijn douche.
0: Oei.
3: Of ideeën. Ik heb zo ooit een Stromae medley ook gedaan. En ik was Allerondance. Ja, ja, ja. Ah, voilà. En ik was Allerondance. En ik denk, Allerondance. En dan dacht ik van, wacht. Die is song van Stromae. Die is song van Stromae. En ik heb zo 4, 5 liedjes van Stromae. Op de beat van Allerondance. Ik dacht, oh, dat gaat allemaal. Hup, dan zit ik direct naar de studio in. Hup, toef, voilà.
2: Maar ik moet mee douchen, dan heb ik ook goede ideeën eigenlijk.
0: Ja, voilà. Je staat onder je douche, je bent dit hier aan het doen. En dan ben je zo met schuim in de bek en op je kop. En dan denk je, voilà, wat kan ik daar nog mee doen?
3: Ah, wel. En dan, en voilà, en dan nu. Opeens kwam Mission Impossible naar boven. En dan een andere versie van Mission Impossible. In de versie van Limp Bizkit. Kwam dan opeens naar boven. Take a look around. En je dacht, oh, why not?
4: Take a look around.
3: Ja.
4: Is dat ook Mission Impossible?
3: Ja, dat is van Mission Impossible 2.
4: Oké.
3: Okay. Ah, ja.
0: Ah ja, top. Ja. En daar heb je erin verwerkt of wat? Ja.
2: Hoge verwachtingen nu, hè? Die ben ik benieuwd.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ja, hou je vast ergens aan, want er komt veel lawaai op je af.
3: Ja, het is tof.
0: Laat ons wakker worden. Je kan ook kijken op VTM Gold en ook op Joe.be en de app van Joe naar de versie, de allereerste cover die je maakt van Gene Thomas van Ça Prend Pour Moi.

0: Maar jongens toch. Bis komt hier binnen. Ik ben het helemaal eens met Lieve. Lieve stuurt een berichtje van... ja, dat klinkt alleszins veel beter dan het origineel. Ik kreeg al de webben bij de intro. Maar ik snap het wel. Er is ooit reclame geweest van Dash onlangs. En dat was met dat liedje het origineel.
1: Ja.
0: Ik hoor dat ook niet zo graag. Maar deze cover vindt ze fantastisch.
1: Ah, voilà.
0: En heel veel mensen sturen dat.
1: Ja.
0: Er komt binnen Jean in the House. Wauw, geweldige versie. Nooit geweten dat het in Dean zat. Wat fantastisch. I like it de lat. Puikplan van Thomas. Jean, gebracht zonder gêne door Jean. Wat een topper. Een genie is het. Een geweldige zanger. Prachtig. Ja, mission accomplished.
1: Hopla.
0: Je kan het wel. Kippenvel krijg je ervan. Wat een geweldige versie. En dat gaat hier maar door. Ja, hier en daar is er iemand die zegt, te veel lawaai.
1: Oh ja, tuurlijk. If it's too loud, you're too old.
0: Maar heel eerlijk. Ik vind het ook beter dan het origineel.
2: Ja, maar je bent zo zwaar fan van het origineel.
0: Ja, dat is een van mijn top 5 haatliedjes.
1: Ja.
0: Maar nu niet meer dankzij jou. Mission accomplished.
2: Het is al goed dat je dat niet bij de introductie hebt gezegd. Want al heel branden het je op jouw lip.
1: Echt, hè? Maar wat gaat hij nu doen?
0: Ja, maar als radio DJ mocht je nooit zeggen liedjes die je niet leuk vindt. Want er zijn altijd mensen die liedjes wel.
1: Maar het ding is gewoon, ieder zijn mening. En die mensen die zegt van, dat is veel te luid.
2: Maar als je niet van houdt.
1: Nee, tuurlijk. Als iedereen hetzelfde leuk zou vinden, het zou maar saai zijn.
2: Dat is
1: ook,
2: goed. Dat keiveel power in.
1: Ik vind het ook. Het is misschien wat vroeg op de ochtend voor deze power, maar daar worden we wakker van.
0: Maar zeker die Mission Impossible, dat was echt heel tof voor mij.
2: Zeg, de komende weken. Vooral, je hebt al gisteren een beetje tip van de sluier opgelegd, maar kijk, tof. Hoe zien de maanden voor jezelf eruit die er zitten aan?
1: Heel goed. Ik ben vrijdag nu, komt mijn nieuwe single uit. Die heet Chameleon.
2: Nederlands?
1: Nederlandstalig. Okay. En ik ben volop mijn album bezig.
2: Nederlandstalig?
1: De twee. Een beetje Engels, een beetje Nederlands. Meestal Nederlandstalig zo, maar er zit denk een liedje of 2, 3 in het Engels toch in. Dat ik denk van, why not? Ik heb er heel veel werk in, want ik doe denk 95% van alles zelf. Ja. Het schrijven, het opnemen en...
2: Alright.
1: Dus
2: je speelt al die instrumenten ook?
1: Wat drum en bas en piano en gitaar. Tof. Ik amuseer mij, dus ik weet me bezig te houden.
2: Je weet het al.
1: Okay.
0: Goed. De lofzang stroomt hier nog altijd binnen. Ja, ze willen meer volgende week.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou.
4: Ja, wanneer kunnen we terug op een terras zitten, niet overdekt met een aperol? Dat vragen we zo meteen aan Frank, onze weerman, na het nieuws van 9. Van Groen.
5: Goedemorgen. Opnieuw sigaretten in de supermarkt. Het FAVV haalde vaker voeding uit te rekken en we gaan deze zomer het vliegtuig kunnen blijven nemen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
6: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
5: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uit de rekken. In totaal ging het om 378 soorten producten, 10% erbij tegenover 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
7: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
5: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees. Bijvoorbeeld salmonella. En onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de straat van Hormuz.

0: Als die dicht blijft, dan dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen, daar wordt het droog. Het is wel een pak frisser dan gisteren met maxima rond de 13 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
1: Het gaat traag richting Brussel op de E40. Tussen Bertemens en Stevenswoluwe verlies je een half uur. 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop-het-Goor en Antwerpen-Noord. Een half uur file. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 20 minuten. 25 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Brugge op de E403 tussen Ruddervoorde en Brugge verlies je een kwartier.

0: Justin Timberlake en Stop the Feeling.
1: Het weer met Frank.
0: Frank, Anke zat al luid op te dromen om weer te aperitieven met een aperolleke in de zon. Ik zit zelf te denken, hopelijk komt dat weer tegen de coastwalk in orde, want ik ga wandelen op zaterdag.
2: Iedereen heeft zo zijn eigen motieven om terug zon te hebben in ons leven. Maar ja, wanneer komt die?
0: Niet vandaag in elk geval, hè?
3: Nee, vandaag niet. Hè. Maar het is wel zo dat het beter is dan eerder gedacht. Hè. Dus in principe gisteren leek de regenzone van gisteravond dat die over ons land nog ging blijven liggen en dat die effectief ook actief was. Dat is nu niet het geval. Hè. Dus de meeste activiteit gaat eruit. Dat wil zeggen dat er daar waar het nu nog wat druppelt, dat eruit gaat. Hè. Dus dat het eventjes zelfs helemaal droog zal worden met weliswaar redelijk wat bewolking. Ook wat nevelige condities. En het is pas in de loop van de namiddag geleidelijk aan dat die regenzone opnieuw actief wordt. En die zal eerst actief worden boven de Ardennen. En die regenzone bereikt dan eigenlijk pas tegen avond ook de taalgrens op veel plaatsen. Dat wil zeggen dat het in Vlaanderen dus tot dan zo goed als droog blijft met temperaturen van 12 tot 14 graden. En dan gaat natuurlijk die regenzone geleidelijk aan verder doortrekken richting het noordwesten. Dus eerst is dan Limburg aan de beurt. En dan stilletjes aan gaan we ook zien dat het centrale gedeelte van Vlaanderen dat het daar nat wordt. En na middernacht zou de regenzone ook Oost-Vlaanderen bereiken en daar wat stagneren. Dus dat wil zeggen dat het in West-Vlaanderen droog gaat blijven. Oost-Vlaanderen in de loop van de nacht ook nat en elders ook nat. Dus dat is een beetje de condities voor vanavond en vannacht en morgen. Ja, ligt de regenzone natuurlijk boven ons land. Hè, dus dat ziet er niet zo fraai uit. Gaat ook stagneren, blijft ter plaatse trappelen. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk alle regen die erin zit, dat die eruit moet boven ons land helaas. Dus het is tot de avond dat het nat zal zijn. Alleen West-Vlaanderen niet. Hè. Dus zij blijven buitenschot. Dus daar blijft het wel droog. En het wordt kouder omdat de wind draait naar het noorden. Dus eigenlijk de minima voor vannacht, dat zijn de maxima ook voor morgen. 9 of 10 graden maximaal.
0: Ze hebben het erover eens dat het grondwater dan aangevuld is? Dat het dan in orde is tegen morgenavond?
3: Ik hoop van wel. Dat vind ik wel. Ja.
0: Alhoewel, en dan is het goed.
3: Misschien Ja, dat wordt het beter. Hè. Dus dat is op zich wel goed. Hè. Dus donderdag bijvoorbeeld. Geen schitterende dag, dat niet. Hè, maar toch een pak beter in vergelijking met morgen. Het gaat droog zijn. We gaan veel wolken hebben, veel stapwolken. En sporadisch een streepje zon. Vooral later op de dag gaat dat geval zijn. 14, 15 graden vrijdag. We hebben dan een beetje een mix van zon en stapwolken. En dan zal het droog zijn. En dan wordt het warmer. Hè. 18, 19 graden is dan toch alweer mogelijk. En dan het weekend. Ja, zaterdag. Dus die coastwalk. Hè. Wel, het is zo dat er eigenlijk buien vanuit Frankrijk ons land binnenkomen, maar de ene zegt van kijk, het zal al vroeg in de ochtend zijn, de andere zegt het is pas na de middag. Er zijn ook verschillen qua intensiteit van de buien, qua waar ze effectief ook gaan ontstaan. Dus moeten we nog een beetje afwachten. Voor hetzelfde geld valt het eigenlijk allemaal nog wel best mee op zaterdag, want de temperaturen doen het goed, hè, 20 graden kan het wel worden. Dus dat nog een beetje in de gaten, nog een beetje fine-tunen gaan we moeten doen. Hè, de komende dagen, dat is een feit.
0: Temperatuur is goed. Ja. En als het niet uitgeregend is, zoals het zondag, dan met bakken uit de lucht, van, dat, kun je echt, dat is niet zo leuk om te wandelen. Maar af en toe een klein buitje bij 20 graden, ça va.
2: Verfrissing, hè?
0: Een wandelaar die laat zich dan niet tegenhouden door zoiets. Dat komt al in orde. En zondag dan? Moederdag?
3: Ja, wel moederdag inderdaad. Wel, dan gaan we buien binnenkrijgen opnieuw. Dus hetzelfde scenario. Waarschijnlijk is de kans dan net iets groter. En het wordt dan zo'n graad of 19. Dus een beetje wisselvallig weekend. Maar zeker geen verregend weekend.
2: Maar dus een aperolletje in het zonnetje, dat is voor... Dan is het een aperolletje op de zeteltje.
0: En dan komt dan een paar dagen later een lang hemelvaartweekend. Tegen dan moet je het toch herpakken, hè, Frank. Dat moet dan toch wel lukken tegen
3: dan. Ik hoop van wel, inderdaad.
0: Maar je ziet het nog niet in de verste verte, voorlopig.
3: Voorlopig... Oh, het heeft geen zin. Er zijn zoveel grote verschillen tussen de
0: hemel en de zon.
3: Nee, maar nee, dat is ook zo. Nee. Voilà, zo is dat. Ja.
0: Oké, dankjewel.
2: Doei, doei.
3: Ja, salut.

0: Taylor Swift en Open Light. Over goed half uurtje is het weer aan Heidi. Die is elke dag op je radio je gezellige voormiddag compagnon tussen 10 en 1. En ze heeft altijd ook een wegwijzer. Dat is iemand die hele toffe tips geeft een hele week lang. En het is deze week een man die de lekkere plekjes wel weet zijn. Dominique Persone, oh, de chocolatier. Ja. Met zijn smakelijke West-Vlaams.
1: Oh, ja, gaat ook weg. Combinatie met onze allerleukste, liefste Heiditje. Ik heb trouwens, ja, nu je toch bezig bent over lekker, ik heb zo meteen nog eens een intieme vraag voor jou.
0: Maar lekker
1: te lang maken. Geleden dat ik nog eens een intieme een vraag had.
0: Maar intiem en lekker?
1: Ja.
0: Gaat het over eten of gaat het over iets anders?
2: Mm. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
10: Sven en Anke.

0: Built with Chaos en Casanova.
1: Dit is Joe.
2: Ik had een intieme vraag voor jou. Weet je waarom? Vandaag staat in de krant, Haribo, de cijfers van Haribo, de snoepfabrikant, die swingen de pan uit. Vorig jaar, niet normaal. Die
0: zijn meer dan vroeger of wat?
2: Ja, en weet je dat komt?
0: Nee, geen flauw idee.
2: Mensen kopen nu snoepjes van Haribo omdat chocolade te duur is.
0: Ah, is dat zo? Oh, ja? Net als chocolatier.
2: Ja?
0: Nee, die heeft moeilijker tijden dan. Ja, chocolade is wel duurder geworden, dat is echt wel waar, dat voel je wel.
2: Maar dus, toen dacht ik, ik ga ze een intieme vraag stellen.
0: Ja.
2: Als ik zo op een onbewaakt moment bij jou aanklop, hè?
0: Dan gaat de deur niet open.
2: Ja, maar je moet open doen. Je moet open doen, want ik ween. Hè, bijvoorbeeld, Tom heeft mij gedumpt. En ik kom met mijn koffers aan en met kinderen bij jou thuis. Dan moet je mij toch,
0: dan moet je mij toch
2: ontvangen.
0: Zeker niet open.
2: Hè, dan sta ik daar met de kinderen. Oh, ik kan nergens terecht, behalve bij mijn beste vriend, waarvan ik weet dat er nog kamers in huis zijn.
0: Maar ik kijk dan even door het cameraatje en ik zie, oh nee, die staat daar te wenen.
2: Ja, maar kijk, wat als Lou en Max dan zeggen, nonkel Sven, heb jij iets lekkers in huis? Heb jij iets lekkers in de kasten? Kun je dan iets aanbieden? Heb jij iets standaard lekkers in
0: je snoep?
2: Heb jij een snoepkast? Gewoon omdat jij iemand...
0: Een snoepkast heb ik hoegenaamd niet.
2: Nee?
0: Nee, chocolade heb ik altijd wel in huis als je het echt over zoetigheid
2: maar
0: hebt.
2: Maar zo zwarte zeker alleen.
0: Wat?
2: Alleen zwarte chocolade.
0: Lieve zwarte, maar ook wel melkchocolade of met nootjes. Vind ik ook nog wel lekker.
2: Oké. Okay.
0: En koekjes heb ik ook altijd in huis.
2: En welke koekjes?
0: Ja, de weet je, biscoff, dat soort dingetjes, wafeltjes, dat hebben we altijd wel in huis.
2: En chips?
0: Pikkeloos. Chips staan er ook wel altijd in huis. Maar
2: dus je hebt toch gezet goed voorzien?
0: Maar daar blijf ik al goed vanaf eigenlijk meestal. De enige chips die ik wel eens durf te eten zijn die open ovenbaked chips.
2: Ja, ja.
0: Daar is niet iedereen enthousiast over. Dat is dan 50% minder vet.
2: Ja.
0: Dan durf je dat wel eens. Oh. Wasabi nootjes ga ik ook altijd vinden in de kast. Vind ik ook wel lekker, ja.
2: Maar zo de veters of zure matten
0: veters?
2: Of zo van Haribo. Of
0: schoenkast zijn er veters. Als jij veters moet hebben.
2: En jij, Sander, heb jij iets lekkers in huis?
3: Altijd.
2: Ja?
3: Maar ik ben die Haribo, ik moet daar aandeel in nemen.
0: Echt?
3: Altijd kerstje, want die Haribo kersen, eerlijk zo'n zak op.
0: Oh nee.
3: En dan ga ik naar de Action, speciaal, want ik hou niet van de Action, maar gewoon naar de Action gaan. Daar verkopen ze een bepaalde party mix van de Haribo en daar zitten van die roze muizen en die zijn ook heel lekker.
2: Oh.
3: En dan pak ik weer twee zakken en denk van, dat is nu voor een paar maanden, dus zo'n week later is dat...
2: Ja, maar weet je wat wij nu hebben?
0: God,
2: het is echt een vergiftigd geschenk. Lou zit in een dansvereniging en ze moesten, om zo geld in het laadje te krijgen, allemaal snoepzakken kopen, zodat je die verder verkoopt aan vrienden en familie. Hè? En we hebben dat gedaan. We hebben zo 15 snoepzakken aangekocht.
0: Maar niet doorverkocht.
2: Die zitten allemaal in onze snoepkast.
0: Nee, Anke,
2: en de enige die ervan eet, ben ik.
0: Ja, dan. Oké, goed, ja. Maar je ondersteunt

0: Roxette en The Look. Het is 9:30. We krijgen het ochtendnieuws van onze Gim.
1: Goedemorgen. Er werd vorig jaar 10% meer voedsel uit de rekken gehaald in de supermarkt in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Dat komt onder meer omdat bedrijven alerter zijn en er internationaal betere informatie wordt uitgewisseld. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex. Dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als gevolg daarvan. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden ook. En onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er wellicht genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa, ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dan dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met vooral in het oosten kans op regen. In het westen, daar is het vaak droog vandaag of wordt het droog vandaag. Het is wel een pak frisser dan gisteren, maximaal rond 13 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
2: Op de Brusselse binnenring gaat het traag verliezen tussen Expo en Machelen 25 minuten. 20 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. En nog file op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Tom Nollekes. Dat lijkt de naam, maar dat is eigenlijk de naam van een groothandel. Goedemorgen, dag Michel.
5: Goedemorgen.
2: Ja, je bent vertegenwoordiger sales van Tom Nollekes. Wat doen jullie?
5: Wij verkopen van renovatie tot decoratie, verf, gordijnen, behang, alles wat daar rond komt kijken.
2: Oké, en waar zitten jullie dan?
5: Wij zitten centraal in Lier, maar wij zitten doorgaans Antwerpen en recent ook in Genk en in Mol.
0: En mag ik schokken, de oprichter van de zaak was een zekere Tom Nollekes. Klopt dat?
5: Ja, klopt.
2: Maar,
0: ik leg die link toch rap, hè? Dat is ongelooflijk. Hè.
2: Maar weet je wat ik leuk vind? Dat jullie een personeelsfeest hebben elk jaar en dat heet Schildersnacht.
0: Ah ja?
5: Ja, klopt. Al onze klanten, die nodigen wij daarop uit. Dat is jaarlijks in oktober. En dan zijn we daar ook met de collega's. En dat is altijd een heel groot feest. En een feest dat gegeerd is in de regio Antwerpen.
0: Mooi.
2: Oké, en Sven O'Neill is nog niet komen draaien. Moet hij eens boeken?
5: Dat moet ik eens vragen.
0: Ik kan me niet herinneren. Nee. Maar ja, wie weet ooit, ja. Allee, vooruit. Ja. En jullie hebben goede muzieksmaak. Dat zie ik. True Colors, Cyndi Lauper, I'll Be There For You van de Rembrandts. Happy van Pharrell Williams. Nice, hè? Wordt goed, hè?
5: Klopt.
0: En alle filialen staan we op nu. Waarschijnlijk?
5: Ja.
0: Okay.
5: Ja. Iedereen is aan het luisteren, hopelijk. Ja.
2: En Tom Nollekes is dan een leuke man eigenlijk zelf?
5: Ja, zeker. Het is echt een familiebedrijf. Dus we hebben nog openstaande vacatures. Dus diegenen die graag bij ons willen komen werken, altijd welkom.
2: Oké, op tomnollekes.be nu we gaan.
0: Er staan heel lolletjes bij. Tom Nollekes voor uw behangrolletjes en uw verfrolletjes. Dankjewel.
2: Doei.
0: Bye.

0: Koffietanke met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Kim. Samen met het aankoopteam van Tom Nollekes hebben wij gekozen voor Truecallers van Cindy Lauper, omdat we uiteraard als verfgroothandel elke dag bezig zijn met allerlei kleuren.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: is Joe.
1: Koffie Anke met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke, ik ben Enzo van de filiaal Topmolletjes in Lier. Wij horen graag het nummer I'll Be There For You van Friends, want wij zijn zowel op de

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke. Ik ben Matthias, operationeel verantwoordelijke bij Van Monneken. Ik heb gekozen voor Happy van Pharrell Williams, omdat die nummer direct heel veel energie geeft. Het past perfect bij hoe we elke dag proberen te

0: Dit was Koffietanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij. Dit
4: is jou. Een heel goedemorgen. We hebben hier koffie kunnen tanken met Sven en Anke. En ik heb citroensap gedronken, dus ik ga even hoesten. En dan komt alles helemaal goed. Het is 10:00, dit is het nieuws met Julie Isabeau.
5: Goedemorgen. Meer producten uit de rekken gehaald in onze supermarkten. Al maar vaker seks onder invloed van harddrugs. En goed nieuws, we gaan deze zomer met het vliegtuig op reis kunnen. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uit de rekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% meer tegenover 2024, blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Je hoort Helene Bonte.
6: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat de bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
5: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex. Dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat je remmingen vaak wegvallen en je het daardoor onveilig doet. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. Onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa, ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser bij maxima rond 13 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
7: Op dit moment nog 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E19 10 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Brusselse binnenring 11 minuten extra tussen de Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

kon roelen, dan zou ik voor wat zon zorgen vandaag. Want ik kijk hier naar buiten. Wat een donkere en druilerige dag. Maar goed, het heeft absoluut geen zin om daarover te zagen. We staan ervoor en we moeten erdoor. En het was gewoon ook nodig dat het eens regende.

Twee maanden geleden, op 4 maart, werd de grootste Limburger aller tijden, naast Ambiorix, namelijk Reggie Pengsten, 50 jaar. Maar hij kreeg afgelopen weekend pas zijn verrassingsverjaardagsfeestje. En ik snap dat je dan verrast bent. Ah ja, het is eigenlijk 2 maanden te laat. Maar ik begrijp het natuurlijk ook wel. Het is nooit evident om iedereen van vrienden en familie samen te krijgen. Maar dat is dus afgelopen weekend wel gelukt. En ik zag op de sociale media dat het thema Zuid-Afrika was. Dus heel veel gasten die ook verkleed waren in een soort van safari outfits. En Zuid-Afrika is natuurlijk ook het lievelingsplekje waar Reggie ook zijn eigen huis heeft. Ben zelf nog nooit in Zuid-Afrika geweest, maar iedereen die er al geweest is en die ik ken, ja, die is ronduit lovend. Hè. Schitterende natuur, lekker eten, mooie plekken en natuurlijk ook de mooiste zonsopgangen. Al wou Reggie die met Milk Inc. in 2007 liever niet zien.

0: vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
2: oei, LTMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
0: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
4: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
0: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphoto.be. Intro.
5: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Vanavond is er een heel tof concert in de Roma in Borgerhout, want de Wet Wet Wet treedt daar op. Ongelooflijk populair eind jaren 80, begin jaren 90. Heel erg mooie liedjes gemaakt, heel leuke radiohits gemaakt. En belangrijk was natuurlijk ook die stem van Marty Pello. En ik zie hier op de site van de Roma dat er voor vanavond nog wel een paar laatste tickets verkrijgbaar zijn. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet dat dat zonder die Marty Pello is. Ze hebben ondertussen een nieuwe zanger en Marty Pello die treedt solo verder. Op. En dat is natuurlijk wel de herkenbare stem die je ook kent van deze Wet Wet Wet single op Goodnight Girl.

0: is 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 10 minuten erbij tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. E313, 7 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring, 6 minuten in de file tussen Strombeek en Machelen.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Down Under van Man at Work. En zometeen mag mijn wegwijzer ook weer at work. Dat is chocolatier Dominique Persone, die gisteren al een geweldige tip gaf, namelijk de serie Yellowstone, waardoor hij zelf een halve cowboy was geworden. Ik ben zeer benieuwd of die tip zometeen van hem voor een reisbestemming ook zo life-changing is. Dat ook.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: Dit is Joe.
13: Joe.
12: Good times.
13: Great music.

0: Een van de grootste hits van Céline Dion uit de jaren 90. Pour que tu m'aimes encore. En staar even uit het raam vol regen. En droom nu even mee van een zonnige bestemming. De Wegwijzer. Dominique Persoon, een heel goedemorgen.
1: Dag Heidi, goedemorgen.
0: Jij bent een van die lucky bastards die twee ongelooflijk fijne dingen kan combineren. Namelijk chocolade en reizen. Want je gaat eigenlijk voor de chocolade ook de hele wereld rond, hè?
1: Wel, ik noem dat werken en mijn madame noemt dat vakantie, dus ik denk dat het ergens daartussen hangt.
0: Ja.
1: Ik noem dat boodschappen doen, dus wij doen inderdaad heel veel landen waar dat de cacao groeit, van Zuid-Amerika tot Azië tot Afrika, op zoek achter de fantastische bonen. Maar ik denk altijd heel goed na over jouw vraag, je favoriete bestemming.
0: Uh-huh.
1: Ik ga toch 3 keer per jaar naar Mexico, uiteraard ook om te werken, we hebben onze eigen plantage, maar ook om plezier te hebben en om even te ontspannen. Mexico is een machtig land, echt waar. Het komt een beetje als gevaarlijk in de pers.
0: Ja, soms wel, hè? Ja.
1: Het is natuurlijk te zien in welke côté dat je bent, mm-hmm. maar de côté van Yucatan en allemaal is superveilig, is supercool. Zalig, echt waar. Kijk, ik zou aan iedereen aanraden. En dan niet, want veel mensen maken de foto's aan naar Mexico en ze slapen in zo'n resort, waar ze niet buiten komen, dan gaan ze
0: terug. Ja.
1: Neem de auto, huur de auto, rij rond in Mexico. Fantastisch. Super lieve, vriendelijke mensen.
0: Ja, want wat vind je daar dan zo bijzonder aan? Je zegt dan de mensen natuurlijk, maar ook het land zelf. Wat heeft dat dan te bieden dat je zo uitzonderlijk vindt?
1: Rondlopen op de lokale markt. Boodschappen doen tussen de Mexicaan. Fantastisch lekkere verse vis. Ja, zien we dat? Dat is echt een andere cultuur, een ander levensritme. Ik kan in Mexico echt tot rust komen. Ik ken natuurlijk de luxe. We hebben een huisje op het strand in Mexico.
0: Oh, hoe exotisch klinkt dat, Dominique.
1: Ja, zalig. Echt, maar.
0: Oh my.
1: En ook daar ben ik. Dus in een vissersdorpje. En we hebben een huisje gebouwd op het strand. En we zijn in een natuurgebied. Dus je bent eigenlijk verplicht om je huis minimum 1,5 meter hoog te bouwen. Om dan de zeeschelpanzoon te kunnen passeren om in de eitjes te leggen. En als ik daar ben, krijg ik echt de knop. Ik durf het bijna niet zeggen. Maar ik sta daar om 5:30 op. Als de zon opkomt. En ik kruip daar om 9:00 in mijn bed. Dus helemaal niet rock and roll.
0: Maar op het ritme van de natuur.
1: Om
0: daar
1: te zijn.
0: Ja.
1: En de enige stress dat ik dat soms heb, is... Dan zei mijn madame, schatje, ik zeg, ja, wat is er? Deiers zijn op. Oei, en mijn heers me. Nee. Ja, maar moet nog achterheer zijn. Hoe laat zou het nog achterheer gaan? Wat denk je, rond 3:00? Abba, ja. Dat is dan de enige stress van jou. Dat is zalig.
0: Dan valt het leven mee, denk ik, hè. Dan is het goed geregeld.
1: Zeker.
0: Waar is dat dan
1: bij ons? Wij zitten in Sisal. Dat is de zee eigenlijk van Mérida. Nu, de meeste toeristen gaan naar Cancún.
0: Ja.
1: Dat is echt van die massatoerisme. Probeert dan zo rap mogelijk weg te gaan. En ga richting Mérida. Dat is een mooie, grote, moderne stad. En die, als je dan doorrijdt naar boven, dan heb je Celestum. Dan heb je heel veel verschillende dorpjes aan de zee. Tussen de Mexicaan, echt vakantie.
0: Fantastisch. Oké, dus iets verder kijken dan de all-in pakketten daar in Mexico en het land. Net iets dieper ingaan. Oké, fantastische tweede tip. Dominique, heel erg bedankt en heel graag tot morgen.
1: Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

0: Voilà, Olivia Dean heeft weer kunnen zeggen wat zij wil in een man. Ik denk dus niet dat zij zou vallen voor een macho die alleen maar bezig lijkt te zijn met zijn eigen kapsel en zot is van getunede auto's. Dat was wel een beetje wie John Travolta was in Grease. En deze song is daarvan het zingende bewijs.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?
2: Greased

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou. Een heel goedemorgen. Ik ga jou de regen laten vergeten. En ik gooi daarvoor de grootste artiesten in de strijd. Madonna komt eraan, Adele en ook Elton John. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Julie Isabeau.
4: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor ons onderwijs. Bier doet het dan wel weer goed. En tientallen doden bij een vuurwerkexplosie in China. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin vijfjarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir.
5: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
4: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken weer meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vrezen dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. In het oosten van China zijn al zeker 26 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond. Dat meldt het Chinese persagentschap. Bijna 500 hulpverleners werden ingezet voor zoek- en reddingsacties. Er zoeken zelfs robots naar mensen die nog vastzitten in het gebouw. De Chinese president Xi Jinping wil het incident laten onderzoeken. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag zonniger en warmer.
3: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brussels Buitenring 9 minuten in de file tussen Strombeek en Jette. En op de Antwerpse ring richting Gent 6 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Was er afgelopen nacht ook bij op het exclusieve Met Gala in New York met de allergrootste celebrities die daar aanwezig zijn. Het is een gala, een soort benefietavond, ook voor het goede doel. Maar het is vooral ook een kwestie van zien en gezien worden. En alle sterren die pakken daar dan uit met de meest waanzinnige outfits en die foto's gaan dan de wereld rond. Nu, Madonna is zelf voor een wat donkere, morbide look gegaan. Was blijkbaar geïnspireerd op een schilderij dat ik niet ken. Maar ze had dus een zwarte jurk aan en een zwarte hoed met daarop een spookschip. En rond haar liepen de hele tijd 6 vrouwen om haar sleep heel mooi te leggen. Ja, draagbaar is zeker niet de norm op dat gala. Zoveel is weer duidelijk geworden.

Het is vandaag 5 mei en dat wil zeggen dat het de verjaardag is van een van de meest indrukwekkende zangeressen, namelijk Adele. Die wordt nog altijd maar 38. Schrik ik eigenlijk een beetje van, niet omdat ze er per se ouder of zo uitziet, maar wel omdat ze natuurlijk zoveel hits heeft, al comebacks heeft gemaakt, ook al soort van carrière-shows heeft gedaan, die je dan meestal pas eigenlijk richting het einde van je carrière doet. Maar als je 38 bent, dan kan je jezelf nog 10 keer heruitvinden, wat ook wel nodig is in de showbiz van vandaag. Nu, de meeste celebrities die delen op hun verjaardag wel een soort van boodschap met de fans. Maar ik vermoed dat Adele heeft het tot nu toe toch nog niet gedaan en ik vermoed dat ze dat ook niet zal doen. Want als ze niet optreedt, ja, dan verdwijnt ze gewoon van de aardbol, hè. Haar laatste bericht op Instagram dateert van eind 2024. En ja, als je gaat checken op internet, dan is ze zo vorig jaar nog eens gesignaleerd tijdens een optreden van Dua Lipa. Maar dat is ook wat, ja, zo wat de openbare verschijningen betreft. Dus dat is allemaal zeer, zeer beperkt bij haar. Ik vermoed dan ook dat ze dat niet gaat doen. Maar wij kunnen ons optrekken aan haar geweldige muziek. Ik draai nog eens voor de jarige Adele deze Rolling in the Deep.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you
2: shine. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
7: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
6: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
8: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

Tom Grennan met zijn ruwe stem en a little bit of love. En dan nu naar een Italiaanse band waarbij de zangeres ook een stem uit de duizend had. En ze had ook wel een aantal hits in de jaren 80. Dit is nog eens Mattia Bazar met het geweldige Ti Sento.

0: Die cento wat zoveel betekent als ik hoor je, ik voel je en ik voel nu dat er files zijn. Het is 11:30 en er zijn er twee waar je meer dan 5 minuten verliest op de Brusselse buitenring. 5 minuten extra tussen Strombeek en Jette en op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

0: Less is more.
1: Ik heb een idee. Ik ga van deze donkere, druilerige dinsdag een zonnig feest maken en jou blij maken met 100 euro bij Beecharge om te gaan shoppen. Maar er is natuurlijk wel één voorwaarde, namelijk dat jij zo meteen een grote Joe-hit herkent. Kan eentje zijn van vroeger of meer recent, iets van de laatste jaren, ook dat kan perfect. Maar je moet die herkennen zonder dat je de stemmen te horen krijgt. Je moet het enkel met de instrumenten doen. Wil jij binnen een dikke 5 minuten meespelen, dan moet je nu gewoon Less is More doorsturen in onze Joe-app. En het universum, of enfin onze computer, die doet de rest. Dus Less is More in de Joe-app.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, takodoki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Peugeot.
9: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
11: Hier, mama. Speciaal voor u.
12: Oh, dat had je echt niet moeten.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
11: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
13: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
11: Oei.
14: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
15: Profel.
16: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
17: Ritchie, citroen met framboos.
18: Ritchie, Belgische limonade.
19: Altijd verfrissend.
20: Ritchie.
21: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede

0: Sommige dingen kan je best vergeten en vergeven, andere nooit. N'oubliez jamais van Joe Cocker.
1: Dit is Joe.
2: Less is more.
0: We gaan Less is more deze ochtend spelen met Fanny uit de Klingen. Fanny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fanny, je hebt me net verteld dat je een hele tijd in de thuiszorg hebt gewerkt, maar dat retail wel eens jouw nieuwe sector zou kunnen worden binnenkort.
3: Inderdaad.
0: Ja,
3: ik ben al even op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een niet onbekende, dus ja. Vrijdag heb ik een proefdagje ergens, dus dan komt dat ook wel weer goed. Leven op hoop.
0: Ja, tuurlijk. Alvast heel veel succes dat voor beide partijen gewoon een succesvolle proefdag mag zijn. Dat is het beste scenario. Ja. Daar heb ik geen vat op, liefste Fanny. Maar waar ik wel een klein beetje vat op heb, is natuurlijk spelen met jou. Less is more voor 100 euro bij Beatcharge. Wat is zo zelf jouw favoriete muziek? Wat hoor je het liefste?
3: Oh, ik heb een zeer uiteenlopend gamma aan muziekgenres. Ik ben voor de 80s en 90s muziek, maar ook de alternatieve dingen kunnen mij ook wel heel erg bekoren. Dus,
0: Oké, ça va. We gaan kijken waar jij terechtkomt. Dit is jouw opgave, Fanny, voor 100 euro. Titel of artiest, een van beide is voldoende. Hier gaan we.

0: Ja, het is wat een mishmash in het fragment, maar dat is het eigenlijk ook in het lied. Maar heb je het herkend?
1: Weet je hoe je kan zonder mij of zoiets? Ja, dat is de eerste type van Freek en ja. Ja, ik ben het beste kwijt.
0: Nee, wel, dat is niet erg, maar dan gaan we proberen terug op het spoor te geraken door jou de tweede opgave te geven. Dat is dan wel voor 50.
1: Marco Borsato. Ga maar kijken
0: hoe het dan. Ja hoor, het is Marco Borsato in het gezelschap nog, maar dat was dan heel uitgebreid van Armin van Buuren en Davina Michel. Ja. Maar dat was net op het nippertje, want je zat eerst even wat op een ander spoor, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, maar goed herpakt, dat is ook het leven, je goed herpakken op de juiste momenten. Goed, goed gedaan, Fanny. Heel veel succes vrijdag en ja, ga nu alvast maar met een succeservaring de rest van de week in, hè?
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Tot de volgende keer, hè. Bye-bye.

naar mijn bescheiden mening, de allerleukste single van dit moment. Alex Warren en Fever Dream. We gaan richting dinsdagmiddag. En goed nieuws, de Ronettes gaan dezelfde richting uit. En deze Katie Tunstall ook. Black Horse en The Cherry Tree.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemiddag en smakelijk als je aan de lunch gaat. Ik heb wel nog wat extra personen uitgenodigd aan onze tafel, namelijk Milo, Bruno Mars en Hanson. Zijn hele toffe. Het is 12 uur, dit is het nieuws met Julie Isabeau.
3: Goedemiddag. ING dekt zich in het witwasdossier rond Didier Reinders. Energieminister Bonte legt uit hoe u energiesteun krijgt en een slecht rapport voor onze kleuters. De bank ING heeft een minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro in het witwasdossier rond ex-minister Didier Reinders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder afhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Bonte de maatregelen uit.
4: Meer mensen begeleiden in hun renovatieprojecten om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden. Dus van daaruit de middelen versterkt en verhoogd voor verbouwbegeleiding. De tweede lijn is dat we ook mensen toeleiden naar die gratis energiescans. Een derde lijn is het versnellen van isolatieprogramma's.
3: En dan vooral voor sociale woningen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir.
5: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
3: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. En we drinken weer meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vreesden dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. En headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als De Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar onder meer Zornik, Young Yellow en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
2: 2 files op dit moment waar je 5 of meer minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Deurne.

0: A12 richting Antwerpen, 5 minuten extra ter hoogte van Aartselaar.
1: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
2: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Milo en You Don't Know. Het is nog even rust voor Milo, want binnen een maand begint hij aan zijn zomertournee. Waar wel eens een optreden in België tussen zit, maar vooral als je de kalender bekijkt, heel veel optredens in Duitsland en in Zwitserland. Nu, vorig jaar heeft hij speciaal voor ons ook nog een bezoekje gebracht aan Joe Paradise Beach in Westende. Ook dit jaar is hij natuurlijk van harte welkom. En binnenkort gaan wij natuurlijk ook wat meer vertellen over onze zomerplannen bij Joe, want ook deze zomer gaat weer helemaal Joe kleuren. Maar dus later meer daarover. We genieten nog eerst even van Bruno Mars en deze van Aha Techie.

Ik had het daarnet al over de verjaardag van Adele. Die is vandaag 38 geworden. Maar er is nog een bekende jarige, namelijk Craig David. Een van de meest smooth zangers uit het begin van de jaren 2000. Hij zingt trouwens nog altijd. En hij heeft zichzelf wel een klein beetje heruitgevonden, want hij doet niet gewoon een optreden met een band. Nee, bij hem is dat een soort van DJ-MC-set, waarbij hij dan ook zijn liedjes zingt. Maar het is een heel andere soort vorm dan gewoon een band met een zanger vooraan. Dus Craig David. En goed nieuws, want hij komt naar België deze zomer op 31 juli. Dan staat hij op de mainstage op de Lokerse feesten. Maar ik heb gezien, je moet er wel heel vroeg bij zijn. Dus mis dat niet, want ik denk dat het de moeite wordt. Dit is nog eens 7 Days.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja! Yeah.
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
9: Ja.
8: Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Waar zie je die giraf daar?
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Nu bij dag allemaal.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
17: Check, check, check. Check de promo.
16: Aldi, altijd vers, altijd slim.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
20: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
21: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
20: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
22: Dit is Joe.
23: Good times.
22: Great music.

Kate Bush en The Wuthering Heights. Vanavond om 9 uur een match waar heel veel voetbalfans naar uitkijken, namelijk Arsenal tegen Atletico Madrid in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League. Eén van hen, Atletico Madrid of Arsenal, wordt dus de eerste finalist van het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld. Ik ga even het WK niet meetellen en dat is de Champions League. En ik wil niet veralgemenen, maar voetballers en vooral voetbalfans kunnen toch zo'n klein kinderen zijn. Nu afgelopen nacht, wat is er gebeurd? De fans van Arsenal die zijn om 2:30 s'nachts dus vuurwerk gaan afschieten aan het hotel waar de spelers van Madrid, van Atletico, lagen te slapen. En die hebben dat gedaan, dat vuurwerk afschieten, met maar één doel, namelijk de spelers doen schrikken en wakker doen schieten, zodat ze niet fris zijn voor de match van vanavond. En er zijn dus volgens de laatste berichten ook wel degelijk wat spelers wakker van geworden. Nu, of deze flauwe actie effect heeft gehad, dat kan je dus vanavond allemaal volgen vanaf 8:30 op VTM in de Champions.

0: We hadden in de jaren 90 allemaal ons favorietje. Ofwel was het de jonge Zack, ofwel was het de middelste, ofwel de oudste Isaac. Dat was de keuze die je had bij Hanson. Je hoort er nog eens, pap.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

better listen.

It's raining. Punt is meer van toepassing vandaag. Jammer genoeg, je hoorde nog eens de Weather Girls met het iets optimistischer It's Raining Man. Vanochtend is er een nieuwe coverartiest gestart bij Sven en Anke en die is er meteen stevig in gevlogen. Ik ga het zo meteen nog eens laten horen, maar bij deze een waarschuwing. Zet je schrap of die cover blaast je helemaal weg.

0: 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
0: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken.
4: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Kom gerust eens langs om kennis te maken.

Isabelle A nam vorige week afscheid als coverartieste bij Sven en Anke met een geweldige cover samen met Koen de Bouw, Where the Wild Roses Grow. En vanochtend startte dan een nieuwe coverartiest. Enfin, eentje, het is in de jubileumeditie van Sven en Anke. Dus eentje die het voorheen ook al is geweest, maar die zo goed was dat die mag terugkomen. En dat is Jean Thomas. En Jean Thomas, ik vermoed dat hij ook door had de afgelopen weken. De lat is ergens zeer, zeer hoog gelegd. En die dacht, ja, ik kan niet afkomen met iets gewoon. Ik moet ook iets speciaals doen. En hij koos voor Sa Plan Pour Moi, kennen we allemaal van Plastic Bertrand. Maar hij mengde daar ook Mission Impossible in en een song ook van Limp Bizkit.

De Killers en hun grote hit Human. En alle humans die moeten blijven luisteren, want de hits van Schmitz komen eraan. En voor 1 uur doen wij nog even samen of we in de ghetto van Amerika zitten. Want dit hier is Coolio en zijn Gangsta's Paradise.

0: Ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou. Rain on your wedding day. Alanis Morissette zong erover op Ironic. En dat is zometeen de opener van de hits van Schmidt. Goedemiddag, het is 1 uur. Het nieuws krijg je nu van Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. ING dekt zich in het witwasdossier rond Didier Reinders. Minister Bonte legt de energiesteunmaatregelen uit. En twee dokters gaan aan boord van het Hanta-cruiseschip. De bank ING heeft een minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro in het witwasdossier rond ex-minister Didier Reinders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. Energieminister Hans Bonte.
5: Dus mijn oproep bij deze is, beste Vlaming, maak gebruik van de mogelijkheid om zeer goedkoop te renoveren, in te gaan op het begeleiden van die inspanning en ook met die energiescans. Dus ik denk dat we effectief structureel inzetten op mensen begeleiden om ook op langere termijn energiezuiniger te zijn.
4: De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
6: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
4: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, om twee zieke mensen te evacueren, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen al om het leven op het cruiseschip. En in Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Het is wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
3: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Antwerpen op de E313, 10 minuten tussen Ranst en Borgerhout.
7: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

Alanis Morissette, Badjo. En die Ironic, ik moet dan altijd aan die clip denken. En daarin kon ze zo mooi in de camera kijken. En ze had ook een rode muts aan, dat weet ik ook. Dat viel wel erg op. Welkom, dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt. Stapels goede platen. En ook vandaag gaan we naar de schatkamer. We gaan tijdreizen. Ik neem je mee naar de 5e mei van het jaar 1984. Dat was de dag dat Jim Kerr van Simple Minds trouwde met Chrissie Hynde van The Pretenders. Het was een speciale dag, je hoort er straks alles over.

schot in de roos dit, hè. Max en Andy Grammer. And the thing I love. Zo dadelijk gaan we naar de 90s met Mel C en Lisa Left Eye Lopez van TLC. Ja, Mel C ken je ook van de Spice Girls. Die twee werkten samen en ze hadden een grote hit, Never Be The Same Again. Eerst het pronkstuk uit de top 2000. Al jarenlang nummer 1. En weet jij nog goed wat je voelde toen je dit nummer ooit voor het eerst hoorde? Ik wil dat weten, want je hebt het zonder twijfel al zo vaak gehoord. Maar het is een meesterwerk voor velen. En dan ben ik benieuwd, wat dacht je? Was het moeilijk? Was het gemakkelijk? Hou je ervan? Of haat je het? Kan ook. There is Queen.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
1: En rapperikken.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
6: shine. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in
6: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Okie, taco doki.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
12: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
13: Ah, Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
14: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
15: Dit is Joe. Hello.

Mel C en Lisa Left Eye Lopez. And Never Be The Same Again. En daarvoor het pronkstuk uit de top 2000. Al jarenlang nummer 1. Die Bohemian Rhapsody van Queen. En ik vroeg kort ervoor, wat doet dat nummer nog met jou? En dan zijn er zoveel reacties die altijd binnenkomen. Globaal genomen kunnen we jullie in twee kampen verdelen. Je hebt het kamp, dat is een meesterwerk, dat is tijdloos. En dan heb je ook het kamp, oh, maar dat is zo overroepen, ik snap de hype niet. Dus dankjewel voor iedereen die reageerde. Els Koza, die zegt een absoluut meesterwerk. Jimmy de Tant, het is de max meesterwerk volgens Yves van Gijt. En ook Patrick van Lesbergen zegt, beste plaat ooit. Aan de andere kant dus, ik kan het niet horen, de radio gaat uit. En ik snap niet waarom het dat al jaren op nummer 1 staat. Ook iedereen die reageerde, dankjewel. En dan is er ook nog een derde kamp. En dat is wel boeiend, vind ik. Mensen die het pas later zijn gaan waarderen. Pascal Maas zegt, ik vond het als kind verschrikkelijk, die Bohemian Rhapsody. Later werd het ongelooflijk sterk. En Nele de Keuning tot slot, die zegt, ik heb het pas leren waarderen nadat ik de film Bohemian Rhapsody zag. Kijk, er is toch hoop.

soms moet je duidelijk zijn. Shut up and dance with me. Walk the moon. Het is ondertussen 1:30 geworden, een overzicht van de verkeersproblemen. 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat er 1 in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. Ook 1 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. En in de richting van Antwerpen op D313 17 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. De hits van Smith. En nu Cher.

1998, Share and Believe. Binnen 10 minuten is er de schatkamer van Schmidt. We hebben het daarin over de grootste flirt van Jim Kerr van Simple Minds. Die flirt gebeurde niet op een podium of zo, maar aan een lift. En die eindigde ook met een huwelijk met een andere groep. Het hele verhaal hoor je zo meteen. Na Natasha Bedingfield, Unwritten, en Eye in the Sky van The Alan Parsons Project.

0: Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks

0: En ik neem je mee naar de jaren 80 vandaag, naar de 5e mei van 1984. Chrissy Hynde trouwt die dag met Jim Kerr. The Pretenders meets Simple Minds eigenlijk. Locatie Central Park in New York. Het koppel komt aan in een paardenkoets. Want als je een rockster bent, dan kom je niet met de metro. Ze leerden elkaar kennen tijdens een tour in Australië. Jim Kerr geeft later toe, hij wachtte op de lift in het hotel waarvan hij wist dat Chrissy Hynde erin zat. Niet romantisch, maar tactisch wel efficiënt. De sloeber. Chrissy rond net op dat moment haar relatie af met Ray Davies van The Kinks. En Jim Kerr is intussen ook bezig met de Amerikaanse doorbraak van Simple Minds. Kort na het huwelijk trekken de beide bands samen door de VS. De Pretenders promoten de LP Learning to Crawl en Simple Minds doen dat met Sparkle in the Rain. Een muzikaal droomkoppel, zeg maar, met een tourbus als relatietest. Op 25 maart 1985 wordt trouwens een baby geboren, een dochter, Jasmin heet ze. 2 maanden later knallen de Simple Minds op nummer 1 in Amerika met Don't You Forget About Me. Dat nummer bleef, maar het huwelijk niet. Live Aid in 1985 doen ze allebei nog mee, maar in 1990 gaan ze dus uit elkaar. Voor de gelegenheid hoor je vandaag 2 bands in de schatkamer van Schmidt. Geniet ervan.
1: De schatkamer van Schmidt.

Je kreeg vandaag in de schatkamer een soort double shot. Want Chrissy Hynde trouwde op deze dag met Jim Kerr van Simple Minds. En daarom The Pretenders, Don't Get Me Wrong en ook Someone Somewhere in Summertime. En Simple Minds uiteraard. Zeg, straks weer een nieuwe kans om een reis te winnen bij De Kok en de Koning. Onder het motto, nooit gedacht, toch gedaan. Want iemand mag met 5 vrienden of familieleden binnenkort op onze kosten naar de zon vliegen. Het is nog niet te laat om je in te schrijven, maar wacht niet te lang. De winnaar wordt later deze week bekendgemaakt. Je kan je nog inschrijven, dat doe je heel gemakkelijk in de app en via onze website. We willen weten naar waar je wil gaan, met wie en waarom. Verras ons met originele redenen. Iedereen mag deelnemen, maar denk er even rustig over na en schrijf je dan zeker in. En dan fingers crossed en zeker luisteren.

0: aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Oh, zie die giraf daar.
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Nu bij dag allemaal.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market.

0: katapulteer je terug naar de tijd van de cassettebandjes in het neonlicht met Depeche Mode. En geloof me, je gaat het refrein echt niet meer uit je hoofd krijgen. Zo meteen na het nieuws van 2 uur krijg je nu van Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. Evacuaties op de Hanta Cruise. Gent getroffen door blauwalgen en een proefproject met bodycams bij Albert Heijn. Op dit moment worden 2 zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaapverdië. Daarna vaart het schip verder naar de Canarische eilanden waar de passagiers na een controle van boord kunnen gaan. 3 mensen kwamen al om het leven op dat cruiseschip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
2: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid. En ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan. En andere watersporten, zoals roeien, worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
1: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Het is wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
0: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 11 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Antwerpen op de E3 13, 10 minuten vanaf Ranst.
3: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

Beautiful, met Liefde voor een maat meer van Mika. Grote hit was het in 2007. En als je hem ooit nog eens live wil zien, je krijgt binnenkort de kans, want Mika staat op de 27e juni, dat is een zaterdag, op Werchter Boutique in het festivalpark van Werchter. Met op de affiche ook onze eigen Pommelien, maar ook Pitbull en Katy Perry en dus Mika. Zo meteen in de hit van Schmidt, Coldplay met Higher Power en ook Bon Jovi. En nu slechte vakantieherinneringen waarover...

0: Coldplay van 5 jaar geleden met de hulp van Max Martin, hitmaker uit Zweden. Higher Power. Always van Bon Jovi staat klaar. En als je collega's raar kijken, zeg dan gewoon dat het de schuld is van Diana Ross. Upside Down komt eraan, zo dadelijk.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco dokie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Funfonic verlaten. En dan hoop ik dat Gijke extra tijd heeft om wat crossovers te maken, zoals hier met Bluff, die superhit uit 18 zoute landen. Het is ondertussen bijna 2:30, een overzicht van de verkeersproblemen. Op dit moment staan er 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 13 minuten tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. En in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne.

0: Die onvergetelijke lead single uit Dirty Dancing. Gemaakt door Bill Medley, Jennifer Warnes, wekenlang op nummer 1 in de 80s. And I've had the time of my life by Joe. Het is 5 mei. Adele is jarig. Ja, 38 wordt ze. 38. Nog altijd meer power in haar longen dan wij in onze hele week samen. 38. Hello from the other side van de 30, denk ik dan. We gaan dat vieren zo dadelijk 3:15 in de Zen van Schmidt met een banger van Adele.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Yo, it's Teddy Swims.

0: Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99. Knaldi.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Dit is Joe.
12: De hits van Schmidt.

0: Ja.
1: Dus. De zin van Schmidt.
0: Elke middag rond 3:15 dim ik bij wijze van spreken de lampen in de studio. En dan voorzie ik twee rustige platen, ideaal om wat te chillen. Je zal het doen met Dire Straits vanmiddag en So Far Away. Aan het beginnen doen we met de jarige Adele. 38 kaarsjes, taart en champagne. En een van de mooie nummers die ze opnam in 2009. Een song van Bob Dylan eigenlijk. Maar zij gaf er eigen touch aan. Make You Feel My Love.

gasten die echt kunnen toveren met muziek. Dat hebben ze ruimschoots bewezen. Ze mochten uiteraard nog eens in de Zen zitten. Dire Straits en So Far Away. We begonnen de Zen met de jarige Adele. Hopelijk genoot je mee van Make You Feel My Love.

0: Veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is jou. En welkom bij de hits van Schmidt. Nog tot 4 uur. Ik laat je meebrullen. Vals zingen mag ook, want Wim Soetaar staat klaar. Allemaal zo meteen. Eerste nieuws, want het is ondertussen 3 uur. Julie Isabeau.
7: Goedemiddag. Jan Dankaert blijft rector van de VUB. Energieminister Bonte haalt uit naar Amerikaans president Trump. En Pakistan vraagt Iran en de VS nog maar eens om de wapenstilstand te respecteren. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Het wordt wel niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. Vlaams energieminister Hans Bonte geeft Amerikaans president Trump de schuld van de energiecrisis. Hij deed dat vanmorgen op de persconferentie over het akkoord van gisteravond laat, onder meer over de steunmaatregelen.
8: U weet dat ik gepleit heb voor energiemaatregelen om in deze moeilijke context in te grijpen. De moeilijke context die gecreëerd is, laat het ons maar duidelijk zijn, door een zot als Trump die een oorlog begint en ervoor zorgt dat tot in onze bedrijven, tot in onze gezinnen onzekerheden brengt.
7: De regering geeft geen premies. Kwetsbare gezinnen kunnen wel goedkoper lenen om hun woning te renoveren. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Het was een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door die spanningen dreigt het staakt het vuur te ontploffen. In het oosten veel regen, in het westen droog en af en toe zon, maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
6: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, 23 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. En richting Frankrijk op de E17 tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost, 11 minuten.
9: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

bestaat in 1983 met eigenlijk een makeover van een nummer geschreven door Neil Diamond. Maar het was UB40 die daar over die rode wijn ook nog wat reggae-saus kapte. Maar iedereen vond het wel te zuipen, want het was gewoon een top 3-hit. We gaan zo dadelijk swipen en liken. Maar ik heb ook een van de beloftevolle reizende sterren. Ze heeft haar Grammy Award dan op zak. En nu vrijdag staat ze in het land, want dan komt ze optreden in Vorst. Olivia Dean hoor je zo meteen naar Britain.

0: like.
1: Ja, je kan dat doen in een dating-app, maar wij hier bij Joe doen dat het liefste met platen. Ik heb weer 5 klassiekers klaargezet. Ik stel ze je 1 voor 1 voor en dan mag je er 1 kiezen. Maar je weet natuurlijk nooit wat er komt en wat er nog zit. Mensen zijn altijd benieuwd en nieuwsgierig. Soms gaan ze helemaal tot op het laatste door, wat ook niet altijd een goed idee is. Maar soms wel. Ik mag nog niets verklappen, maar het wordt plezant. Wie wil er zo meteen op de radio swipen en liken? Ben jij het? Stuur dan nu een bericht in onze app. Swipe of like, maar geniet toch ook vooral van Olivia Dean. Oh, zo schoon. So easy. Oh.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
10: Oei oei oei.
11: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
9: Oh, Pascal, je bent een held.
11: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
12: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
11: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
13: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
14: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
15: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
14: Ach, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
15: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
14: Oh.
13: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
16: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
17: Dit is Jill.
18: Jill.

0: Ja, ze zitten vandaag niet in de swipe of like. Dacht ik, ik draai ze gewoon zo. Ook de moeite, toch? Dat is je mannen nou en ABBA!
1: Swipe of like.
0: In Merelbeke zit Machteld Kanieren klaar om te swipen en te liken. Dag Machteld, welkom en goedemiddag.
2: Hey,
0: hallo.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, je zei ook zelf, daarnet al, je hebt een heel brede smaak. Daarom luister je ook veel naar Joe, waarvoor dank, Machteld. Maar misschien wordt het dan ook wel zo dadelijk moeilijk, want ja, in die swipe of like gaat het echt alle kanten uit. Je zei ook van, ik heb het soms moeilijk om de muziek te benoemen en je gaat altijd op je gevoel af. En dan ben ik natuurlijk benieuwd, want wat voor gevoel denk je dat het vandaag is? Is het een goede dag? Of een neutrale? Of een minder goede dag?
2: Oh, het is een goede dag. Het een mag vrolijke swingmuziek zijn.
0: Okay.
2: We dan toch 5 minuten kunnen swingen op onze stoel.
0: Okay. Goed, ik ben eens benieuwd. We beginnen redelijk rustig. Maar kijk, een mens mag ook altijd van gedachten veranderen. Hier gaan we. Veel plezier ermee.
3: Okay, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Dat is niet meteen swingen op de stoel, maar
2: nee,
0: wel wandelen
2: Swipe.
0: Door... Echt, Bruce Springsteen gewoon weg.
2: Yeah.
0: Oké, okay, dit is de volgende.
1: Kandidaat 2. I can see
0: plainly now. De man met de bril
2: Swipe.
0: En met de elleboog. Ook Lee Towers, een swipe voor I can see clearly now. Oké. Okay.
1: Kandidaat 3.
0: Yeah.
2: Wow. Ja,
0: ja,
2: like.
0: Ja. Ik geloof het, ik voel het. Kings of Leon, die is in de sacoche, maar dan laat je wel dit voorbij gaan.
1: Kandidaat 4.
0: Dat is ook...
2: Ik ben heel tevreden met mijn keuze.
0: Ja, maar altijd, oké. En dit is de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Daar zat Stevie Wonder in dat beroemde telefoongesprek.
2: Nee.
0: Dat is...
2: allemaal leuke nummers, hè? Maar ik ben blij met mijn keuze.
0: Oké, okay. We gaan luisteren naar Kings of Leon en Sex on Fire. Daar de groeten in Merelbeke. En fijne dinsdag nog, Marten.
2: Ja, tot ziens. Da-da.
0: Da-da.

Het was de like van Machtold uit Merelbeke, die zonder twijfel aan het swingen was op de geweldige plaat van de Kings of Leon. Op dit moment loopt er in de app zoals alle dagen de muziekbattle van de tweede kans tussen deze vier toppers. Wie wil jij horen? Jij beslist mee door te klikken op je favoriet. Bruce, The Boss, Springsteen, Streets of Philadelphia. Je kan ook kiezen voor Lee Towers en zijn versie van I Can See Clearly Now. Maar dan beter gezongen Bob Marley and the Wailers, No Woman No Cry. Of Stevie Wonder en I Just Call to Say I Love You. Je hebt nog even de tijd om te stemmen. Dat doe je zoals altijd in de app. En nu, Tokero Sugar for Nachai. Ja, ja, ja.

staan op dit moment 6 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem 18 minuten, maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E17 in de richting van Frankrijk, tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost 16 minuten. Dat komt door een defect voertuig. Richting Brussel op de A12 hinder door een ongeval. Het gaat traag vanaf Londerzeel Industrie 12 minuten. Het komt door een ongeval dus ter hoogte van het domein Levendalen. Richting Antwerpen de E19 tot slot 12 minuten vanaf Sint-Joop in het Goor tot

0: Reggie samen met Jaap Rezema en OT. En kom wat dichterbij. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpool van de Tweede Kans. Het ging tussen Bruce Springsteen, Lee Towers, Bob Marley en de Wailers en Stevie Wonder.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gebeurd. Met 47% haalt de man met de zilveren bril en de sterkste elleboog van de Lage Landen de verkiezing. Lee Towers, hoor je zo meteen. I can see clearly now, na dit.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
12: Manu van Akker.
11: Ruud Beekmans.
13: En Maxime.
11: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
14: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Medi-market.
16: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
17: Oh.
18: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
17: Ah.
18: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
19: Dit is Joe.
20: De hits van Schmidt.

tweede kans. En het was genieten voor velen. Lee Towers en zijn versie. Ik zie altijd die man met die elleboog. Hij had dat echt zoals een soort gimmick in zijn optredens. Lee is ondertussen 80 jaar geworden. Dat was in maart jongstleden. Trouwens een ongelooflijk sympathieke vent. Ik heb er een tijd mee kunnen samenwerken en vaak gelachen. Dit zijn Spin Doctors, Two Princes.

0: beroemdste one-hit wonders uit de jaren 70. En ook een nummer 1 in Vlaanderen was het. M en Pop Music 6 voor 4. De Kok en de Koning nemen het zo meteen over. Jouw kans op een geweldige vakantie naar de zon met 5 van je vrienden. Ik heb nog goed nieuws ook gevonden vandaag.
1: Goed nieuws.
0: Ja, toch wel.
1: Goed nieuws.
0: Eigenlijk voor de autoliefhebber.
1: Hier is goed nieuws voor jou.
2: Ja, toch wel.
1: Goed nieuws. Goed nieuws.
0: Altijd al gedroomd van zo'n echte golden oldie in de garage, dan is er dit eentje om te noteren. De Finshop, dat is de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert op 13 mei een openbare verkoop van 25 exclusieve voertuigen. Ik heb de lijst even bekeken, daar staan toch opvallende namen en modellen tussen. Een goudkleurige Porsche 911, een lichtblauwe Ford Mustang, een Ducati Street Fighter en zelfs ook een Harley Davidson Night Rod Special. In totaal gaat het dus om 25 auto's en brommers. Het zijn voertuigen met al wat kilometers op de teller, maar zowel particulieren als professionals mogen een bod uitbrengen. De verkoop verloopt niet via een klassieke zaalveiling, maar gewoon via e-mail. Dat kan je bieden. De veiling wordt georganiseerd door Finshop Bornem. Zeg maar eens op de site kijken. Die verkopen dus in opdracht van de overheid regelmatig goederen. En dus af en toe ook iets voor de autoliefhebbers. Echt wel iets om te watertanden. En zeg nu zelf, mogen gaan shoppen bij de FOD Financiën. Ik vind dat goed nieuws soms.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
3: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL. Love to see you shine.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Heel veel girl power zometeen met Aretha, met Pink en met Rani de Koning 3 uur lang live. En je krijgt er mezelf en een droomreis gratis bovenop. En nu al, bij wijze van Amuse Gueule, Nico Bosteels met het nieuws van 4.
7: Goedemiddag. De spelindex wordt sneller overschreden. Jan Dankaert blijft rector van de VUB. En onduidelijkheid over het cruiseschip met het Hanta-virus. Het Federaal Planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex. Een maand eerder dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Dat zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Eind april bleek de inflatie boven de 4% te liggen, veel hoger dan voorspeld. En het planbureau verwacht dat die inflatie bijna het hele jaar nog boven 4% zal blijven. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was ook de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen, maar dat wordt niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen

0: Wij houden wel afstand ten opzichte van elkaar. Mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker, dragen een mondmasker, vooral binnen. Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet.
1: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door dat hantavirus. 3 mensen zijn daar gestorven. Vanavond blijft het regenen in het oosten. In het westen is het droog met enkele opklaringen. En vannacht gaat het dan ook regenen in het centrum van het land. Minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. En vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
2: Ben ik nu de enige die benieuwd is wat de uitzondering is waar die mevrouw het over had?
3: Ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, nee, je bent niet de enige.
2: Iemand een klein scheertje gelaten aan een buffet of zo. Dat klinkt zoals ja, of ze het niet wou zeggen.
3: Klopt. 10 plaatsen. Goedemiddag trouwens. 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E313 richting Antwerpen door een ongeval. Vertraag je een half uur tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook een kwartier op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een dik kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 12 tussen Neerpede en Groot-Bijgaarde. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook 10 tussen Strombeek-Bever en Zellik. En tot slot op de E17 richting Franse grens 10 minuten trager tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost.

0: Ja, Pink, die niks dan problemen veroorzaakt in mijn leven. Mijn man is daar hevige fan van. En naar het schijnt zou die binnenkort in die bowl in Vegas gaan optreden, Pink.
1: Ah, in de sfeer.
0: Ja, hebben ze van horen zeggen, via horen waaien. En dus nu vraagt hij dat voor zijn verjaardag.
1: Oei.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn stevige duiten, hè.
0: Ik ga hem alleen sturen, denk ik. Spaart wel een ticketje uit.
1: Goedemiddag, ik heb heel erg moeten rushen vandaag om hier op tijd te zijn voor onze meeting. En ik ben blij dat ik hier heel uit ben aangekomen.
0: Ik
1: niet
0: ook.
1: Dat ik zo'n brokkenpiloot ben of zo, of een stresskip op de weg. Maar ik maakte me de bedenking dat ik... dat kwam er niet goed.
0: Het zit nog even diep, ja.
1: Ja, het zit nog diep. Dat ik het lot misschien wel een beetje had uitgedaagd. Ze zijn bij ons thuis, ons dak onder andere aan het nemen. En nu had een van die mannen zijn ladder vlak voor de deur gezet, waaronder ik dus niet anders kon dan eronder door te lopen.
0: Oei.
1: Toen ik naar hier kwam. Nu, ik ben doorgaans niet echt een rebel van nature. Maar op dat vlak durf ik wel eens een zalm zijn en tegen de stroom in te zwemmen.
0: Ah, ja.
1: En dus durf ik meestal wel te vliegen op vrijdag de 13e. Boek ik stevast kamer 13 in een hotel als die er is. Durf ik al eens een spiegelje te breken en dans ik onder een ladder door.
0: Ja.
1: Vanmiddag kon ik dus niet anders, want ja, hij stond daar nu eenmaal, maar ik had het hoe dan ook gedaan. Met andere woorden, ik ben niet bijgelovig. Wat niet wil zeggen dat ik niet gevoelig ben aan bepaalde rituelen. Hè? Dat is iets anders.
0: Ah, ja.
1: Ben jij bijgelovig?
0: Sorry, ik was even niet aan het luisteren, want ik moest de grond tikken omdat de uren en de minuten op dezelfde seconde stonden. Nee, ik heb wel veel gewoontes. Op,
1: ja.
0: Radiomensen hebben dat heel vaak, hè, omdat onze dagen heel gestructureerd zijn volgens die radio-uitzending. Dus we hebben wel ritueeltjes en zo, maar verder geen last van.
1: Nee, als je een zwarte kat ziet, dan heb je zo niets van... Oh my god.
0: Zo'n zwarte poes, laat maar komen, heb je daar altijd van. En een 13, prima getal. Maar ik zal wel bijvoorbeeld nooit op mijn kinderen zweren.
1: Ah ja, zo.
0: Je wil toch nooit, je wil toch geen onnodige risico's nemen?
1: Maar,
0: al is het maar voor je reputatie, niet voor die kinderen. Maar,
1: maar ja, als je iets zegt dat waar is, waarom zou je dan niet op je kinderen zweren?
0: Ja, nee, maar zo... Ik zweer het op mijn kinderen. Ik krijg het er niet uit, nee. Enfin, bij mij was het best ook een pittige dag. Die begon met een vergadering vanochtend met de uitgever van mijn boeken.
1: Ja.
0: Wat toevallig ook dezelfde uitgever is als die van Rania.
1: Ja, klopt.
0: En ik op het gemak daar naartoe in Antwerpen, want ik dacht... Ik zag op mijn wees, ik ga er een half uur te vroeg zijn.
1: Ja.
0: Bleek dat ik een uur te laat was, want ik had het verkeerd in mijn agenda. Gezet. Dus dat zo'n hele tafel uitgevers op mij te wachten.
1: Oh.
0: Super gênant.
1: Oh.
0: Enfin, veel stress, dus ik kom hier een beetje chillen.
1: Ja.
0: Bij jou, Rani.
1: Van harte welkom, hoor.
0: Met een reis voor jou en je vijf besties of
1: dank
0: je
1: u.
0: Favoriete tantes in de Amini. Ja, jij niet.
1: Ja, nee,
0: als je ontslag neemt, mag je meedoen, maar nu niet. Joe.be of de app als je wil meedoen. Maar wel nu doen, want het zijn de laatste dagen. En we gaan ons zelf ook even checken op het hantavirus, want dat is niet om mee te lachen naar het schijnt.
1: Nee.
0: Maar voor de rest zijn wij hier vandaag vooral happy together.

0: 67 en nog altijd zo'n heerlijk mooi fris plaatje. Happy Together van de Turtles. Ja, how is the weather, zingen die ook, hè?
1: Ja.
0: Heb je het al eens gecheckt voor komende zaterdag, Rani?
1: Goed, hè?
0: Ik weet het niet. Ik hoorde Sven vanochtend zeggen dat het gaat regenen tijdens zijn wandeling.
1: Maar onze Nico heeft er juist gezegd dat het warm wordt, droog, zonnig. 23 graden.
0: Aan het
1: heeft hij net gezegd?
0: Tijdens je coast walk. Oh, dan, was Sven iets aan het hallucineren. Hij zal weer aan een paddenstoel gelikt hebben. Vanochtend. Dat gezegd.
1: Straks is goed luisteren als Nico opnieuw het weer.
0: Maar dat is meegeeft. Wel goed. Dan moet je zonnecrème niet smeren.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja. Over paddenstoelen likken gesproken. Claude is heel blij dat we de fermentatie van gisteren overleefd hebben.
1: Ja.
0: Ja, we hebben gefermenteerd voedsel gegeten als je dat zelf ook wil klaarmaken. Dat is bijvoorbeeld zuurkool, is ook gefermenteerd.
1: Ja, ja,
0: heb ik
1: inderdaad.
0: Geleerd. Joe.be, daar staat het recept.
1: Ja, klopt. Heel veel mensen zijn ook blij dat we dat allemaal overleefd hebben. Lisbeth, die vraagt goede muziek, want ze heeft veel werk.
0: Goeie muziek.
1: Ja, en ik zie vooral stro.
0: Ga eens al eens gaan kijken of we dat nog hebben, want ik wacht.
1: Ja, ik weet niet wat haar werk in is, maar het heeft te maken met heel veel stro.
0: Stroobalen stapelen, denk ik.
1: Ja?
0: Of wegleggen in de stal. Denk
1: ja, ik denk de stal.
0: Ja, wat gebeurt er op het land nu? Ja, jij hebt een plukboerderij, ik niet, hè?
1: Ja, maar oké. Maar ik denk dat Lisbeth een paard heeft of zo. Denk ik, hè? Ik weet het
0: kan
1: niet.
0: Ook wel. Ja.
1: Ik weet het niet, het is een gokje.
0: Ja, volgens mij, we plakken zo'n heel leven op Lisbeth. We kennen haar helemaal niet.
1: Nee.
0: Dan is er ook Jean-Paul, die super blij is dat wij er zijn.
1: Ja.
0: En er is een kleine overwinning geboekt, want meestal stuurt Jean-Paul iets à la dag liefste Rani en ook Tom.
1: Ja.
0: Maar hij heeft nu dag liefste Rani en liefste Tom gestuurd.
1: Oh, ik ben dank vooruit en bees van Jean-Paul. Jan, die heeft een beetje schroom om iets te vragen. Die zegt, ik zou het niet snel vragen, maar morgen is mijn ventje Stef sinds 20 jaar mijn steun en toeverlaat, tussen haakjes man, jarig. Aangezien we nu thuis zijn en luisteren, kan dit eventueel even vermeld worden, gewoon om hem te laten weten dat het nog steeds de liefde van mijn leven is en ik zo dankbaar ben hem destijds te zijn tegengekomen. We werken dagelijks samen en er zijn er weinig die dat zo kunnen volhouden zoals wij, denk ik. Dus, Stef, ik zie je graag. Niet ik, maar Jan dus, hè.
0: En wij zien Stef ook graag.
1: Ja, wij zien jou ook graag, ja. En hoop dat we nog heel veel jaren samen mogen genieten van het leven. Eigenlijk mogen we dat niet voorlezen, hè.
0: Nee, we gaan dat niet doen.
1: Want dan zetten we een deur open, man.
0: Gaan we niet meer beginnen. Als iedereen zo'n berichten begint door te geven. Dus niet doen, Rani.
1: Dus ik heb het niet gezegd.
0: We gaan daar zedig over zwijgen. En mocht er nog iemand een idee hebben voor een plaatje dat zo meteen op de radio mag komen, dat is ook welkom in de Joe-app.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Oh, zie die giraf daar.
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal. Knaldi.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: De kok en de koning.

0: 1992 moest het allemaal niet moeilijk zijn. Alalalalalalalang van Inner Circle. En Bert wenst je veel succes met je 10 kilometer Coast Walk, Rani. Waar dus blijkbaar geen regen gaat vallen dan.
1: Ja, dat is die Bert die naar Rome aan het stappen is. Hè?
0: Oh god, ja, die is nog altijd naar ons aan het luisteren.
1: We hadden die gisteren aan de lijn. Dat is een man die van Aalst naar Rome stapt. Onder meer voor Kom op tegen Frankrijk.
0: Ja, en die zat nog maar ergens in Frankrijk. Die moest nog, wat was het, 1800 kilometer stappen.
1: Geen idee.
0: En die luistert de hele weg naar Joe.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat de strafste prestatie is. Zo ver stappen of zo lang naar ons luisteren.
1: De kok en de koning. Maar inderdaad, het zou mooi weer moeten worden. En Isabel liet weten, mijn kleinkind heeft haar lentefeest zaterdag.
0: Oh ja?
1: En ik ben al 3 dagen kaarsjes aan het branden. Heb het weerbericht ook net gehoord. Stuurt ze blij.
0: Ah ja, dus het zal dan toch, maar het is al een paar keer veranderd toch?
1: Het verandert constant.
0: Dus het kan
1: maar
0: nog
1: niet
0: veranderen.
1: Nu moet het niet meer veranderen.
0: Nu gaat stoppen met veranderen.
1: Nu is het goed. Ja, nu is het goed.
0: Zaterdag, de Coast Walk, waar we met Joe gaan zijn. Dus als je mee wandelt, neem ons mee in je oren. Anke en ik zullen aan de aankomst staan. En Sven die gaat de volledige marathon stappen.
1: Ja.
0: En jij gaat 10 kilometer met de hoef.
1: Ja, klopt.
0: Ja, kan die dat 10 kilometer of moet je die dragen aan de laatste 3?
1: Dat gaan we dan testen.
0: We gaan nu luisteren naar het plaatje dat Steven uit Berlaar wilde horen.
2: Hey vrienden van Joe. Ik ben Steven Dirks uit Berlaar en had graag Journey gehoord met Don't Stop Believing. Ten slotte is dat wat we moeten blijven doen. Blijven geloven in onszelf en in de mensen rondom ons. Nog een prettige dag.

0: Hey, gewoon bij ons ook blijven. Miles Smith, If You Wanna Dance, plezant plaatje. Danny die pikt hier nog even in op onze coastwalk. Die zegt dat hij een vriend heeft die vanuit Merelbeke naar Dubuis aan het wandelen is.
1: Wow.
0: Dag 2, het zou 250 kilometer zijn in totaal. Hey. Waarom doen mensen dat ook? Reed de bus niet of zo?
1: Ja, dat ze tijd hebben wellicht.
0: Met een NMBS geraakt er nergens meer tegenwoordig. Straks een nieuwe finalist die kans maakt op een droomreis. Ja. Met zijn zessen naar een fijne bestemming. Maar eerst naar Nico, ook een soort van droombestemming. De nieuwsredactie, wat gebeurt daar?
2: Het valt goed mee. Goedemiddag. Het Planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex. Een maand eerder dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Dat zou betekenen dat de sociale uitkering en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door die centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Het is nog niet zeker of het cruiseschip waarop het Hanta-virus vastgesteld is, kan aanmeren op de Canarische eilanden. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder vandaag dat dat wel de bedoeling is, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Zij wachten nog op extra medische informatie. Op dat schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door dat Hanta-virus. 3 mensen zijn gestorven. En de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russin Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden daarover een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Vanavond en vannacht bewolkt en ook regen in het centrum geleidelijk. In het westen blijft het droog met opklaringen bij minima rond 8 graden. En morgen bewolkt, soms wat regen en 12 graden.
1: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 24 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34 18 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 een kwartier erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tussen Kontich en Antwerpen-Zuid 10 minuten. Op de Brusselse buitenring een kwartier tussen Grimbergen en Zellik. En 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring 11 minuten tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde. En richting Brugge op de E34 12 minuten tussen Moerbeke en Zelzaten.

0: Round Round van de Sugar Babes, die bestaan nog altijd. Alleen het is te zeggen, de groep Sugar Babes bestaat nog altijd. In 2011 is er een soort van reboot gekomen met nieuwe leden. En die toeren nog altijd.
1: Wow. Dus
0: het kan zijn dat hij die op je pad door de wereld is tegenkomt. Ja, er wordt wel door de wereld gepadderd.
1: Het blijft maar
0: dat
1: komen.
0: Is niet normaal.
1: Andy stuurt even reclame maken voor de Deile 99. 99 kilometer door 15 natuurgebieden in Vlaams-Brabant op 19 en 20 juni.
0: Ik ga dat opschrijven, dat is in mijn provincie.
1: Ah ja. En Gilbert die zegt, mijn buurman Kim Derwaal is met zijn koersfiets van Sint-Truiden in Limburg tot Olympus in Griekenland aan het fietsen.
0: Oh, nee, dat is toch
1: en dat om Parkinson te steunen.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, Griekenland, machtige bestemming.
1: Ja.
0: Maar als je niet meteen de fiets wil nemen, maar bijvoorbeeld gewoon de vlieger, dan hebben wij de oplossing.
2: Ja, nooit gedacht. Toch gedaan.
1: Ja, want je kan je droomreis met jouw favoriete gezelschap winnen. Bij ons, het enige wat je moet doen, is even naar jo.be gaan. Daar vind je een inschrijvingsformulier. Je kan daar kiezen uit bestemmingen, verschillende bestemmingen. Je mag er maximum 3 aanduiden, maar Griekenland zit daar dus bijvoorbeeld ook tussen.
0: Maar dat mag ook Italië zijn, of ik weet niet, wat Turkije staat er volgens
1: mij. Bulgarije. Moet ik ze allemaal eens
0: oplezen? Doe maar even, ja, dat is leuk. Ja.
1: Bulgarije, Cyprus, Egypte, Griekenland. Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Tunesië en Turkije.
0: Oh, ik heb in allemaal goesting.
1: Leuk, hè?
0: Ja, ik ben in veel van die landen nog niet geweest.
1: Ja, ik ook eigenlijk.
0: In de meesten eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, wij mogen niet meedoen.
1: Nee.
0: Jij wel. Wij zien al die inschrijvingen hier binnenkomen. Het zijn er heel veel.
1: Ja.
0: En het leuke is vooral dat jullie de opdracht goed aan het doen zijn. Want Rania en ik willen graag dat je eens iets anders doet dan gewoon zo Ajax zal mijn man en de kinderen dan meenemen.
1: Ja.
0: Dat mag.
1: Ja.
0: Maar probeer er zo'n klein beetje een andere twist aan te geven en er zo eens een gezelschap van te maken dat je niet, dat niet alledaags is. Er zijn mensen die met hun collega's op reis willen.
1: Ja.
0: Er zijn mensen die 3 huisdieren willen meenemen. Dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Dat doen we niet. Nee, sorry.
1: Er zijn ook mensen die gewoon hun collega's op reis willen sturen om eens op hun gemak te zijn.
0: Maar heel veel vrienden en vriendinnenclubjes, heel veel mensen die zo, een soort van reunie van willen maken. Die met 2 andere koppels nog eens op reis willen waar ze vroeger bloemschikken mee gedaan hebben. Enfin, het is allemaal welkom. Maar stel dus een gezelschap van 6 samen. Schrijf je in via jo.be. En wie weet mag jij er vrijdag om komen strijden. En als je al ingeschreven bent, ja, dan moet je wel je telefoon in de gaten houden, want zometeen gaat het misschien wel gebeuren.
3: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Nu zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support er mee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
4: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten.
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
10: Voor een origineel cadeau of 2, check smartfoto.be.
11: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Chee, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Altijd verfrissend. Hey Chee. De kok en de koning.

0: altijd goed. De 80's awesome moeten klinken. Daarvoor moet je bij Joe zijn. Alleen maar goede muziek, de beste playlist van Vlaanderen. Die vind je hier. En ik kan het weten, want ik heb al voor veel verschillende radiozenders gewerkt. Mm-hmm. Ja, en die kunnen allemaal niet tippen aan wat wij hier doen. 13 minuten voor 5. Ja, Hendrik die heeft een beetje een bijzonder plan. De kok en de koning. Nooit gedacht, toch gedaan. Die vraagt of hij zich kan inschrijven samen met zijn ex-schoonzussen.
1: Ja.
0: Om op reis te gaan.
1: Och ja, waarom niet?
0: Ja.
1: Als die goed overeenkomen.
0: Dat wil zeggen dat hij gescheiden is van zijn vorig lief. Maar de schoonzussen, daar wil hij nog wel mee op vakantie. Ik zie daar toch ergens een beetje de oorzaak misschien van de malaise, Hendrik.
1: Oh ja.
0: Ja, we hebben hier een prachtige droomreis te geven.
1: Ja, en vrijdag wordt daar keihard om gestreden. Dan is er de grote finale van onze wedstrijd hier in de studio. Wij mogen samen met Sunweb een gezelschap van 6 deze zomer nog, hè, op reis sturen naar de zon. Er willen heel veel mensen die reis winnen, uiteraard. Maar er kunnen maar 4 finalisten zijn natuurlijk. Gisteren mochten we Carolien uit Wielsbeke gelukkig maken met een finale plek. En daarnet hebben wij onze tweede finalist gebeld.
2: Hallo, met Suzy.
1: Is dat Suzy uit Bree?
2: Dat klopt, Rijn. Ik hoor het onmiddellijk.
1: Ah, ja.
2: Dag,
0: Tom. Dag, Suzy. Hallo, dag, Suzy.
1: Zeg, jij wou heel graag op reis met een bijzonder gezelschap. Wie wou jij meenemen op reis?
2: Mijn 5 kleinkinderen. 2 van 9, eentje van 12 en 2 van 13.
1: Ja?
2: Dat zij later iets hebben om aan terug te denken.
1: Zeg, maar ben je daar wel zeker van? Want zo helemaal alleen met 5 kleinkinderen...
0: Ja, je kan ook 5 vriendinnen kiezen, hè.
2: Nee, sorry, ik denk dat ik dood op terug zou komen. Maar dat is het mij waard. Ja, ik heb 2 kleinkinderen die in West-Vlaanderen wonen.
1: Ja?
2: En wij wonen dus in Limburg.
1: Oh.
2: En dat zou voor hun ook heel fijn zijn als we zo'n een tijdje allemaal samen konden zijn.
1: Tuurlijk. Wij gaan daar misschien wel verandering inbrengen, want beste Suzy, jij zit in de finale!
2: Oh, geweldig.
0: Wat zeggen ze tegen jou?
2: Moeken.
0: Moeken!
1: Moeken.
0: Allee, Moeken, bel maar snel naar die kleinkinderen met het goede nieuws en we zien

0: ging echt hard op ongeveer alles. Ja, we geven dus een reis weg, maar Stijn wil niet meedoen. Maar echt niet.
1: Nee, die stuurt een foto. Geen haar op mijn kop dat op reis wil gaan. Het is hier toch zo schoon. De geur moet je er vandaag maar bij nemen. Hij is met zijn tractor op het veld aan het rijden en hij rijdt achter de beerkar.
0: Ja, is een beer aan het uitrijden. Dat moet eens gebeuren. Zometeen duikt Ronnie Mossuzzi in het wel en wee.

zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: komen in de kleuterklasse om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en de leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denies.
1: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Dat zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het Hantavirus ontdekt is wel aanmeren op de Canarische eilanden? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Ze wachten nog op extra medische informatie en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Helene is een van hen.
2: Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. Minstens twee keer per dag worden we gebriefd en op het ogenblik dat er nieuws is, worden we opnieuw gebriefd. Wij worden volledig op de hoogte gehouden.
0: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door dat Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand moeten respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door die geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. De nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russin Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar wel tot bijna 62 miljoen euro. Maar dat is volgens de tennissers nog altijd maar een kleine 15% en ze willen 22%. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en het gaat ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen bij minima rond 8 graden. Morgen bewolkt soms wat regen bij 12 graden. En vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
3: Ah, 23 graden, ah, zie je wel.
4: Ja. Ah. Maar waar was die Sven dan over bezig? Ik heb dat echt gehoord vanochtend. Dat
3: maar die man leeft in het verleden.
4: Dat is met het weerbericht van vorige week bezig. Ja. Ja. Of, ja. Goed voor de coastwalk waar we met Sanna gaan meedoen.
3: Ja, het mag nu zo blijven, hè. Dus ja. Ja, droog en warm. En ja. Okay. 12 plaatsen op onze snelwegen. 12 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 41 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Een kwartier in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12. 35 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 10 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Een kwartier op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkroever. 12 minuten trager op de E19 tussen Kontig en Antwerpen-Zuid en ook tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En 11 minuten erbij op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse Buitering 16 minuten geduld tussen Grimbergen en Jette. Een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En ook 10 minuten op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. We'll be right back.

0: 13 minuten over 5. Straks gaan we met z'n allen langs bij de viroloog om te checken of we Hanta hebben.
1: Ja.
0: Maar dat wil je naar het schijnt niet hebben.
1: Nee,
0: het is geen grappig
1: absoluut
0: zitten.
1: Niet.
0: Het doet naar het schijnt ook veel pijn en zo. Mm-hmm. Moeten we daar bang voor zijn? Ja of nee? Als je er vragen over hebt, zijn die welkom in de Joe-app. En nu naar een man voor wie de klok genadeloos aftelt. Naar... het grootouderschap.
2: Oh my god.
0: Is er al iets gebeurd? Is er al,
2: nee,
0: is er al opening
2: nee,
0: gemaakt?
2: Je mocht dat ook niet te veel zeggen, want nu zijn ze het lot aan het uitdagen.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is nog 3 weken nog. Op zich zou het toch kunnen gebeuren.
2: Ja, maar elke keer als je dat zegt...
1: Gebroken. Het water is nog niet gebroken.
2: Het is nog niet gebroken.
0: Ja, maar elke keer als je dat zegt...
2: Echt waar, elke keer als ik een berichtje krijg van mijn dochter of nu...
0: Natuurlijk, ah,
2: dan denk ik... Wow.
1: Ja, natuurlijk.
0: Je telefoon altijd opladen in de buurt te houden en zo.
2: Dat is zo, ja.
0: Alhoewel, hoe gaat dat dan? Dus, ja, als je vrouw bevalt, dan maak je dat je in het ziekenhuis bent.
1: Ja.
0: Maar als je dochter bevalt, wat moet je dan doen?
2: Ook maken dat ik in het ziekenhuis ben. Dat is mij opgedragen.
0: Maar wel zedig buiten blijven wachten, toch?
2: Ja, ze vertrouwt haar vriend niet met de auto.
1: Neemt het, ja. Jij moet haar brengen.
0: Jij moet maken dat. Ja.
1: Oh, maar zo spannend.
2: Dat is wel spannend.
0: Dan gaan we dat hier rap even
1: aan. Ja, dat is goed. Met Ronnie Monsuze. Ja, Ronnie, wat heeft het lied deze week niet gehaald?
2: Natalia, maar dat is geen wat natuurlijk, dat is een wie.
0: En waarom Natalia niet? Ja. Wat heeft hij
2: Maar ja, die is in Barbados, die speelt op vakantie. Barbados.
1: Ja, die heeft daar een huis, dacht ik.
2: Nee,
0: is daar bijna altijd tegenwoordig.
2: Ja, die is daar vaak, dus ja.
0: Maar wat buiten zo wat geurkaars verkopen, doet hij eigenlijk niet veel meer, heb ik de indruk.
1: Geurkaarsen, zij ook al. Echt? Is dat een nieuw dingetje, geurkaars?
0: Sorry, heb jij nog geen eigen geurkaars?
1: Nee.
0: Oh, Ronnie en ik hebben onze eigen collectie, hoor.
2: Voor mij blijft het wel de Kempische...
0: Ja. Ja, maar een zinger, Tina Turner van Vlaanderen.
1: Kempisch raspaard. Dus
2: kom snel terug uit Barbie. Meteor, die heeft het lied ook niet gehaald.
0: Oei.
2: Die viert zijn 9e jaar al op de planken.
0: Oh.
1: Ah ja.
2: Wat is 9 jaar?
0: Ja, dat is al leven.
1: Dat komt juist kijken.
2: Aan hoeveel zit jij? Vraag aan Rani is eerst. Zij alleszins een jaar langer dan ik.
0: Is dat? Ik ga mij even niet in moeien, Boemers.
1: Het is iets meer dan 30, laten we het daarop houden.
2: Er zitten al 2 verjaardagen in het liedje. Dus,
0: kon er niet meer bij. Okay. Ja. En wie zit er nog niet in?
2: Geen Ruben van Gucht.
0: Ah, de mensen hebben
1: nog
0: thans
1: gehoopt. Hij doet nog zo zijn best,
2: die
1: jongen.
2: Best, hè, want hij gaat hij overlopen... Dat is niet echt overlopen, maar wacht.
0: Hij is deze week in deze studio geweest en hij heeft in de microfoon waar jij nu in praat, heeft hij gepraat.
2: Ik ruik dat nog een beetje.
0: Als je eraan wil likken, het mag, hè, Ronnie. Ernstige zaken dan. Ga maar even op het podium staan.
2: 1, 2, ik ben er. Ja, we zijn er.
0: Je banjo werkt ook. Dan,
2: dat is een ukulele, maar goed.
0: Dat is juist, ik vergeet het elke keer.
2: Hij gaat het nooit niet leren.
0: Hier ga je dan.
2: Ja.

0: Engel.
1: Rak.
2: Rak.
3: Rak, ja, juist. Ja.
2: Weet je ook wat dat betekent?
3: Rak. Nee, dat was tjaka.
2: Of,
1: wat wel,
2: je,
1: let's go.
2: Je weet, 6-7, dat ken je.
1: Ja. Ja.
2: Flexen en zo, ja, dat ken je ook. Wel, dit is ook van die jongerentaal. Ja, en rak betekent eigenlijk, als je zoiets gaat doen, van ik ga mij vol een bak gooien, smijten.
3: Rak.
2: Dan zeg je rak. Dus ah, okay. Als je binnenkomt hier in de studio, zeg je rak, Rani.
1: Ah ja, oké, okay, is goed.
3: Rak,
1: ja.
3: Rak en Rani. Dat zegt hij iets.

0: is ermee
1: getrouwd.
2: Maar ja, hij is zijn trouwring kwijt.
0: Ik ben op de hoogte.
2: We zijn 2 dagen verder.
0: Ja, dat is niet zo goed, hè, Thomas.
3: Tijdens het grasrijden.
0: Hoe kun je dat nu doen?
2: Bij mij heeft dat 3 jaar geduurd voordat ik hem kwijt was.
0: Ah, dat is echt waar. Ik ben er al 2 kwijt, maar dat is op een andere manier gebeurd. Hoera, hoezee! Je bent 2B. Van de BB. Je moet er eens mee kunnen lachen, hè, man.
3: Ja.
0: Marten is hoogzwanger, maar ze is ook een K3. Dus alle shows van Door een Roosje spelen lukt haar niet. En door dat nieuws is een blondine nu wat blijer. En wel de invaller voor Marten.
3: Klaasje Meijer,
0: inderdaad. Ja. Pengstenregie, ja, zijn halve eeuwfeest is gepasseerd. Maar zijn madame schonk hem een extra jaardagfeest. Voor vele BV's... vele BV's waren daarom in Zuid-Afrika op schok. Dat moet ik verbeteren straks. Zo ook Piet Huizentruit, Roger van Damme en zelfs...
3: meneer de Kok.
0: Ja, meneer de Kok,
2: maar
0: inderdaad.
2: Dat was in Genk, dat was in Zuid-Afrikaans thema waren wij.
0: Ja, ik dacht even dat jullie naar daar waren gevlogen.
2: Ja. Ja, dat doen we ook af en toe, maar nu, dit weekend nu
3: maar
2: even
3: zo
2: niet.
3: Decadent is
2: ja,
3: het
2: sorry,
3: niet.
2: Ja, sorry, ja.
0: Nee. Ja, je bent weer mee, met het wel en mee van de BV.
2: We nemen afscheid van mijn reputatie. Nee, het was wel een leuk feestje. Echt, was gezant. Ja, het was inderdaad met Piet Huizentruit en Roger van Damme. En,
0: hoe word je daarop uitgenodigd? Want heb jij zo'n uitnodiging gehad?
3: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Het jarenlang cultiveren van een intense vriendschap helpt.
0: Ja. En met de regie.
2: Ja, het delen van lief en leed rond
3: de kinderen. Maar ja, goed, de mens maakt keuzes, hè, Ronnie.
0: En met die handjes en zo, dan kan jij ook
2: dus koken voor elkaar en een goede fles wijn. Ja,
0: ja, de mens maakt keuzes, inderdaad.
2: Ik zal eens vragen volgende keer of ik +1 en +2 mag meenemen. Allee, PP?
0: Ja.
2: Ja, misschien tot volgende week.
3: Ja.
0: Nu wordt het spannend. Ja, ik kan niks beloven.
3: Oh. Wij duimen. Over heel de lijn dan.
2: Zeker ook. En wij moeten die cadeau moeten wij nog altijd...
3: Ah ja.
2: Dus dat spreken we dan de volgende keer.
3: Ja,
2: ja, ja, komt goed. Het er, ja, dat is goed.

0: Shakira met Zoo. Ja, en zo gaat dat dan. Op een moment sta je hier super hard te lachen. En dan check je telefoon en dan krijg je een nieuwsalert waar het lachen je van vergaat.
1: Ja, heel veel luisteraars laten het ons ook weten. Triestig nieuws. Hans Otten is overleden.
0: Ja, op zijn 55. Een kennis en collega van ons.
1: Ja,
0: iemand
1: absoluut.
0: Met wie we allebei hebben samengewerkt. En ik vond dat een zeer fijne man. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel erg. Nico heeft zometeen meer details. En als je er iets over kwijt wilt, ben je uiteraard zeer welkom in de Joy.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Crazy Deals!
9: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
10: Amai, dat is echt wel zot.
9: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
10: Is dat ook open op Hemelvaart?
9: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
14: De kok en de koning.

0: Shania Twain, die nooit diep onder de indruk is. That don't impress me much. 5:30. Zometeen, het Hantavirus, dat zit nu nog ergens op een schip in de Atlantische Oceaan. Mm-hmm. Maar gaat dat daar blijven? En vooral, wat is het? We vragen het aan de bekendste viroloog van het land.
1: Ja.
0: Of toch een van de twee bekendste. Mm-hmm. Zometeen hoor je de welke. Maar eerst naar de nieuwsredactie. Heel veel reacties in de Joe-app. Nico, veel mensen die er toch het hart van in zijn, zijn er opvallend veel ook. We hebben helaas een goede kennis en collega moeten afgeven.
2: Ja, klopt inderdaad. Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden. Dat heeft zijn familie daarnet bekendgemaakt. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, maar hij is dan later toch gestorven in het ziekenhuis. Hans Otte was 55, onder meer bekend van tv-programma's als de Temptation Island en De Blok op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otto nog op in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan die in andere landen en de leerkrachten staan er hier ook vaker alleen voor. En de Française Cédrine Kerbayol heeft de derde rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte daarnet voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadees. De Duitse koch blijft leider in het algemeen klassement daar. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. Vanavond en vannacht bewolkt, ook regen in het centrum van het land. In het westen blijft het droog met opklaringen bij minima rond 8 graden. En morgen bewolkt, soms wat regen en 12 graden.
0: Ja, maar Hans zijn beste werk blijft toch Tele Quinto, vind ik, op VTM. Dat is toch heerlijk? Ah, die was er ook zo grappig
1: in. Dat is waar.
0: En commissaris O.
1: Commissaris O bij Studio Brussel.
0: Op Studio Brussel, was een zeer goede radiomaker. Ah, Hans Pot, verdek het toch.
1: Ja, en veel te jong. 14 files op onze snelwegen, 14 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 34 minuten erbij daar. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 21. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent, 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12, een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 13 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34 25 minuten tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 22 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 19 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier tussen Rumst en de Binnensingel. Ook tussen Machelen en Zemst door een ongeval. Een kwartier op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse Buitenring een half uur tussen Grimbergen en Zellik. En 13 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de binnenring 11 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde-Dansaarlaan.

0: Queen en David Bowie, Under Pressure. Het is 25 minuten voor zes. Ja, het overlijden van onze kennis en collega Hans Otten, dat doet ons verdriet, maar jullie duidelijk ook.
1: Amai, zoveel reacties. Ja.
0: En ook, sorry, mocht je het nu van ons horen. Ik vind het altijd zo erg als we zo'n ding op de radio zeggen, want wie weet zit je nu in de auto en heb je zoiets van, wat?
1: Ja.
0: Het is effectief echt gebeurd. Daar meer nieuws over straks in onze nieuwsuitzending. En wie weet kunnen we ook nog een van zijn goede vrienden bellen straks om hem een klein beetje een hommage aan hem te brengen. Want wij vonden dat een zeer fijne man. Als je er iets over kwijt wil, veel mensen zijn dat aan het doen in de Joe-app. Dat mag. En voor de rest kijken wij even vooruit naar zaterdag. Gelukkig gaat tot nu toe de zon schijnen.
2: Ja. Tom en Anke.
3: Live van op de Coastwalk.
2: In de pannen.
0: Ja. Het gaat wel even raar zijn, zo Tom en Anke.
1: Ja, dat klinkt heel zo raar. Van, hè? Wie? Tom en Anke?
0: Ja.
1: Wat is dat voor een combinatie?
0: Ik ga dus vreemd, vanaf 12 uur kan je mij zaterdag horen, samen met Anke. Ja. In de pannen staan wij jullie op te wachten. En jullie, dat zijn dan Sven en jij.
1: Ja, Sven die zal waarschijnlijk... Allee, die zal wel een beetje moe zijn, toch? Oké, die man die wandelt door het leven natuurlijk.
0: Ja, het zal ervan afhangen of de wind tegen is en of hij gezandstraald gaat worden of niet.
1: Ja, dat is ook waar. Ja.
0: En of hij zijn toch niet al te bedekte hoofd goed insmeert.
1: Ja, die zet nooit een pet op, hè.
0: Bij vleesklakken is dat echt een probleem, hè.
1: Dat is gevaarlijk, toch?
0: En vooral ook, ik heb ook een vriend die van die strekking is.
1: Ja?
0: En die, als die gewone zonnecrème gebruikt, dat loopt allemaal in zijn ogen en dat pikt dan en zo. Dus je moet een minerale zonnecrème gebruiken als je geen haar
1: hebt. En factor 100. Ook.
0: Ja, dat schijnt. Ja. Of een hoedje opzetten, maar dat willen ze dan weer niet, want dat is niet cool.
1: Ja.
0: Jij gaat met de hoef
1: wandelen. Ja. 10 kilometer omhoog. Dat gaan we wel kunnen, hè.
0: Ja. Ik heb daar eigenlijk nog niks over gezegd tegen jou.
1: Ja?
0: Maar dus het zou eventueel wel kunnen, desgevallend hypothetisch, dat Anke en ik wel het een en het ander voorbereid hebben om te zorgen dat jullie goed aankomen.
1: Om te zorgen dat we goed aankomen.
0: Ja, of dat jullie aankomen.
1: Oh, je hebt dragers. Heb je dragers voorzien?
0: Nee, je gaat het wel zelf moeten.
1: Zo van die hele knappe, stoere dragers.
0: Ja, ik ben Oprah Winfrey niet. Die budgetten hebben wij niet. En als er al knappe en stoere dragers zouden zijn, zou ik mij die zelf laten dragen.
1: Ja.
0: Nee, maar misschien wel een paar andere kleine vormen van aanmoediging. Heb jij oordopjes mee als je wandelt?
1: Nee, nooit.
0: Misschien toch even...
1: Oordopjes.
0: Even overwegen. Als je het allemaal live wil volgen, jij gaat er ook iets aan hebben trouwens als je luistert, want we gaan zorgen dat ook de muziek echt vol een bak is. Het wordt een heerlijke feestelijke dag bij Joe. 12 uur, nu zaterdag, na Kleinmans en Van Geel, die eigenlijk ook tof zijn, dus begin maar om 10 uur al te luisteren. Ja. Allee, of zet hem gewoon nooit af.
1: Ja, klopt.
0: Joe, daar moet je zijn.
2: Kom supporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het. Ja.
3: Straks bij de Kok en de Koning.
0: Geven wij nog een mooi potje weg dat je bij Aldi mag gaan opdoen in de 15 seconden quiz.
1: Ja.
0: Maar eerst
1: gaan we bellen met een zekere Van Gucht.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, het is nodig. Ja, Van Gucht. Ja,
1: ja.
0: Het is
1: je hoort die man zo weinig dat we hem toch eens gaan bellen.
0: Hij heeft een beetje aandacht nodig.
1: Ja.
0: Het is met beeld erbij ook, dus kijk even binnen via joe.be.
2: Vanavond bij VTM krijg je bloemen, maar ze zijn misschien wel giftig en ze zeggen dat. En bij VTM 2 krijg je Arsenal en Atletico in de halve finale van de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Slim naar Antwerpen presenteert...
12: De Wegwijzer.
11: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
13: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
11: Plan je route Met slim naar Antwerpen.
12: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
13: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Kwart voor zes op 5 mei 2026. Helaas ook de dag waarop het nieuws ons bereikte dat Hans Otte er niet meer is. Mocht je dat nu pas horen. Dat is ondertussen bevestigd nieuws. Straks meer daarover bij Nico. Maar er komen natuurlijk heel veel herinneringen aan die man binnen. Ja, we hebben hem zelf ook goed gekend als collega. Kevin stuurt, mijn mama deed ooit mee aan Telequinto met Hans Otten. Ja, dat was eigenlijk fantastisch. Het programma, je moest gewoon aan een rad komen draaien. Dat was het eigenlijk. Ja, ja, ja. En Hans moest dan met al die mensen een babbeltje doen. Hij kon dat zo goed. En Kevin zegt, ik was toen heel boos. Omdat ik als 6-jarige niet mee mocht naar die opnames. Want dat was een fantastische show. Dat was ook in de tijd dat de televisie nog iets te betekenen had.
1: Ja, natuurlijk.
0: Telequinto. Dan moest je volgens mij gewoon iets krassen van de Nationale Loterij. En als je dan een Telequinto had, dan mocht je gewoon naar de tv-studio komen en dan draai je aan het rad.
1: Ja, zo simpel kan het leven zijn soms.
0: Kunnen we dat niet gewoon terugdoen?
1: Ja.
0: Alsjeblieft. Als je nog meer herinneringen hebt, die zijn heel erg welkom. Maar eerst moeten wij een medisch varken wassen.
1: Ja. De kok en de koning. Ja, want je hoort het natuurlijk voortdurend in het nieuws. Dat Hantavirus, dat is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip Hondius. Drie mensen zijn daar al aan overleden. De andere reizigers zitten momenteel nog vast op het schip. Maar wij leggen ons oor te luisteren bij viroloog Steven van Gucht. Dag Steven.
0: Dag Steven.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, laat ons beginnen bij het begin. Het Hantavirus, wat is dat? Moeten wij daar bang voor zijn?
2: Ja, het Hantavirus, dat is een virus dat we eigenlijk al heel lang kennen. Hè. Ook in België trouwens. Het komt over grote delen van de wereld voor. Het is eigenlijk een virus van knaagdieren. Het komt voor bij wilde muizen, bij ratten. Het zit vooral in de natuur. En heel af en toe kan het eens overspringen naar mensen. Dat is vrij zeldzaam. Maar we zien het eigenlijk bijna nooit echt spreiden tussen mensen. Dus ik was ook wel wat verrast van deze uitbraak op dat cruiseschip. Dat is niets dat ik zou verwacht hebben eigenlijk. Dus ik moet er tot ook wel eventjes van te kijken. Om eerlijk te zijn.
0: Ja, want als jij bezorgd bent, Steven, als viroloog, dan zijn wij dat maal 10 of zo. Want vroeger was dat dus een ziekte die zich alleen van een rat of een muis op een mens kon verspreiden. Ik neem aan dat je dat dan kreeg als je gebeten werd of zo door zo'n beestje dat besmet was. Maar nu blijkt het dus op dat schip tussen die mensen zich te verspreiden. Mm-hmm. Hoe zorgwekkend is dat, Steven?
2: Wel, het is vooral zorgwekkend voor de mensen op dat schip. Hè. Daarbuiten maak ik me echt heel weinig zorgen. Hè. Ik denk echt niet dat dit een epidemie gaat veroorzaken, laat staan een pandemie. Mensen denken daar nog aan, want het is nog maar enkele jaren geleden. Maar dit is iets helemaal anders. Dat denk ik echt niet dat van deze grote orde is. Ik denk voor de mensen op die boot moet het wel heel beangstigend zijn. Hè. Het is iets nieuw, een virus dat ze niet kennen en... Goed, daar zijn drie mensen al gestorven, dat is toch niet niks. Dus ik kan mij inbeelden dat dat toch wel heel angstwekkend is, hè, voor de mensen op die boot zelf. Het is ook een heel complexe operatie. Als zoiets uitbreekt op een boot, ik heb zelf op een zeilboot gezeten op de Atlantische Oceaan.
0: Yes, juist.
2: Men kon je daar zomaar niet afhalen. Hè. Als je op de oceaan zit, daar kunnen geen vliegtuigen landen, helikopters geraken zo ver niet. Dus daarmee dat ze nu ook daar in Kaapverdië aangemeerd liggen. Mm-hmm. Ik heb er wel... Hantavirus is op zich, zelfs als het overgaat tussen mensen, want dat is wel al gebeurd in het verleden. Hè. Het is dat soms. Dat is beschreven, ja zeker, toch voor die variant uit Zuid-Amerika. Het is niet heel besmettelijk. Je hebt echt wel een heel dicht contact nodig en veel virus om besmet te geraken. Wat betekent dat je het ook wel heel gemakkelijk kunt controleren. Dus ik vermoed, met de interventies die er nu zijn op die boot, dat men die uitbraak daar nu wel heel efficiënt gaat kunnen stoppen. Neem niet weg dat wij als virologen wel heel interessant zijn om nu de exacte identiteit van dat virus te kunnen onderzoeken. Hè. Is daar iets bijzonder aan dat Hantavirus? Zitten daar nieuwe mutaties in die we vroeger misschien nog niet gezien hebben? Verklaart dat misschien dat er toch wat verspreiding tussen mensen is in dit geval? Dat is iets dat ons als viroloog wel heel hard bezighoudt op dit moment. Maar voor de volksgezondheid en in het bijzonder hier in België en hier in Europa moeten mensen zich daar echt geen zorgen over maken.
0: Steven, ik heb gelezen in een van die artikels dat Hantavirus dat een heel pijnlijke ziekte is. Kan je ons een idee geven van hoe dat eruit ziet, hoe dat ziektebeeld verloopt? En ook vooral, kan je dat genezen, kan je dat behandelen, Hantavirus?
2: Ja, Eerst en vooral, er zijn veel hantavirussen. Afhankelijk van welk deel van de wereld dat je ziet en welk knaagdier dat de bron is. Hier in België hebben wij vooral het Pumula hantavirus. En dat is toch een stukje milder dan dat hantavirus van Zuid-Amerika. Dat is dat Andes hantavirus. De hantavirussen bij ons, die, als je dat krijgt, vaak is dat door het inademen van besmet stof. Bijvoorbeeld in een tuinhuisje waar een hele winter wilde muizen hebben gezeten. En daar liggen dan heel veel uitwerpselen. Ja. En dan doe je de grote lente schoonmaak. Stof dwarrelt op, je ademt dat in. Dat kan dus een bron van besmetting zijn.
1: Wow.
2: De symptomen, dat begint dan als gewoon een typische griep, een stevige griep. Hè, maar dat kan heel lastig zijn. En dan na enkele dagen kunnen daar soms zelfs ook bloedingen optreden. En mensen kunnen ook last krijgen van de nieren. En in het ergste geval moet er nierdialyse gebeuren.
1: Oef.
2: Over het algemeen, hier in België, met onze hantavirussen, gaan mensen wel herstellen. Dat is een vrij lang proces, het is een zware infectie. Maar sterfgevallen zijn zeer uitzonderlijk. Ik ken er persoonlijk eigenlijk geen. Dus ik denk niet dat het in België echt al fatale gevallen geweest zijn, maar het kan op zich wel, hè.
1: Ja.
2: We zien dat vooral in het zuiden van het land. Hè. Namen, Luxemburg naar de Franse grens toe. Dat is zo'n beetje de hotspot van die infecties.
0: Heftig.
2: Het geval van de variant daar op de boot, waarschijnlijk die Zuid-Amerikaanse variant, dan zie je niet zozeer nierproblemen, maar wel een zware longontsteking. Dus er bouwt zich vocht op de longen. En in de ergste gevallen moeten de mensen dan ook beademd worden.
1: Oh,
2: zoals bijvoorbeeld dat ook met COVID het geval is.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat doet wel een beetje denken aan COVID natuurlijk. Hè. Iets waar mensen nu natuurlijk allemaal heel erg bang voor zijn. Nu, die mensen zitten vast op het schip. Er wordt nu overlegd of ze in Tenerife aan wal mogen gaan. Ja, kan er dan op een of andere manier getest worden of zij het virus hebben, zodanig dat dat zich niet over het land kan verspreiden?
2: Ja, je kan dat perfect voor testen. Hè. Gewoon een PCR, hè, zoals met COVID.
1: Ah, ja.
2: Dus swab nemen van speeksel of een bloedstaal en dan in het labo met een PCR-test kan je nagaan of er al dan niet virus in zit. Dus je zou inderdaad de mensen nog kunnen testen om zeker te zijn dat ze vrij zijn van het virus. Je kan hen ook ademen. De mensen die echt dicht contact gehad hebben met patiënten, met besmette personen, zou je kunnen vragen om nog enkele weken een quarantaine te respecteren of op zijn minst heel voorzichtig te zijn in de omgang met anderen en zeer attent zijn voor beginnende symptomen. Maar je zou ook kunnen testen, dat is perfect mogelijk. Dan ga je een PCR doen.
0: Ja. Viroloog Steven van Gucht, dankjewel voor die verhelderende uitleg. Ik onthoud, hantavirus, het is niks nieuws. We hoeven ons niet al te veel zorgen te maken. Maar geen oude muizenkak inhaleren. Ook niet recreatief, mocht je dat leuk vinden. Want dat kan schadelijker worden. Dat is altijd een goed advies in het leven eigenlijk. Steven, we houden het in de gaten. En aan die mensen op dat schip, daar wensen wij het allerbeste. We hopen dat ze er snel vanaf zijn.
1: Dankjewel.
3: De Kok en de Koning.

0: to be with you, Mr. Big.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Als je die wint, mag je voor 100 euro gaan winkelen in de Aldi. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen die 15 seconden. En nu nog eens in de Joe-app 15 seconden doorsturen als je wil meedoen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet...

0: Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen, maar daar is hij dan gestorven. Hans Otte was 55 en bekend van heel wat programma's op tv en radio. In 2014 verdween hij uit de media. En bijna exact 2 jaar geleden klikte Otte nog terug op zijn carrière in een gesprek bij Tom de Kok, toen nog op Q-Music.
1: Op dat moment had ik zoiets van, ik heb alles gedaan dat ik kon doen. Ik heb talkshows gedaan, spelletjes, reality, zelfs reportages, documentaires. Ik had even van, niet meer in beeld, ik ga achter de schermen werken. Dan ben ik 8 jaar creatief directeur bij Warner Bros. Geweest in België. En dan ben ik een hotel en een restaurant begonnen, vlak aan het MAF.
0: In Antwerpen dus. En eind 2024 dook Hans Otte nog op in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denies.
2: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met 2 voor zo'n groep en kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
0: Uit dat onderzoek blijkt ook dat de Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chlorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen raakten. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar was voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe dat chlorgas daar kon ontsnappen. Het incident van gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan er dus niet van uit dat het om terrorisme gaat. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. De Française Cédrine Kerbaul heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton en daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert tot op 2 seconden. En nog een landgenote, Lore de Schepper, draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het gaat ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen bij minima rond 8 graden. Morgen bewolkt, soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer met zaterdag tot 23 graden.
3: 12 files op onze snelwegen. 12 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file vinden we op de E17 in de richting van Antwerpen. Tussen de Pinte en Destelbergen vertraag je 39 minuten. Ook 18 minuten trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 24 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Ook 24 op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkroever. Op de E19 12 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord en 10 tussen Kontich en de Binnensingel. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Een 15 minuten in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E313 richting Hasselt staat een brandend voertuig tussen Geel-West en Ham. Vertraag je 25 minuten. En op de Brusselse Buitenring een 15 minuten tussen Grimbergen en Jette en 12 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.

0: James Blunt, You're Beautiful. Ja, oplettende luisteraars hebben ook gezien dat onze collega Raf hier ook even kwam binnenlopen. Mm-hmm. Die Hans Olsen ook gekend heeft. We zijn allemaal toch redelijk geschokt over dat overlijden.
1: Ja, 55.
0: Zo jong, hè.
1: Dat is geen leeftijd, hè.
0: Komt heel veel binnen hier in de Joe-app. Maar ook veel fijne herinneringen. Zowel Annemie als Sophie hebben ooit deelgenomen aan een opname van Alles of Niets. Blijkbaar een programma dat Hans ook nog presenteert. Ja? Zoveel gepresenteerd. Ja. We waren hier net de lijst aan het overlopen. Ja, dat is te veel. Annemie zei, hij is bij ons thuis geweest met de ploeg om opnames te doen. Heel sympathieke man. En Sophie, die moest als majorette iets voordoen. En Hans moest dat dan nadoen. En ze moest hem beoordelen in de studio. En ze zegt ook dat hij een heel aangename man was. En Philippe zegt, wat ik vooral onthoud van Hans Otten, is dat hij bij Tele Quinto ooit een mand met drank liet vallen. Juist. Rustig, Hans. Dat is een heel goed fragment. Ik heb het ook net teruggevonden. Ik zal het delen op mijn Insta-stories. Waarbij hij dus van een kandidaat bij Tele Quinto, dat is een spel waarbij je dus aan een rat moest komen draaien in de studio, krijgt hij 3 op maat gemaakte flessen drank in de kleuren van VTM-streepjes.
1: Klopt, ja.
0: Ja, en het is een hele uitleg. En die mensen zegt, ja, we hebben daar weken aan gewerkt en speciaal voor jou gemaakt. Ja. En hij zegt, ga maar naar het rat. En Hans draait zich om en laat die 3 flessen vallen.
1: Ja, ja, ja. Oh. Dat is vaak uitgezonden in zo'n blooper-programma.
0: Hele goede televisie. Ja. Ik zet het zo meteen even op mijn Insta-stories. Dan kunnen we ook gewoon nog eens hard lachen. Want dat vond Hans vast ook leuk. Het is 6:15. We gaan hier nog eens proberen een prijs weg te geven.
2: De 15 seconden quiz.
1: Aan Aline uit Wevelgem bijvoorbeeld. Dag Aline.
0: Hey Aline.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Heb je een drukke werkdag gehad vandaag?
3: Ja, toch wel redelijk, ja.
1: Ja, wat doe je van werk?
3: Ik werk als ergotherapeut in het AZ in Oostende.
1: Aha, oké. Okay. En je woont in Wevelgem. Heb je dan veel last van files of valt dat mee?
3: Met momenten wel, andere momenten valt dat toch
0: wel
3: mee.
0: Dat is toch wel een eindje, Wevelgem Oostende, hè? Hoe lang doe je daarover, Aline?
3: Toch wel een 3 kwartier, 5 minuutjes.
0: Echt waar. Hoed af voor iedereen in de zorg. En zeker voor iedereen in de zorg die elke dag in de file staat.
1: Ja,
0: daar hebben we veel respect voor. Aline, we gaan proberen om al die zorg voor de wereld te belonen met 100 euro die je mag gaan opmaken in Den Aldi aan alles wat je maar wil. Alleen moet je er nog even 5 goede antwoorden voor binnenkoppen. Dus, duw die telefoon tegen je oor. Goed luisteren. Ja. Meteen antwoord. De truc is niet nadenken, hè. Mm-hmm. Gewoon je antwoord roepen.
1: Ja.
0: Oké? Okay? Voor de gong moeten ze alle 5 binnen zijn. Hier komt je eerste vraag.
1: Welke kleur heeft een gewone kiwi?
3: Groen.
1: Wie zong Beat It?
3: Michael Jackson.
1: Hoeveel is 20 plus 80?
3: 100.
1: Noem een dier met een S.
3: Slang.
1: Nu komt de aap uit de...
3: Mouw.
0: Oh nee! Het was net na de gong. Potverdikke toch! Oh, ik had hier al de confetti klaarstaan. Oh, shit.
1: Verdorie.
0: Oh, het was een halve seconde.
1: Het scheelde een haar.
0: Ah, kaka. Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Dat is...
3: Ja, dat is jammer.
0: Ja, Aline, we vinden
1: heel
0: dat
1: jammer.
0: Ook.
1: Heel jammer.
0: Dat is nu stoem.
1: Ja. Ja, ja maar ja, kijk, 15 seconden is 15 seconden, hè.
0: Het kan gebeuren. Ja, en die groene kiwi in het begin die bleef even hangen, denk ik.
1: Ja.
0: Enfin, lieve Aline, het heeft niet mogen zijn. Voor jou is dat minder fijn, maar we hebben wel even kennis gemaakt op de radio. Vinden we altijd leuk.
1: Zeker.
0: En voor morgen is dat eigenlijk goed nieuws.
1: Ja, want dan spelen wij voor 150 euro.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Belinda Carlisle, Heaven is the place on earth. Er zijn klachten over mijn gong.
1: Ja, dat hij te stil is.
0: Mijn gong is niet luid genoeg. Dus ja, we kunnen dat natuurlijk niet super luid zetten, omdat we anders de kandidaat in kwestie niet horen. Maar het gaat dus zo. Dus nu begint het en dus dan zijn het 15 seconden.
1: Ja.
0: Het duurt wel even, hè. Zal ik doorspoelen?
1: Ja, 15 seconden, hè. Duurt het, ja.
0: Maar pas op.
1: En dan, ja,
0: niet lang
1: bijna.
0: Eigenlijk. Komt hij, hè. Gaat hij het maar op de wijze dat hij
1: ja,
0: hier staat. Pas op,
1: naderen.
0: Hè. En...
1: Ja.
0: Ja. Maar dat gebeurt dus allemaal op de achtergrond. Ja, maar wij horen dat dus wel goed. Dus als wij zeggen dat de gong geweest is, wij liegen nooit.
1: Mm-hmm.
0: Nee, één keer per maand.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Voilà, ja. Aan jou.
1: Ja, we zoeken weer een extra lange plaat die je eigenlijk zelden of nooit hoort op de radio, behalve dan in een of andere top. Omdat die gewoonweg veel te veel tijd in beslag neemt, maar bij ons mag dat.
0: Ja, of erger nog, wat ze ook vaak doen op de radio, zo zijn wij dan, is een korte versie van lange platen maken.
1: Juist.
0: Dus dan plakken wij gewoon begin en einde tegen elkaar, omdat het vooruit moet gaan.
1: Ja, ja.
0: Maar nu moet dat niet, het moet hier niet altijd vooruit
1: gaan. Nee, het mag all the way een extra lange plaat. Wat wil je horen? Stuur maar door via de Joe app.
2: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
3: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaal kopen plus één gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Goeie suggesties.
1: Die
0: van Els vind ik grappig. Die wil graag November Rain van Guns N' Roses. Dat was onze openingsdans en god wat duurde dat lang. Ik was het zo beu. Ja, dat is natuurlijk als je dan op een tegel staat te schuifelen. Maar die hebben een tijdje geleden al iets gedaan. Dus het gaat iets anders moeten worden. Jij mag kiezen, Rani.
1: Ja, ik heb gekozen voor een nummer dat eigenlijk klinkt als een Italiaanse film.
0: Dat is...
1: Ja, als je daarnaar luistert, dan waan je je in op een zonnige plek in Italië. Zo'n stadje waar dan zo heel veel kleine Fiatjes rondrijden. En zo mensen, ciao, ciao, ciao.
0: Is het iets van Eros Ramazzotti?
1: Nee, het is niet van Eros Ramazzotti. Het is een nummer van Dalida, Gigi Lamoroso. Gekozen door Anita Vervoort, omdat haar papa dat zo mooi vond.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Daar komt hij aan, Gigi Lamoroso, een playboy uit een Napolitaans dorpje die het geluk gaat zoeken in Hollywood. Mm-hmm. Daar helemaal mislukt en dan berooid terugkomt, maar de vrouwen zien hem nog altijd heel graag.
1: Ja.
0: Dat is waar Dalida 7 minuten en half overzong. Met dank ook aan Anja de Kramer, aan Nadine Klauw en aan Cathy van Reet. Die mm-hmm. ook hadden nagevraagd. Dus een heel populaire lange plaat. Zometeen nog gênante televisie. En gek genoeg was het zonder Rani en mezelf. Maar eerst gaan we naar Nico Bosteels. Het is even over 6:30. Nico, wat zit er in ons nieuws?
2: Goedenavond. Er zullen op 12 mei geen vluchten aankomen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie. Mensen die een vlucht hadden, kunnen een ticket krijgen voor een andere datum of krijgen hun geld terug. Ook op de luchthaven in Zaventem zal er op 12 mei hinder zijn door die staking. Iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan daar doorgaan. Voor de aankomende vluchten verwachten ze daar geen grote problemen. Droevig nieuws uit Medialand, want radio- en tv-maker Hans Otte is overleden. Hij was 55. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren en in een kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Maar daar is hij dan gestorven. Hans Otte is bekend van heel wat programma's op tv en radio. De Française Cédrine Kerbaol heeft de derde rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Zij finishte net voor het sprintende peloton en daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het algemeen klassement en Kopecky nadert tot op 2 seconden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en ook regen in het centrum van het land bij minima rond 8 graden. En morgen bewolkt, soms wat regen bij 12 graden.
1: Nog 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland staat de langste file, 32 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar gebeurde een ongeval. Op de E34 richting Antwerpen 19 minuten extra geduld tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 16 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord en 10 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E17 13 minuten tussen De Pinte en Gentbrugge.

0: Enrique Iglesias, Escape. Ja, we zijn hier diep bedroefd over het heengaan van Hans Otte, een kennis en collega van ons, waar we allebei mee hebben samengewerkt. Net als velen hier op de Joe-redactie. Maar het grappige is dat best veel mensen in de Joe-app hem ook gewoon gekend hebben. Hans heeft zoveel televisie en radio gemaakt, dat bijna elk dorp in Vlaanderen wel eens over de vloer heeft gekregen.
1: Klopt. Rita die had het geluk Hans te ontmoeten tijdens haar deelname aan Mijn Man Kan Dat. Wat een warme, oprechte en fijne man was hij. Die ontmoeting is ons altijd bijgebleven als een bijzonder mooie herinnering. Veel te jong, rustzacht Hans Otte.
0: 55, dat is echt heel erg jong. En aan al zijn geliefden en nabestaanden namens heel Joe onze warmste deelneming. Ja, we duiken toch maar even de oude doos van de televisie in. Ja. Waar Hans trouwens ook deel van uitmaakte.
1: Absoluut.
0: Ik heb sinds kort een flexijob. podcast die we hier maken met het archief van VTM. Flashback heet die. Je kan hem terugvinden op VTM Go. Maar ook bijvoorbeeld beluisteren op Spotify. Dan moet je niet naar mijn hoofd kijken. Ik heb alleen de klank. we zitten ook op Instagram. Flashback TV heten we daar. VTM Flashback, sorry. VTM Flashback heten we daar tegenwoordig. En daar staat ook een fragment van Hans die flessen, gekleurde flessen Genever laat vallen tijdens een opname van Telequinto. Ja. Staat ook op die Instagram. Ik heb het net even op mijn Insta-stories gezet. Dan kan je hem daar nog eens terugzien. Ja. Flashback is dus een kanaal waarop je leuke fragmenten uit het verleden van VTM en aanverwante zenders kan herbekijken. Maar er hoort dus ook een praatprogramma bij. En er is net vandaag een nieuwe aflevering verschenen op VTM Go en op al die andere platformen over Foute Vrienden.
1: Och,
0: ken je dat nog, Rani?
1: Ja, het zal wel.
0: Weet je nog wat het concept was van de Foute Vrienden?
1: Ja, met hoeveel waren ze? Vier, geloof ik.
0: Ja, vier
1: Foute Vrienden. Hè? Die elkaar allemaal gênante opdrachten gaven. En dan had de ene die de opdracht moest uitvoeren, die had dan een oortje. En die drie andere deugenieten, die zeiden van alles in dat oortje. Terwijl dat die ander met het oortje, dat hij zich moest proberen serieus te houden. En alles moest uitvoeren wat zij hem vroegen.
0: Ja, een van die deugenieten, die komt hier bijna wekelijks over de vloer. Begijn de Bleu, onze nerd. Ja. Dan had je Geron de Wulf, Thomas Smit en Steven Goegebeur. En Steven Goegebeur is later vervangen door Christophe Stienlet.
1: Dat
0: zijn de Foute Vrienden. En het meest legendarische fragment, dat zit ook in de podcast die we gemaakt hebben. En die je ook als video kan bekijken op VTM Go. Dat is natuurlijk dat die drie anderen, Begijn de Bleu, geblinddoekt in de studio van So You Think You Can Dance hebben gedropt.
1: Oh, ik heb echt zo hard gelachen toen met die man.
0: Maar dat was dus, heb ik die daar dus uitgebreid over geïnterviewd in die podcast. Dat was dus echt, hè? Dus die is van niks. Ja. Die zijn blinddoek ging af en die stond op het podium in zo'n grote zaal. De Ziggo was dat, denk ik, of zoiets. In Amsterdam. En hij moest daar auditie doen en hij heeft dat kot daar opstelt is, dat is legendarisch.
1: Ja,
0: onze Begijn, hè?
1: Ja, heeft dat fantastisch gedaan. Echt fantastisch.
0: Zag er ook al een beetje uit als een parende vogel. Misschien ook
1: in
0: character.
1: Waarschijnlijk heeft hij daar zijn inspiratie gehaald. Ja.
0: Maar een ander fragment dat dus ook bijvoorbeeld in die uitzendingen zat, was dat van De Rozijn. Heb jij dat ooit gezien?
1: Dat was Thomas.
0: Thomas Smit,
1: Die in een bakkerij werkte. Hij moest een rozijn van het rozijnenbrood dat hij aan iemand zou verkopen, moest hij in zijn neus steken en die dan uitsnutten in de broodzak.
0: Ja, en dan vervolgens die zak dus aan een klant in een echte bakkerij geven en doen alsof er niks aan de hand was. Ja. En het straffe was, de mensen pikten dat gewoon allemaal.
2: Die persoon heeft dan wel dat brood gepakt en betaald en die is naar buiten gegaan.
3: Dat is wel iets wat wij ook wel, of wat ik toch merkte bij opnames in België, dat wij een vrij relatief, wij zijn een braaf volkske. Wij zijn zo introvert en we hebben een paar keren opgenomen in Nederland. Dat was in zo'n, weet je dat niet, in een winkelcentrum?
2: Ja.
3: Dat flikker op,
0: het verbaast me dat dat niet elke keer gebeurde. Ja, dus daar in Nederland krijg je zo'n flikker op, man. Ja. En in Vlaanderen waren er dus mensen, die kan je dat voorstellen, dus je gaat naar je bakker. Daar staat plots Thomas Smit, die je niet kent, achter de toog. Je vraagt rozijnenbrood. Die stikt de rozijn in zijn neus. Die snoet dan uit. Sorry, dat is echt snuitend.
1: En dan zeg je dankjewel, meneer.
0: En dan durf je dus als Vlaming niks te zeggen. En je gaat, wat doe je dan? Je gooit toch onderweg naar huis dat brood weg?
1: Ja, ik zou denken van wel, ja.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook nog zo'n programma gehad waarbij we het asociaal gedrag van mensen uittesten. Dat heette Waar de Landgenoten. Dat was ook met een verborgen camera. En we hebben dat toen ook vastgesteld, dat wij Vlamingen echt wel heel braaf zijn en heel vaak gewoon slikken en niks zeggen.
0: Ben jij zo? Ik kan mij dat niet voorstellen dat jij ook zo vindt. Zijn er zo momenten dat je denkt, potverdek, ik had iets moeten zeggen?
1: Wel, iets met, ja, mocht ik zo die scène dan meemaken? Ja, ja. Ik moet wel eerlijk bekennen, omdat mijn hoofd niet zo onbekend is, hou ik mij heel vaak in.
0: Ja,
1: maar mijn
0: waar.
1: Kinderen zeggen dan, mama, ook al zeg je niks, jouw gezicht spreekt boekdelen.
0: Ik heb wel eens, ik heb wel eens een kapper gehad die niet mijn haar, maar dat van mijn nichtje.
1: Ja.
0: Ik had de toestemming gekregen van haar moeder om haar mee te nemen naar mijn kapper, omdat ik een hippe kapper heb. En ze wou een dip, ze wou zo het onderste stuk van haar haar, wou ze roos verven. Ja. Maar mijn kapper had een beetje een foutje gemaakt en dat werd altijd maar rozer en rozer. En uiteindelijk is haar hele haar roos geëindigd.
1: Oei.
0: En ik durfde niks te zeggen. Dus van, allee, wat doe jij nu? En dus ik heb het dan tegen die moeder moeten uitleggen. En tegen dat kind zelf moeten uitleggen. Ja. Enfin, dus dat was een gelegenheid waar ik dacht van, ja, misschien had ik mijn mond moeten opentrekken toen hij nog maar onderaan de lokken zat.
1: Ja.
0: Maar dat overkomt ons als Vlaming heel vaak.
1: Mm-hmm.
0: Dus we willen dat je daar even eerlijk over bent.
1: Ja.
0: Ja, wanneer had jij je muil moeten opentrekken? Dat mag grappig zijn. Dat mag ook minder grappig zijn.
1: Ja, het mag pijnlijk zijn ook.
0: Ja, pijnlijk. Foute vrienden was ook heel gênant.
1: Ja, voilà.
0: Stuur maar even door in de Joe-app.
4: Ja, nu zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
5: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: De Kok en de Koning.

0: openingsdans.
1: Dat is toch ongelooflijk, die Bruno Mars?
0: Wat een mooie Roomba.
1: Het is gewoon elke keer opnieuw door blaf.
0: Ja,
1: is
0: prachtig,
1: dat een Roomba?
0: Hè? Dat is een Roomba, ja.
1: Roomba. Ja, ah, ja, jij weet het natuurlijk allemaal.
0: Ja, dat is mooi. Ja,
1: Claude wil die graag eens met jou dansen op die nummer. Heeft hij doorgestuurd. Kom maar af, Claude. We fixen dat wel. We vroegen ons af... Naar aanleiding van Foute Vrienden, waar nu een flashback-podcast over bestaat die je ook in video kan bekijken op VTM Go.
0: Ja.
1: Waar ik het met Begijn Le Bleu en Thomas Smit over dat legendarische programma heb. Maar waarin dus mensen permanent beet werden genomen door die Foute Vrienden. En Vlamingen durven dan niks te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Als er een rozijn in hun rozijnenbrood gesnoet wordt door
0: Klopt.
1: Thomas Smit.
0: Ja, Carolina die zegt het goed. Een Vlaming zegt niks, maar hij gaat wel nooit meer terug naar die winkel.
1: Ja, wanneer had jij je mond eens moeten opentrekken? Blijkt op heel veel momenten, ja.
0: Ja, Katrien Wouters die stuurt... Ja, snottebellen in de kip aan het kippenkraam op zondag. Ja, dan had ik toch ook wel misschien iets gezegd, beste Katrien.
1: Oh.
0: Belegde broodjes in de zomer, stuurt Céline. Man kuiste constant zijn zweet aan zijn arm en handen af. Echt vies.
1: Ja, of Elfie die zegt... Ik was jonge studente en de bakker die blies altijd in het zakje... om dat open te krijgen en dan de broodjes erin te doen.
0: Ja.
1: En ik zie die man nog altijd na 25 jaar voor mij jakkes.
0: Oh.
1: Ja, ja, ik ben opgeroeid in een bakkerij. Dat soort dingen, dat was wel echt ondenkbaar bij ons. Mm. Oh god, hè.
0: Ja, Miranda, die stuurde, ik werkte in een beenhouwerij. Moest in zo'n grote bak hespensla maken met alle ingrediënten erbij. Zilveruitjes, cornichons, mayonaise en alles onder elkaar roeren. En dan in potjes van 250 gram doen. Toen ik klaar was, zo'n half uur later, en mijn handen ging wassen, zag ik dat... mijn trouwring ergens in de hespensla zat. Dus moest ik al die potjes open doen en maar zoeken. En ja, het voorlaatste potje, daar zat hij in.
1: Ja, Wendy had haar mond beter ook opengetrokken, want iemand anders was iets anders aan het opentrekken.
2: Hoi Rani, Tom, ik wou even laten weten. Ik heb het overal meegemaakt met een concert van Stan van Semang in onze kerk. En was er iemand vreselijk aan het scheten. En toen heb ik me wel afgevraagd, had ik iets moeten zeggen? Want we eigenlijk heel de hele tijd in de stank doorgebracht tijdens het concert. Het was wel een momentje dat ik dacht, zou ik eigenlijk iets moeten zeggen hebben of niet.
1: Ja.
2: Voilà, maar toch durf je niet op dat moment.
1: Ja, ja, scheten laten in een kerk tot daaraan toe, maar tijdens een concert van Stan van Samang, dat doe je niet. Dat is heiligschennis.
0: Ja, en trouwens, die Miranda van de hespensla,
1: ja?
0: Die laat nu nog weten dat ze het ook niet tegen haar baas durfde te vertellen en dat hij het nog altijd niet weet na 40 jaar. Ja, Miranda, als hij luistert, dan weet hij het nu wel.
1: Ja, maar trouwringen kwijtgeraakt, dat is van alle tijden en alle leeftijden. Ik ben de mijne na een paar jaar kwijtgeraakt. En Thomas de Soete heeft deze week het record van de wereld verbeterd, want die is dit weekend getrouwd.
0: Mm-hmm.
1: En hij was op maandag zijn trouwring kwijt.
0: Ongelooflijk.
1: Dat is niet normaal. Maar die werkt dan ook voor Willy, waar ze eigenlijk permanent dronken rondlopen. Veerle laat hier weten, wij zijn zo braaf en onderdanig, wij Vlamingen, de slachtoffers van de Foute Vrienden. Door onze geschiedenis, wij als Vlamingen zijn altijd onderdrukt geweest. Bezet door een ander land, niet akkoord gaan, was levensgevaarlijk.
0: Juist.
1: Landen die nooit onderdrukt zijn, maar zelf onderdrukten, zoals de Hollanders, die hebben dan weer een klinkt het niet, dan botst het wel karakter. Daar zit wel iets in eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo landen die nooit veroverd zijn geweest, daarom hebben al die Spanjaarden zo'n grote muil.
0: Ja.
1: Die gaan maar overal conquistador spelen, maar
0: ja,
1: die zijn zelf niet veroverd.
0: Verschillende mensen die reageren op het verhaal van de winderige man of vrouw bij het concert van Stan van Samang. Ja, dat is dan Stank van Samang.
1: Op deze vrolijke noot, ik denk dat het alleen nog maar bergaf kan gaan.
0: Ja.
1: En gelukkig is daarvoor Stijn Smets op je radio zo meteen.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou. Wat een grijze, sombere dag was me dat vandaag. Laten we die dus maar snel doorspoelen met een pak tophits van Madonna, Earth, Wind & Fire en Counting Crows. Maar eerst nog nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
4: Goedenavond. Geen vlucht op 12 mei in Charleroi. Veel reacties op de dood van Hans Otte. En Lotto Kopecky strandt op de tweede plaats in de Vuelta. Op 12 mei vertrekt of landt er geen enkele vlucht op de luchthaven in Charleroi. Komt door een nieuwe nationale vakbondsactie tegen de besparingen van de federale regering. Wie voor die dag een vlucht geboekt had in Charleroi, kan een andere datum kiezen of zijn geld terugvragen. Ook in Zaventem zal er op 12 mei veel hinder zijn door die actie. Daar verwachten ze dat maar iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten zal kunnen doorgaan. Voor de aankomende vluchten beter verwachten ze weinig problemen. Heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte een talkshow.
5: Het raakt mij ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
4: Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. En onze Joe-collega Rob van Brussel schrijft rustzacht, fijne man. En net niet voor Lotto Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze won in de derde rit de sprint van het peloton. Maar de Française Cédrine Kerbaul was net ervoor al solo over de streep gereden. In het algemeen klassement nadert Kopecky wel tot op 2 seconden van de leider, dat is de Duitse Koch. En nog een landgenote, Lore de Schepper, draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk regen in het centrum van het land. In het westen blijft het droog met opklaringen met minima rond 8 graden. Morgen bewolkt, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.

Afgelopen nacht was er het Met Gala in New York. Dat is een benefiet gala dat zo'n beetje het Matuvu-feestje van het jaar is. Madonna was ook een van de gasten en haar ensemble was, hoe zal ik het diplomatisch zeggen, nogal speciaal. Ze had een soort zwart gewaad aan met vier lange slepen die vier mensen moesten vasthouden. En er stond een middeleeuws zeilschip op haar hoofd. Ja, carnaval was er eigenlijk helemaal niks tegen. Zeg, zo meteen kun je hier bij Joe weer filmtickets winnen. Vier om precies te zijn in Movie Match. We hebben verder deze avond een vrolijke One-Hit Wonder Battle. En het hitarchief, dat brengt ons straks naar 1985. Je avond bij Joe is dus goed gevuld. Fijne dag ook vandaag.

Bij Joe hoor je de muziek de hele dag lang die je graag wil horen. Zoals deze, The Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. Deze avond gaan de 80s en de 90s weer herleven in de Roma in Antwerpen. Want Wet Wet Wet begint daar zo meteen aan een concert. Het is wel de band in een nieuwe bezetting. Want zoals je misschien wel weet, doet zanger Marty Pello het tegenwoordig solo. En hebben ze een nieuwe zanger, Kevin Sim, die vroeger bij Liberty X zat, die van Just a Little Bit. Er is nog eens Wet Wet Wet met de originele zanger.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja! Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
1: Ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
8: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè.
11: Au.
10: Huis gemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
12: VTM, kleurt je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Medi-market.
14: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Auto 5.
17: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
16: Auto 5.
18: Koop nu bij jouw Precantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantec, uw drankenspecialist.

0: laten afweten. Dan laten we het maar zomeren op deze manier. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor.
1: Movie Match.
0: En zo zitten we ineens weer in de cinema. Heerlijk onderuitgezakt in de rode pluche zeteltjes met een zak popcorn en cola. Movie Match met opnieuw 4 filmtickets die je kunt scoren. Miranda uit Heist op den Berg die stuurde: hey Joe, hoe kun je die filmtickets precies winnen? Wel Miranda, dat ga ik nu nog eens uitleggen. Ik ga zo meteen een nummer draaien dat gebruikt is in een film. En als jij weet welke film dat is, stuur me dan de titel door in de Joe-app. En als de computer je gunstig gezind is, dan win je gewoon die 4 filmtickets voor een film naar keuze. En vandaag is het echt niet moeilijk. Ga dus niet te ver zoeken. Dit is de opgave.
1: Action. Movie Match.

0: Dolly Parton, de vrouw die bekend staat om haar twee grote talenten: zingen en acteren. Ja, je dacht aan iets anders, hè? Geef het maar toe. Want ze zong niet alleen in dit nummer, ze acteerde ook in de film waarin dit nummer zat. Maar welke film zochten we? Charlotte uit Lummen, die wist dat. Charlotte, wat had je gestuurd?
1: 9 to
0: 5. 9 to 5, een film uit 1980. Dat is ver voor jouw tijd, Charlotte.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je het moeten opzoeken?
1: Ja, inderdaad. Ik heb een beetje hulp van het internet gebruikt.
0: Ah, maar dat is geen schande. Dat mag. Dat rekent de computer allemaal goed, zolang je maar het juiste antwoord stuurt. Inderdaad, 9 to 5 uit 1980. Dus met Dolly Parton, maar ook met Jane Fonda. Heb jij ook een 9 to 5 job of studeer je nog?
1: Ik studeer nog. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar kiné.
0: Laatste jaar kiné? Ah, oh, interessant. Ja. En is het dan echt de bedoeling om kinesist te worden met een eigen praktijk? Of hoe zie je dat voor je?
1: Liever kinesist in een ziekenhuis.
0: In een ziekenhuis. Stage ook al gedaan?
1: Ik ben momenteel bezig met een stage in Duitsland.
0: In Duitsland? Hoe kom je daarbij?
1: Ja, inderdaad. Dat is via mijn school en ik dacht dat is wel interessant om eens mee te doen.
0: Ah ja. Cool.
1: Ja.
0: En is
1: dus
0: het in een ziekenhuis?
1: Ik
0: ben
1: momenteel vanuit Duitsland.
0: Ah, je belt vanuit Duitsland nu. Ah, oké.
1: Okay. Ja, inderdaad.
0: De filmtickets zijn wel voor Belgische bioscopen, Charlotte.
1: Dus ja, maar toch... over een paar weken ben ik te thuis.
0: Ah, kijk eens aan. Ik stuur ze op en dan kun je dan naar de film. Heel fijn dinsdagavond nog. Dag, Charlotte.
1: Dankjewel, dag.
0: Tjus. We kijken hoe het er aan toe gaat op de weg. Ik heb nog 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Sorry. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je er 25 minuten bij rekenen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. En dan op de E17 staat er ook nog eentje richting Antwerpen. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar komt er 5 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

need you tonight. Wil je net als Charlotte ook wel eens gratis naar de film en heb je deze keer naast die filmtickets gegrepen? Dan krijg je morgen gewoon een nieuwe kans en dan zoeken we een film uit de 70s, maar die aanvoelt als eentje uit de 50s. En dan heb ik denk ik al te veel gezegd. Dat is dus voor morgen. Dit is

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede

Dat was onze Raf weer. Sunny Setup, She Makes Me Happy. Op Joe Gold doet Raf deze maand trouwens iets heel leuks. Want mei is vinylmaand bij Joe Gold. Dan kun je een hele kast vol vinyl winnen. Maar Raf die heeft ook elke dag een bekende persoon in zijn uitzending die dan zijn of haar favoriete album voorstelt. Gisteren was dat bijvoorbeeld nog Marcel van Tilt. Die heeft het gehad over 77 van Talking Heads. Vandaag was dat collega Astrid Philips en die vertelde dan weer over haar favoriete plaat Rumours van Fleetwood Mac. En elke dag is dus iemand anders en al die platen belanden ook in die kast vol vinyls die je kunt

Chasing Pavements van Adele. En het was van taart en gebak vandaag bij Adele. Want ze is jarig, maar het zullen eerder scones geweest zijn bij haar, denk ik. Zo scones met cottage cheese. Amai. Ik wist dat ik erover ging vallen. Cottage cheese en marmalade. 38 is het er vandaag geworden, Adele. Lionel Richie heb ik nu voor je, net voor het nieuws van 8.

0: zometeen bij Joe. Sex-bomb, sex-bomb. Well, you're my sex-bomb.
1: You can give it to me when I need to come along. Het is weer bomalarm straks hier bij Joe, dankzij Tom Jones. En we gaan ook nog onze wandelschoenen aandoen voor deze van de Proclaimers.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
1: Dit is Joe. Ik had daar straks al een jarige Adele in mijn playlist, maar ik heb zo meteen nog iemand die vandaag kaarsjes mocht uitblazen. Een Brit die deze zomer naar ons land komt. Straks draai ik hem. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Nico Bosteels.
3: Een goeie avond. Geen enkele vlucht in Charleroi op 12 mei. Veel droevige reacties op de dood van Hans Otte. En de FIFA wil met Iran praten over het WK voetbal. Op 12 mei vertrekt of landt er geen enkele vlucht op de luchthaven in Charleroi. Komt door een nieuwe nationale vakbondsactie tegen de besparingen van de federale regering. Wie voor die dag een vlucht had geboekt in Charleroi, kan een andere datum kiezen of zijn geld terugvragen. Ook in Zaventem zal er op 12 mei veel hinder zijn door die actie. Daar verwachten ze dat maar iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten zal kunnen doorgaan. Voor de aankomende vluchten verwachten ze weinig problemen. Heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk en onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte een talkshow.
4: Het raakt mij ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
3: Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. En onze Joe-collega Raf van Brussel schrijft rustzacht, fijne man. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Iraanse federatie uitgenodigd om samen te zitten over het komende WK in de Verenigde Staten. Iran kwalificeerde zich en zit in de groep van onze Rode Duivels, maar door de oorlog blijft het onzeker of ze effectief gaan meespelen. De FIFA wil voor 20 mei een beslissing, dat is 3 weken voor de start van het WK. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk ook regen in het centrum van het land. In het west droog met opklaringen en minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. En vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.
1: Er staat nog 1 file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost moet je er op dit moment nog 17 minuten bij tellen.
0: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen.

Dr. Alban, Sing Hallelujah. En Hallelujah is misschien ook wel de kreet die je uitslaat als je vrijdag een fantastische reis wint bij de Kok en de Koning. Eén voorwaarde, je moet wel een goede reden hebben om die reis te maken. Bijvoorbeeld als groepje oud-klasgenoten die al jaren spreken over we moeten die Italië-reis uit het middelbaar nog eens een keertje overdoen. Of je hebt misschien een wijnproeversgroepje en jullie hebben al jaren het idee om naar Spanje de wijngaarden te gaan bezoeken. Allemaal goede redenen. Heb je zo'n leuk idee? Schrijf je dan nog snel in via joe.be of via de app. En wie weet win je vrijdag wel zo'n reis voor 6 personen.

En daarmee was het nog eens van slingers en ballonnen, want niet alleen Adele is jarig, ook deze Craig David kreeg deze ochtend een hoop happy birthday berichtjes in zijn mailbox. Bij Craig David stonden er 45 kaarsjes op de taart. Afgelopen weekend is hij trouwens ook nog toegevoegd aan de affiche van de Lokerse feesten die Craig David op 31 juli staat hij daar. En nu een opwarming voor Sven en Rani voor de Coastwalk nu zaterdag 500 miles.

0: zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10.

Tom Jones en seksbommen. Over bommen gesproken, de oorlog in het Midden-Oosten die heeft blijkbaar ook gevolgen voor de concerten van Harry Styles. Hoe dat in elkaar zit, dat leg ik je zo meteen haarfijn uit, want hij komt eraan, die Harry Styles, met Watermelon Sugar High. Maar eerst nog deze Franse classic van France Gall, Ella.

Watermelon Sugar van Harry Styles. En die Harry Styles die start binnen 2 weken aan zijn tournee in Amsterdam. Maar het ziet er naar uit dat dat toch niet helemaal het succes wordt wat er van verwacht werd. De eerste data die waren meteen uitverkocht, maar dan zijn er een paar extra dagen aan toegevoegd. En die dagen die zijn nog lang niet uitverkocht. Meer nog, heel wat tickets staan nu op doorverkoopsites aan fikse kortingen. Een kaartje dat normaal gezien €140 kostte, staat nu al te koop aan €80. Dat is bijna de helft. Twee redenen worden hiervoor aangehaald. Ten eerste zijn er natuurlijk heel wat doorverkopers die dachten dat die concerten allemaal meteen uitverkocht zouden zijn en dus met winst hun tickets zouden kunnen doorverkopen. Maar ja, ze zijn niet uitverkocht en nu dreigen die doorverkopers dus met hun tickets te blijven zitten. En dus doen ze snel heel wat van de prijs af om ze toch nog tenminste een beetje verkocht te krijgen. Maar een tweede reden zou zijn de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor zijn de brandstofprijzen de hoogte ingeschoten. En dus ook de ticketprijzen voor vliegtuigen. En aangezien Harry maar op een beperkt aantal locaties zijn optredens doet, hebben heel veel buitenlandse fans tickets gekocht met de bedoeling om dan dus vanuit het buitenland naar Amsterdam te vliegen. Maar nu ze ook die vliegtuigtickets moeten boeken, blijkt dat allemaal toch wel een heel dure affaire te worden en doen ze hun tickets alsnog van de hand. Dus ja, als je zaakjes wil doen en je wil naar het concert van Harry Styles, dan is dit

Je hebt de bond zonder naam, je hebt de zangeres zonder naam en je hebt ook een paard zonder naam. En het is daar waar die van America over zongen. A horse with no name. De One Hit Wonder Battle die komt er zo meteen weer aan. Ik heb weer twee artiesten die wel geteld één hit hebben gescoord, maar dan wel echt een gigantische hit. En het is aan jullie om te kiezen welke van de twee die ik zo meteen ga klaarzetten, ik nog eens helemaal ga spelen. Het zijn twee songs waar je instant opgewekt van wordt.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo.

Tijdens de avond bij Joe kunnen we zo eens van die andere nummers draaien van de Backstreet Boys, zoals deze Larger Than Life. One Hit Wonder Battle. En nu is het weer aan jullie. Ik geef het roer weer even uit handen, want in de Joe-app staan twee One Hit Wonders tegenover elkaar. En eentje gaan we nog eens helemaal spelen. Ik mag dat niet beslissen, want ik ben gewoon de verkiezingscommissie hier. Het zijn jullie die moeten bepalen welke van de twee gaat winnen. Neem dus de Joe-app bij de hand en kies één van de twee. Elke stem geldt, dus laat die stem zeker gelden. En het is maar een vingerbeweging die je moet doen om te kunnen stemmen, dus dat is super simpel. Vandaag gaat het tussen deze twee.

worry, be happy. Don't worry, be happy was een uitspraak van een Indiaanse guru, maar Bobby McFerrin die scoorde er ook een tophit mee. Meer dankzij de film Cocktail met Tom Cruise, waar deze song ook in zat. Kun je dus voor stemmen, of je stemt op deze. Eigenlijk heet hij niet Buster Poindexter, maar wel David Johansen. En eigenlijk is het ook geen popartiest, maar wel een punker. En toch scoorde hij met deze vrolijke hot, hot, hot zijn enige hit. Stemmen is belangrijk, dus doe het nu in de Joe-app. Dan bepalen jullie welke ik zo meteen nog eens helemaal voluit ga draaien. Bobby McFerrin of Buster Poindexter? Het is aan jullie in de Joe-app.

Whitney Houston en How Will I Know. En how will I know wie er gewonnen heeft? Wel, dat is voor mij heel simpel. Ik kan het gewoon aflezen. Want het was de One Hit Wonder Battle in de Joe-app. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy en Buster Poindexter en Hot Hot Hot stonden rechtstreeks tegenover elkaar. Het was in het begin eigenlijk redelijk spannend. Het ging zo wat gelijk op, 50-50, soms haasje over. Maar uiteindelijk is er dan toch één winnaar uit de bus gekomen met 57% van de stemmen, 43% dus voor de verliezer. Inge uit Turnhout die stuurt Don't Worry, Be Happy voor mij graag, want vandaag kan mijn plusdochter Nore niet van mij winnen met Uno Ella Geden aan Brasschinder in Turnhout. Hè. Maar wie heeft er dan gewonnen? Is heel Vlaanderen Inge uit Turnhout gevolgd? Of hebben jullie toch ook anders gestemd? We gaan eens luisteren wie vandaag de One Hit Wonder Battle heeft gewonnen. A, dat is dat vrolijke gefluit van Bobby McFerrin. Dat was trouwens het eerste a cappella nummer ooit dat in Amerika op 1 is geraakt. En ook bij ons was het uiteraard een dikke hit. En het is bij jullie ook blijven hangen, want het is de winnaar van de One Hit Wonder Battle van vandaag met 57% van de stemmen. Meefluiten is trouwens compleet toegelaten en meezingen ook. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

Evanescence, My Immortal. 16 september staan ze in Vorst Nationaal. Dat is echter helemaal uitverkocht. Tenzij je veel geld op tafel legt, want er zijn ze ook van die VIP-pakketten. Dan krijg je een plaatje op de eerste rij. En ook nog een goodiebag met onder andere een gesigneerde poster. Maar daarvoor moet je dan wel €224 ophoesten. En dat is toch pittig geprijsd, niet? €224 voor een goed plekje en een gesigneerde poster. Enfin, ik heb er nog eentje voor het nieuws van 9. En dat is er eentje om je dansschoenen weer op te poetsen. Cool and the Gang krijg je hier bij Joe op deze dinsdagavond. Celebration!

0: zometeen bij Joe.
1: De 80's die worden straks vertegenwoordigd door ABC met Look of Love. En de 90's die worden door Eternal weer tot leven gebracht. En straks gaan we in het hitarchief naar 1985. Wat zou er toen bovenaan de hitlijsten gestaan hebben? Gokje wagen? Michael Jackson? Whitney Houston misschien? Je komt het straks te weten. Eerst krijg je nog het nieuws van 9. Dit is Nico Bosteels.
2: Nou ja, van supermarkten twijfelen of ze weer sigaretten gaan verkopen. Zelfstandigen werken 11 uur meer per week dan werknemers. En de evacuatie op het cruiseschip is wellicht voor morgen. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het alvast niet van plan. Dat blijkt toch uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Gernaert van Lidl.
3: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
2: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, dan moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje bijvoorbeeld. Vlaamse zelfstandigen werken gemiddeld bijna 46 uur per week. Werknemers gemiddeld ruim 35 uur. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen over de werkuren van mensen tussen 20 en 64 jaar voor hun hoofdberoep. Mannen werken per week gemiddeld ruim 6 uur langer dan vrouwen, maar die werken ook wel vaker deeltijds. En wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben, een Nederlander en een Brit, en een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of naar Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van dat Hantavirus opgedoken. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk ook regen in het centrum van het land. In het westen droog met opklaringen. Minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. En vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.
0: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

je ooit al eens gehoord dat mensen een tand breken door gewoon hun tanden te poetsen? Wel, dat kan dus. Het is namelijk deze week gebeurd bij een celebrity die dat heugelijke nieuws ook meteen deelde op Instagram. En weet je wie er nu een tijdje met een halve tand moet rondlopen? Wel, deze meneer, Robbie Williams.

We hebben ook luisteraars in Nederland. Arno uit Almere die stuurt: wat draai je weer lekker, kerel. Ja, alleen het allerbeste voor onze luisteraars natuurlijk, Arno. ABC kreeg je en The Look of Love. Zometeen gaan we naar 1985. Dat was het jaar dat er een groot live concert in de UK en in de USA tegelijkertijd werd georganiseerd. En dat om geld in te zamelen voor de hongersnood in delen van Afrika. Quizvraag van de dag. Hoe heet

0: beautiful day. Goh, vandaag weet ik het zo niet. Morgen wordt het ook maar een grijze bedoeling. Maar vanaf donderdag zou het stilletjes aan wel weer beter worden. U2 kreeg je hier bij Joe.
1: Het hitarchief.
0: En op de muzikale snelweg van de hits nemen we elke avond ook één afrit. Vandaag is dat die van 1985. Dat was het jaar dat Michail Gorbachev de leider werd van de communistische partij in de Sovjet-Unie. De man die glasnost en perestroika bracht. En 85 was ook het jaar van Live Aid. Grote concerten die zowel in Londen als in Philadelphia op hetzelfde moment werden gehouden om geld in het laadje te brengen voor de hongersnood die er heerste in Afrika. Karin, Erwin, Anne, nog een heleboel anderen die wisten het juiste antwoord op die quizvraag Live Aid dus. En hoe zagen de hitlijsten er toen uit? Wel, dit was de top 3 op 5 mei 1985.
1: Nummer 3.
0: Een paar jaar eerder verliet Lionel Richie de Commodores, maar ook zonder hem konden ze hits scoren, zoals deze Night Shift, dat een soort eerbetoon was aan de toen pas overleden Marvin Gaye en Jackie Wilson.
1: Nummer 2.

0: Helemaal aan het begin van haar carrière stond ze toen nog, die Whitney Houston. De grote successen, maar ook haar jammerlijke ondergang moesten er toen nog aankomen. All at Once stond toen op nummer 2 en op...
1: Nummer 1.
0: 84 hadden we al Europese artiesten die Do They Know It's Christmas Time opnamen voor het goede doel. Voor de hongersnood in Afrika, ook daar. En de Amerikanen die dachten, dat kunnen wij ook. En het viel dan ook nog eens mooi samen met die Live Aid concerten waar ik het net over had. USA for Africa stond op 1 41 jaar geleden.

0: En dan hadden we normaal gezien nog verkeer, maar volgens mij is er helemaal geen verkeer. Dus dat komt gewoon helemaal niet. Dan gaan we iets anders geven, namelijk dit.
1: De beste zijn de beste.
0: Want ik ga jullie weer een belangrijke taak geven, namelijk het kiezen van de allerbeste song van de hele avond. Gisteren hadden we Anne en Alyssa, die waren op terugweg van Disneyland en die wilden iets horen van Taylor Swift. Maar wat wil jij horen? En dat moet niks recent zijn zoals Taylor Swift. Het mag ook iets ouder zijn, bijvoorbeeld Tina Turner of The Simple Minds of Chic of Marvin Gaye of The Beach Boys. Het kan allemaal, zolang het maar een goede plaat is. En ik weet dat jullie goede muzikale smaak hebben, dus wat jullie ook insturen. Het gaat sowieso altijd goed zijn. Laat je suggesties maar komen in de Joe.
1: De beste zijn de beste.

James Arthur en Impossible. En Impossible, dat wordt inderdaad ook de taak om eentje te kiezen voor de Leste zijn de beste. Want ik kreeg al heel veel leuke suggesties binnen. Dit vind ik bijvoorbeeld al meteen een hele plezante. Diederik uit Oosterzeelen, die stuurde de Four Tops met Reach Out. Die zet ik alvast zeker bij op het lijstje, Diederik. Joffrey uit Londerzeel, die heeft zin in een feestje. Die stuurde Let's Go met Something. Ja, dat is natuurlijk ook wel een heel leuke. Cora Koster, wat een mooie naam. Dat allitereert mooi. Uit Roosdaal, die wilde Whitesnake met Here I Go Again. Ja, ook een heel goeie.

Ole wilde graag voor zijn lief vrouwtje, waar hij vandaag 43 jaar mee is getrouwd, deze horen. Three Little Birds van Bob Marley. Allemaal goede nummers, maar ik heb nog niks gekozen. Dus je kunt nog steeds suggesties doorsturen in de Joe-app. En ondertussen krijg je nog Bon Jovi en deze van David Bowie, China Girl.

0: Bon Jovi en Keep the Faith, en dat je de hoop inderdaad nooit mag opgeven. Daar is de gitarist van Bon Jovi het levende bewijs van. Of hij toch de gitarist ten tijde van deze single. Richie Sambora, die was toen de gitarist van de band. En die zijn gitaar die was toen gepikt. Iets wat ondertussen al 40 jaar geleden is. Maar nu komt het. Hij heeft die gitaar 40 jaar later teruggevonden. Echt waar. Hij heeft er wel een privédetectieve voor moeten inschakelen. Maar de gitaar die 40 jaar geleden gepikt is, die is weer helemaal terecht. Ik hoop dat hij er blij mee is, want het gaat volgens mij een hoop geld gekost hebben.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Wat geen hoop geld kost, meer nog, dus zelfs helemaal gratis, is de laatste plaat van mijn programma kiezen. En dat moet met zorg gebeuren, want dat moet dan wel de allerbeste plaat van de hele avond zijn. En ik heb Kurt uit Balen aan de lijn. Goedenavond, Kurt.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Kurt, jij zit in de wagen. Wat ben je gaan doen?
2: Ik ben gaan lesgeven in het avondonderwijs aan beginnende tuinaanleggers.
0: Beginnende...
2: Dus dan ben ik mijn kennis gaan doornemen. Hè.
0: Beginnende tuinaanleggers, hoe begin je aan zoiets, Kurt? Is dat eerst gazon zaaien en dan iets anders?
2: Dat is vooral theorie, hè. Heel veel theorie, hè. Plantenkennis.
0: Wat mag je waarzetten, zo van die dingen?
2: Ja, allemaal die zaken, hè.
0: Okay.
2: En ook de klimaatbeheersing in de tuin, hè. Weet dat tegenwoordig een hot item is, hè.
0: Ja,
2: dus
0: zeker.
2: Al die zaken komen aan bod.
0: Ja. Kurt, je woont in Balen.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is heel goed, want ik woon namelijk in Dessel. En ik heb een tuin van 18 aar die dringend aangelegd moet worden. Kurt?
2: Ja, goed, maar ik ben afkomstig van Witgoor. Dus,
0: Oké, ik woon in Witgoor.
2: Ja, dat is gevoelig als je Witgoor-Dessel
0: zoekt. Ja, zeker. Zeg Kurt, laten we een deal sluiten. Ik draai jouw plaat en jij legt mijn tuin aan.
2: Ik denk dat het een beetje met de haak getrokken is. Maar ik vind het wel goed.
0: Ik kon maar proberen, Kurt.
2: Ja, inderdaad,
0: zeg, Kurt,
2: inderdaad.
0: Het was uiteraard een grapje, want ik draai je plaat sowieso. Maar welke plaat wilde je horen en waarom?
2: Ik vind Too Much Love Will Kill You. Dat is ook een Queen, hè? Maar vooral als Brian May dat zingt. Hè? Ik vind dat een prachtige versie van Brian May, waarin hij zijn gitaar en zijn zangkunsten ook kan tonen. Hè?
0: Ja.
2: En ik vind dat gewoon een fantastisch nummer.
0: Ja, is dat zo'n nummer dat je ook opzet als je in de tuin bezig bent?
2: Oh ja, ik heb meestal met een koptelefoon opstaan. Hè, en als ik bij machine werk, hè, omdat dat dan de gehoorbescherming is.
0: Ja, anders hoor je niks.
2: Dan staan mijn radio toch wel keihard. Hè, met muziek van Joe in mijn oren.
0: Oké, goed. Ik stel voor dat je nu de radio ook hard zet. Mijn muziekskin is op, dat betekent dat de plaat er dringend moet aankomen. Fijne suggestie en nog heel veel tuinplezier, hè, Kurt.
2: Ja, goed.
0: Ciao.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen Joe Easy met een karrevracht aan platen waar je nog meer zin van wordt. Zoekeroos, Suzanne en Freek, Paul Simon en Neil Diamond bijvoorbeeld. Maar eerst nog een nieuws van 10, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond, we betalen meer voor stroom dan andere Europeanen. Supermarkten staan niet te springen om weer sigaretten te verkopen. En de dader in Leipzig wordt geïnterneerd. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energie-expert Kenneth van Sina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf. Je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer, door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het alvast niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Geirnaert van Lidl.
3: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten toch weer sigaretten willen verkopen, dan moeten ze die verborgen houden. De Duitser van 33, die gisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd en moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had ook al psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat dus niet uit van terrorisme, maar er loopt wel nog een onderzoek naar moord en pogingen tot moord. Bij dat drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Arsenal en Atletico Madrid spelen op dit moment hun terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League voetbal. Bij de rust leidt Arsenal met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. En je kan het vervolg volgen op VTM2. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen bij minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. En vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Arsenal is de eerste finalist in de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd bij Arsenal en was belangrijk bij het enige doelpunt. Morgen dan spelen Bayern München en Paris Saint-Germain de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energieexpert Kenneth van Zina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf. Je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europese gemiddelde. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden, net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat ze met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. En het weer nog. Vannacht bewolkt met regen. In het westen droog met opklaringen. Minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was ook belangrijk voor zijn ploeg, zegt analist Mark de Grijze.
2: Vooraf dachten we nog dat hij op de bank zou zitten en eventueel invallen, maar hij was eigenlijk, ja, wat mij betreft, bij de betere, zo niet de beste van Arsenal. Altijd goede keuzes maken, wat mensen op hem trekken, aanvoelen hoeveel mensen rond hem zijn en het overzicht hebben.
1: Het is voor Arsenal nog maar de tweede Champions League finale ooit. Morgen dan spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip dat getroffen is door het Hanta-virus zal over 3 of 4 dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. 3 passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord ook 2 Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip net zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaapverdië. En zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Maar het tentenkamp was volgens de U Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het dus niet mee eens. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.